0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Er raken steeds meer details bekend over de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij toch kan meedoen. Volgens Amerikaanse media zou president Trump gebeld hebben met de voorzitter van de FIFA om de rode kaart terug te draaien. De Belgische voetbalbond reageert dan ook verbijsterd, zegt sportjournalist Jarno Berto vanuit Amerika.
2: Het schandaal zit hem ook in het moment van de communicatie. Elke rode kaart dit WK komt onder het vergrootglas van de disciplinaire commissie te liggen. Dus die rode kaart van Balogun lag er donderdag al onder. Dus donderdag had deze beslissing al genomen en gecommuniceerd kunnen zijn in plaats van 24 uur voor de aftrap.
1: Vannacht om 2 uur spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Onder meer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechelen zijn nog onzeker. Nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld. Het verloor zijn 8e finale tegen Noorwegen met 2-1, na 2 doelpunten van Erling Haaland. Hij is zo topschutter dit WK met 7 doelpunten. En in de kwartfinales neemt Noorwegen het op tegen Engeland. Dat won met 2-3 van gastland Mexico. Engeland moest meer dan een half uur met 10 spelen na een rode kaart, maar stoot dus toch door. Na Canada is nu dus ook het tweede gastland uitgeschakeld in de 8e finales. En in Kiev, in Oekraïne, zijn vannacht minstens 7 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. 24 anderen raakten ook gewond. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Meerdere mensen raakten bedolven onder het puin. Oekraïne reageerde dan weer met aanval op verschillende energieinstallaties op het schiereiland de Krim. We krijgen een zonnige zomerdag, maximaal tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
3: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe Summer.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Oh ja, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate-it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Van Christopher Nolan. No one could stand between me and home. Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
8: Let's go!
7: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
11: Good times.
12: Great music. Dit is Joe Summer.

Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Dit is Joe. Good times. Great music.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws. Knaldi!
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat past binnen jullie budget?
4: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Ah, slim.
4: Prachtige keuken, hè.
5: Ja.
6: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solde tot 30% korting.
7: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is jou. Een hele goede morgen op deze eerste maandag van de maand juli. Misschien wel een vakantiedag voor jou, of misschien ben je ook al volop aan het werk. In ieder geval, wij starten samen op. 7 uur nieuws met Bart de Meulemeester.
4: Goedemorgen. Veel kritiek op de FIFA omdat Balogun toch mag meedoen tegen de Rode Duivels. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar Bart Somers en minstens 10 doden in Oekraïne bij Russische luchtaanvallen. De wereld reageert vol ongeloof op de beslissing van de FIFA over de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij toch kan meedoen. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. Zo zou Amerikaans president Trump zelf gebeld hebben met de voorzitter van de FIFA om de beslissing terug te draaien. De Belgische voetbalbond reageert dan ook verbijsterd, zegt collega Jarno Berto vanuit Amerika.
5: Het schandaal zit hem ook in het moment van de communicatie. Elke rode kaart dit WK komt onder het vergrootglas van de disciplinaire commissie te liggen. Dus die rode kaart van Balogun lag er donderdag al onder. Dus donderdag had deze beslissing al genomen en

0: gecommuniceerd kunnen zijn in plaats van 24 uur voor de aftrap.
1: Mogelijk vecht de Belgische voetbalbond de beslissing nog aan. Zo kan de wedstrijd onder voorbehoud gespeeld worden. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap. Voor doelman Thibaut Courtois verandert er weinig.
2: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld. En het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet alleen tegen Ballon. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
1: Vannacht om 2 uur is het dan zover. Dan spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Onder meer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechelen zijn nog onzeker. Nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld. Het verloor zijn 8e finale tegen Noorwegen met 2-1, na 2 doelpunten van Erling Haaland. In de kwartfinales neemt Noorwegen het op tegen Engeland. Dat won met 2-3 van gastland Mexico. Na Canada is nu dus ook het tweede gastland uitgeschakeld in de 8e finales. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes liever, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek ook afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
3: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
1: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In Kiev, in Oekraïne, zijn vannacht minstens 10 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. 24 anderen raakten ook gewond, dat melden lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Oekraïne reageerde dan weer met aanvallen op verschillende energieinstallaties op het schiereiland de Krim. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag vandaag, maximaal tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
4: 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of net iets meer verliest. Ik begin bij de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Er is een ongeval gebeurd. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost verlies je daardoor 25 minuten. Richting Brussel op de E19 aanschuiven tussen Kontich en Rumst 10 minuten erbij. En op de A12 ter hoogte van Londerzeel 5 minuten. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 6 minuten extra. Richting Antwerpen op de E19 verlies je 5 minuten. Dat tussen Mechelen-Noord en Rumst. En de laatste vertraging van 5 minuten staat op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningsloo.
5: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

Genesis bij Joe. En I Can Dance. En dat is eigenlijk wel jammer, want een vreugdedansje mag er zeker en vast af op deze maandagochtend. Want we zijn beland in de week waarin Joe Paradise Beach open gaat natuurlijk. Over minder dan een half uur kan je hier een exclusieve Joe Goodie Bag winnen. Met daarin alleen maar spullen die je nergens kan kopen. Alleen maar hier in de zomerochtend van Joe kan winnen. Om helemaal Joe Paradise Beach proof te zijn. Goedemorgen.

0: start walking.
1: Ideaal nummer voor als je op wandelvakantie bent in de bergen bijvoorbeeld. En Nancy Sinatra, and these boots are made for walking.
2: Joe, het gat van de playlist.
1: Zometeen mag jij mee muziek bepalen, maar eerst gaan we even in de kranten duiken op deze maandagochtend om 7:12. Het eerste dat mij opvalt deze ochtend is dat zelf een gezinsvakantie boeken je in de praktijk eigenlijk niet zoveel geld doet besparen dan je misschien zou denken of zou hopen. Bij HLN hebben ze de test gedaan. Zelf boeken of boeken via een tour operator. Het ging om een familievakantie in Turkije. 2 volwassenen, 1 kind, 9 nachten en dat in de maand juli, in het hoogseizoen dus. En het verschil op de totaalprijs tussen zelf boeken of via een tour operator is €240 in totaal. Dat is eigenlijk toch maar een kleine besparing dat je doet door zelf te boeken. En als je het dan toch zelf zou doen, dan zit je vaak op een nachtvlucht met tussenstops en verlies je dus vakantietijd. Bij een pakketreis daarentegen vlieg je op comfortabele uren, zit de busrit van de luchthaven naar het hotel er ook al in. Als je vlucht zou geschrapt zijn bijvoorbeeld, dan zoekt en betaalt de touroperator een andere vlucht voor jou. Bij een natuurramp in het ergste geval zoekt die ook naar een oplossing. Wanneer is het zelf boeken dan wel interessant? Als je bijvoorbeeld een citytrip wil boeken of wil logeren in een kleine B&B bijvoorbeeld, of een reis wil maken buiten het hoogseizoen, dan is het wel interessanter om dus zelf eens op zoek te gaan op het wereldwijde web. En dan nog dat WK-schandaal. Hè, staat natuurlijk ook uitgebreid in de kranten. Die Amerikaanse topschutter Balogun die mag dan toch onverwacht meespelen nadat de FIFA zijn schorsing voor die rode kaart heeft kwijtgescholden. Het zou allemaal gebeuren na een telefoontje van de Amerikaanse president Donald Trump met de FIFA-baas Infantino. Die moest dus zijn straf herzien en dat is dus gebeurd. Het straffen is zelfs dat sinds de invoering van die rode kaartregel in 1970 het op een WK nog nooit is voorgevallen dat een automatische schorsing werd teruggedraaid. Dus ja, heel de voetbalwereld, en zowat bij uitbreiding de wereld, staat in rep en roer. Het lijkt er dan ook op dat alle andere landen vannacht voor België zal supporteren. Welke muziek gaan we daaraan ophangen? Hè? Dat is altijd de vraag bij het gat van de playlist. Ik had al even nagedacht, deze bijvoorbeeld zou wel toepasselijk zijn. Tak, tak. En inderdaad, such a shame. Of deze bijvoorbeeld, als je het vanuit het standpunt van Trump bekijkt. Dan is deze ook wel toepasselijk van Tears for Fears. And everybody wants to rule the world. Dear Mr. President van Pink zou bijvoorbeeld ook nog kunnen. Maar welke muziek hang jij eraan op aan het WK-schandaal over die rode kaart van Balogun na dat telefoontje van Trump? Neem je Joe-app er maar bij en stuur je muzikale suggesties maar door.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je tuin.
4: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.
9: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: Het gat van de playlist.
1: Komende nacht om 2:00 dan spelen wij tegen de Verenigde Staten op het WK voetbal. Balogun die mag dan toch meespelen ondanks zijn rode kaart. En dat na een telefoontje van Trump met de FIFA-baas Infantino. Heel veel berichten binnengekomen. Muzikale links aan het gat van de playlist.
2: Vandaag is rood, de kleur van jou.
1: En de kleur van de kaart die is ingetrokken natuurlijk. Dankjewel Ingrid uit Harelbeke en Ian uit Kortrijk om deze van Marco door te sturen.
3: De wereld is onzeker, gebeuren rare dingen rondom mij.
1: Oh, die vond ik zo goed gevonden van Filip.
4: Helemaal onzeker. En het laatste oordeel kan niet verder zijn.
1: Hele goede inspiratie kwam dus uit Kokzijde met deze van Urbanus. En de wereld is om zeep.

0: Wontonton, I Lie and I Cheat. Verschillende keren binnengekomen hoor. Robert uit Lier, Christine uit Moerbeke, Nikki uit Schelle. Een dikke merci.
1: Het gat van de playlist.
2: Good times, great music.
0: Maar deze heeft het gehaald om volledig te draaien. Nancy uit Zonnebeke, die dacht... What a shame, shame, shame. Shame on you, Shirley and Company.

0: Nieuwe muziek van Cameron Withcombe bij Joe and the Kingdom of Fear. De Joe Goody Bag, of de Joe Goody Bag, zo moet ik het zeggen. Die staat klaar en jij kan hem zo meteen winnen. Na het korte nieuws van 19:30. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Wereldvoetbalbond FIFA krijgt veel kritiek. Aanleiding is de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Florin Balogun terug te draaien. Zo mag Balogun, ondanks een rode kaart, toch spelen tegen de Rode Duivels. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. De Belgische voetbalbond reageert dan weer verbijsterd en bekijkt of ze stappen ondernemen. Nog op het WK zijn de eerste vier kwartfinalisten bekend. Noorwegen schakelde verrassend recordhouder Brazilië uit. Het werd 2-1 na twee doelpunten van Erling Haaland. Ze nemen het in de kwartfinale op tegen Engeland, dat gastland Mexico uitschakelde met 2-3. Na Canada is nu dus ook het tweede gastland uitgeschakeld in de achtste finales. En er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek ook afremmen. In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. We krijgen een zonnige zomerdag, maximaal tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
0: En zometeen ook de perfecte soundtrack bij dat aangename zomerweer van Dario G en Sunshine. 10 files op dit moment op onze snelwegen waar je net iets meer dan 10 minuten verliest. Maar eentje die springt er toch wel bovenuit. Op de Antwerpse ring richting Gent. Daar verlies je 3 kwartier door een ongeval tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

0: Paradise Beach.
1: Van 9 juli tot met 9 augustus.
0: Op het strand van Westende.
2: Ja, 9 juli, dat is echt vlakbij. Hè. Dat is deze donderdag. Dan gooien wij de deuren open in Westende van Joe Paradise Beach. Dan kan jij komen genieten van heerlijke ijsjes op het grootste ijssalon van het Belgische strand. Maar ook een verfrissende cocktail of mocktail is binnen handbereik. We gooien donderdag de deuren open en we doen dat een maand lang. Van 10 uur in de ochtend tot 10 uur 's avonds. En jij kan in zomerse Joe-stijl komen paraderen op Joe Paradise Beach. We hebben ervoor voorbije week al 5 Joe-luisteraars blij gemaakt met zo'n exclusieve Joe Goodie Bag. En jij kan de volgende zijn. Wat zit erin? Een tote bag, zo'n hele mooie katoenen tas. Een fris Joe t-shirt, een Joe sleutelanger en een Joe strandbal. En je krijgt er ook nog eens een voucher bovenop om te komen genieten van een heerlijk ijsje op Joe Paradise Beach. Ik ga weer een bekende hit draaien. Het wordt er eentje van Prince. En daarin is een smaak weggelikt. Aan jou om die smaak, alleen de smaak, door te sturen via de Joe-app. Het mag in het Engels, zoals Prince zingt, maar je mag het ook vertalen naar het Nederlands natuurlijk. Hè. Dat is geen enkel probleem. Je hebt een minuutje of 5-6 de tijd om door te sturen.
0: Kom naar Joe Paradise Beach.
1: Van 9 juli tot met 9 augustus.
0: Op het strand van

0: donderdag open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. en nu donderdag vieren wij samen met jou de start van een heerlijke zomer.
2: Op Joe Paradise Beach, waar? Op het strand van de Westende.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach, dit is Joe.
5: Vanavond bij VTM zijn het oude bekenden die komen logeren in Met 4 in bed. En VTM 2 geraakt helemaal verstrikt in een bijzondere diefstal in Will Trent. Vanavond bij VTM en VTM 2.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: I Need Hot Stuff Baby Tonight. Dat zal geen enkel probleem zijn met temperaturen die vandaag oplopen tot 30 graden alweer. Dag Nick, een hele goede morgen.
1: Hey, goedemorgen Kenneth.
0: Nick, jij woont in Nieuwpoort. Ja, Westende, dat is eigenlijk bijna een thuismatch, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat zal gaan.
0: Ligt naast elkaar, dus dat zal zeker en vast wel lukken om eens langs te komen in Westende op Joe Paradise Beach. Als jij mij natuurlijk het juiste antwoord geeft, welke smaak heb ik weggelikt?
1: En wij zoeken raspberry.
0: Raspberry! Natuurlijk, dat is helemaal goed. Fantastisch nummer van Prince. Heel veel mensen die ook de vertaling hebben doorgestuurd. Dat mocht ook natuurlijk, hè. Framboos. Maak ik je framblij in de plaats van framboos, Nick? Met een goodiebag?
1: Ja, zeer blij.
0: Ja, het is een flauw om. Het is maandagochtend, hè, Nick. Dan mag het nog een beetje flauw zijn, hè.
1: Klopt, zeker.
0: Een Joe Toteback, een t-shirt, een sleutelhanger, een strandbal en nog een gratis ijsje erbovenop. Het is allemaal voor jou. Vanaf donderdag gooien wij de deuren open en dan ben jij meer dan welkom.
1: Prima, dankjewel.
0: Yes, jij gaat doorwerken deze vakantie, vertelde je me net. Om dan in het najaar toch hier en daar proberen even op vakantie te gaan.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, super. Wel, dat heb jij goed gezien. Kom maar genieten in Westende. En we maken er daar samen een hele fijne tijd van. Dankjewel om mee te spelen, Nick.

I Don't Feel Like Dancing. Alhoewel, stilzitten is onmogelijk op deze van Scissor Sisters. 4 minuten voor 8 op maandagochtend tijdens de zomerochtend hier bij Joe krijg je elke maandag de kans om iemand op een originele manier in de bloemetjes te zetten. Bijvoorbeeld als je zoon vorige week is afgestudeerd of je partner jarig is of misschien wel je baas omdat je deze zomer elke dag een beetje vroeger naar huis mag vertrekken. Alle redenen zijn goed om iemand te bedanken. En onze Jarne van de redactie die duikt elke maandag in de wonderwereld van AI. Vorige week hebben we zo de zoon van luisteraar Ilse een AI-song.

0: Dat het ook in Zweden hoog zomer kan zijn, dat gaat ABBA zo meteen bewijzen met de ultieme zomerplaat van hen. Na nieuws van 8 uur. En dat krijg je van Bart de Meulemeester. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Veel kritiek op de Wereldvoetbalbond FIFA. De stad Mechelen komt in opspraak en de natuurbrand in de Pyreneeën is nog altijd niet onder controle. De Wereldvoetbalbond FIFA krijgt veel kritiek. Aanleiding is de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun terug te draaien. Zo mag Balogun, ondanks een rode kaart, toch spelen tegen de Rode Duivels. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. De Belgische voetbalbond reageert dan weer verbijsterd en bekijkt of ze stappen ondernemen. Al zal dat weinig effect hebben, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
2: Het is een zeer, zeer, zeer uitzonderlijke situatie. En het is natuurlijk een strijd die ze nu moeten voeren met de FIFA. Een miljardenorganisatie, zeg maar. Dus de kans lijkt mij zeer klein dat ze die zaak gaan winnen. En dat er plots zal beslist worden om de uitslag van deze wedstrijd te schrappen of die wedstrijd te herspelen. Dat kan ik mij echt niet voorstellen.
1: Opvallend, onze Belgische voetbalbond kreeg nog geen officiële motivatie van de FIFA. Rode Duivel Thibaut Courtois reageerde verrast op de beslissing. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap.
3: Je ne savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision.

0: La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend le football en général, elle défend son éthique.
1: Om 2 uur vannacht spelen de Rode Duivels tegen de VS. Nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon niet profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. Ook gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelt in de kwartfinale tegen Engeland. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing, dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek ook afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
2: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
1: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In de Pyreneeën, in het zuiden van Frankrijk, is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt er al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten gisteravond het festival af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
3: 15 files in ons land, 7 daarvan duren langer dan 10 minuten. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. 52 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Dat komt daardoor een ongeval. De andere vertragingen die staan richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Bommelgem, 17 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord een kwartier en tussen Mechelen-Zuid en Rumst 12 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk verlies je ook 12 minuten. Dan de ring rond Gent richting Zelzaten nog tussen de Brugse Vaart en Evergem. Daar moet je er 11 minuten bij tellen. Er zijn nog vertragingen, maar die duren minder lang dan 10 minuten.
4: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

Ik heb het net even opgezocht via Google. Het zal een coole summer night worden komende nacht in Stockholm. 9 graden vannacht. Brrr, friske zeg uit Zweden natuurlijk. ABBA en Mirjam die stuurt. Als je ooit eens in de zomer in Stockholm bent geweest, dan snap je deze vibe volledig. Het is haar favoriete plaats. En zeker in de zomer. Dit zijn de Proclaimers bij Joe. When I

Daft Punk en One More Time. Kwart over acht geweest op maandagochtend. Iemand bedanken, dat is altijd een hele mooi gebaar, een hele mooie boodschap. Dat kan met een woordje, dat kan met een kaartje, dat kan met een boeket bloemen. Maar dat kan in de zomerochtend van Joe ook met een AI-song. We duiken zo meteen de wereld van de artificiële intelligentie in. En dat doen we samen met mama Virginie. Zij wil een woordje richten aan haar tweeling van 12 jaar, Haley en Tatiana. Welke boodschap zij precies heeft, dat hoor je straks na de Romantics. En deze van George Ezra in Green Green Grass.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je spel doorvallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
7: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
8: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
9: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
12: Zo, aangekruist in mijn agenda.
13: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
12: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
13: Zeg, geef die stiftjes.
11: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
14: Solden bij Zalando.
15: Wat doe ik aan voor die barbecue?
14: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
15: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
14: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
9: Solden bij Zalando.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Show Summer.
1: Spice Girls die komen eraan met Spice Up Your Life. Maar eerst gaan we het leven van Virginie een beetje opspicen. Dag Virginie, een hele goede morgen. Het is ondertussen al de 6e van de maand juli. Dan is het ook logisch dat ik eens vraag naar de vakantieplannen. Hè. Gaan jullie iets doen met het gezin?
2: Misschien een weekendje Disneyland Parijs.
1: Ola, dat is niet het minste. Oké, dat zijn fijne vooruitzichten. Maar ik bel je natuurlijk voor de AI mini-song van vandaag. Aan wie wil jij een song cadeau doen, Virginie?
2: Aan mijn tweeling, Haley en Tatiana.
1: Oké, twee meisjes, Haley, Tatiana. En waarom precies?
2: Ze zijn beiden afgestudeerd, ze mogen naar het eerste middelbaar.
1: Ah, oh, super. Oh, dikke proficiat, ook aan de mama natuurlijk. Hè. Die heeft er waarschijnlijk ook iets mee te maken. Hè. Zeg, en gaan ze dan nu elk hun eigen weg of blijven ze bij elkaar?
2: Nee, ze blijven bij elkaar.
1: Is het echt zo'n tweeling?
2: Ze zijn die onafhankelijk.
1: Ja, ik dacht het net te vragen van, is het zo'n tweeling die echt aan elkaar hangt? En hoe zijn Haley en Tatiana voor jou, Virginie?
2: Ja, super belangrijk. Ja, de engeltjes in mijn lief, mijn licht.
1: Tuurlijk, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. En zeker op die leeftijd, hè, dan zijn ze nog heel dichtbij. We hebben daar een AI-song meegemaakt met de input die jij ons gegeven hebt. En die klinkt zo. Als de

0: weer een genie.
1: Oh,
0: dat is mooi, hè. Ja, alles zit erin, hè. Een lach, een traan dat je ze steunt. Het zat er allemaal in. Oh, mooi is dat. Ik heb er zelf kippenvel van.
1: Ja, supercool.
0: Ja, dat is mooi. We gaan je de volledige song natuurlijk bezorgen. Die zijn ook voor Haley en Tatjana heel leuk om nog eens te beluisteren. En dankjewel om die door te sturen, hè.
1: Ja, oké. Bedankt. Ja, je boek. Bedankt. Fijne zo.

0: ja, hou tijd. En zo gaan we meteen door naar het korte nieuws van 8:30. Bart de Meulemeester, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat ziek werken door te hoge werkdruk of personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Vakbond waar De Standaard over schrijft. 1 op de 3 werknemers maakt ook elke week overuren. Per maand werken ze zo zelfs tot 40 uur extra. In de Pyreneeën, in het zuiden van Frankrijk, is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt daar al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. En het is nog altijd niet duidelijk of de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun kan spelen tegen de Rode Duivels of niet. Gisteren bleek dat de FIFA zijn schorsing had teruggedraaid en dat Balogun dus toch zou kunnen spelen. Maar de beroepscommissie van de FIFA wil dat nu extra onderzoeken. Wanneer die uitspraak er zal komen, is niet duidelijk. We krijgen een zonnige zomerdag, maximaal tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden.
0: De Bengals komen eraan en Manic Monday toepasselijk. Hè? Maar eerst nog 6 files op onze snelwegen. Richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Rumst verlies je 18 minuten. Op de E313 tussen Masselhoven en Wommelgem zijn er dat 10. Aanschuiven richting Brussel op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Zuid. En op de B202 ter hoogte van de ring in Anderlecht moet je er ook 12 minuten bij tellen. Op de E429 10 minuten extra tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. En de laatste vertraging van 10 minuten die staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

Bruno Mars, Marry You is onderweg. Maar eerst moeten we het toch eens hebben over onze match tegen, tegen de Verenigde Staten die we vannacht gaan voetballen om 14:00. Ik ben benieuwd eigenlijk hoe jij komende nacht gaat beleven. Gaat dat straks gezellig met een dekentje in de zetel zijn? Of ga je toch richting een groot scherm met vrienden in een WK-dorp kijken? In ieder geval, als jij de sfeer buiten, op een WK-dorp dan bijvoorbeeld, wil gaan opsnuiven, dan zal je toch wel merken dat het er vannacht net iets anders aan toe zal gaan dan bij de voorbije matchen, want om de nachtrust van de buren natuurlijk te garanderen, moeten organisatoren creatief uit de hoek komen en ja, serieuze aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld stille schermen met koptelefoons in Genk, verplichte zitplaatsen en zelfs bedden voor een powernapje in Braschaat. Het zijn allemaal dingen die worden toegepast voor de komende match vannacht tegen de USA. Ik ben wel eens benieuwd waar jij de wedstrijd gaat kijken. Als je überhaupt gaat kijken, of kies jij toch voor je slaap komende nacht? Laat het mij eens weten in de poll die nu in de Joe-app staat. Waar kijk jij de WK-match vannacht? Is dat thuis voor televisie? Is dat op groot scherm? Of slaap wel? Ik kijk niet. Ik ben wel eens benieuwd. Je mag de komende minuten stemmen nu in

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.

0: The King of Pop. Michael Jackson op maandagochtend om 9:15. Trouwens, als jij de VTM Go-app op je telefoon hebt staan, dan kan je de film Michael nu ook streamen. Moest je daar deze vakantie zin in hebben. We gaan even vooruit naar 2:00 komende nacht. Dan strijden de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Een fantastische affiche voor de fans. Maar ja, een regelrechte nachtmerrie natuurlijk voor mensen die morgen bijvoorbeeld moeten gaan werken. Dus vele steden die trekken dan ook de stekker uit die grote buitenschermen om geluidsoverlast te vermijden. Maar in Genk, daar laten ze zich zomaar niet buitenspel zetten. Daar organiseren ze WK-kantien. En ze doen dat met een soort van silent disco. Simon Landmeters. Jij bent organisator, hè? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja,
0: zeg Simon,
1: klopt.
0: Hoe zijn jullie op dat silent disco met ideeën, met hoofdtelefoons gekomen?
1: Ja, het kwam eigenlijk dat de stad Genk proactief dinsdag al vergaderd had over die nachtmatch, die mogelijke nachtmatch. Ja, natuurlijk na die roze avond konden we onze capaciteit natuurlijk niet verkleinen en willen wij deze nacht volle bak er tegenaan gaan. Uh-huh. En dan zijn we creatief beginnen te denken natuurlijk.
0: Ja, creatief denken, maar ja, je gaat toch niet zomaar plots 500 silent disco koptelefoons kunnen huren, of wel?
1: Gelukkig zijn we daar redelijk snel aan geraakt.
0: Oh, wow.
1: We hebben heel wat rondgebeld, ook in de eventenwereld, en dan is dat wel op korte termijn gelukt.
0: Oh, cool. Ja, cool is dat. Zeg, en ik heb al gehoord in andere WK-dorpen bijvoorbeeld dat er niet mag gejuicht worden wanneer er gescoord wordt, of dat er niet mag aangemoedigd worden, dat er geen namen van voetballers luid op mogen gescandeerd worden om ja, geluidsoverlast te voorkomen. Hoe is dat bij jullie in Genk?
1: Bij ons was voornamelijk de zorg om de geluidsinstallatie. Dus gejuicht gaat er zeker mogen worden. Dat is zoiets wat je niet kunt tegenhouden natuurlijk.
0: Nee, dat is ook wel waar. Dat is ook wel waar. Hoeveel mensen komen er kijken vannacht? Heb je daar een idee van?
1: Goh, daar zijn we de laatste dagen al veel mee bezig geweest. Maar het is heel moeilijk in te schatten. We hopen toch boven de 400 te komen. Natuurlijk, de 800 van normaal, die gaan natuurlijk ook wel deels thuis blijven.
0: Ja, ik heb het ook al daarnet in de poll gelanceerd. Of mensen nu op een scherm gaan kijken, op televisie of op een scherm, of toch slapen. Ja, 66% van de Joe-luisteraars gaat inderdaad toch wel voor het warme bedje. Maar er zijn er natuurlijk ook nog altijd 34% die wel gaan kijken. En dat zou dus misschien wel bij jou met een silent disco koptelefoon kunnen zijn. Zeg, Simon, jij bent organisator. Heb jij dan ook tijd om een pintje te drinken en de match mee te kijken?
1: Tijdens de match van België is het redelijk druk, dus dat is moeilijk. Maar we hebben gelukkig die slotfase van woensdag wel kunnen meemaken met iedereen. Dus dat was wel leuk.
0: Allee, fijn. Ik hoor dat het daar goed georganiseerd is in Genk bij WK-kantien. Simon Landmeters, ik wens jou een hele fijne, stille en ook tegelijkertijd luidruchtige nacht. Dat we maar veel mogen scoren tegen die Amerikanen.
1: Voilà, dankjewel.
0: Fijne ochtend.

9 uur bij Joe, nog Pharrell Williams en Happy en Alex Warren. Die ga je ook nog krijgen. Nieuwe muziek met Fever Dream. Straks rond 9:05, dan bel ik met weerman Jonas. Want ja, we horen al een paar dagen dat we terug de warmte gaan opzoeken. Vandaag temperaturen tot 30 graden, heb ik deze ochtend al gehoord. Ik ben eens benieuwd of we terug richting een hittegolf gaan. Ik vraag het straks na 9 uur aan onze weerman.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe.
4: Als jij vandaag jarig bent, happy birthday. Dan krijg jij van ons een berichtje in de Joe-app. Zometeen eens kijken wie er samen met jou jarig is. Na nieuws van 9 uur krijg je van Bart Meulemeester.
5: Goedemorgen. Het personeelstekort weegt op ons zorgpersoneel. In Venezuela blijft de dodentol oplopen en het blijft onduidelijk of Belgium vannacht zal spelen. De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat vaak ziek werken. Het komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de christelijke vakbond ACV in de Standaard. Michael van den Broeke.
6: Er zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
5: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodentol dus nog op. En het is nog niet duidelijk of de Amerikaanse aanvaller Farin Balogun kan spelen tegen de Rode Duivels. Gisteren bleek dat de FIFA zijn schorsing had teruggedraaid en dat Balogun dus toch zou kunnen spelen. Maar de beroepscommissie van de FIFA wil dat nu extra onderzoeken. Wanneer die uitspraak er zal komen, is niet duidelijk. Chef voetbal bij HLN, Niels Poissonnier.
7: Wat vooral zeer schrijnend is, dat is dat elke avond voor de wedstrijd is er een soort presentatie door FIFA. En in de vorige 4 presentaties stond daar telkens bij een rode kaart of bij 2 gele kaarten, ben je automatisch de volgende wedstrijd geschorst. Nu blijkt dat bij de presentatie voor de wedstrijd tegen Amerika, dat die slide verdwenen is.
5: Opvallend, de Belgische voetbalbond weet officieel nog van niet.

0: iets. Zij hebben nog geen motivering of scheidsrechtersrapport van de FIFA ontvangen. Gisteren reageert ze via de media alvast verbijsterd op de beslissing. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden.
1: Het uitgebreide weerbericht dat komt er zo meteen aan. Na Earth, Wind and Fire en September en ook nog twee files die langer dan 10 minuten duren. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst ben je een kwartier kwijt. En richting Brussel op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord moet je er 12 minuten bij tellen.
2: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

0: Ik weet niet of iedereen zo fluitend uitkijkt naar september als Earth, Wind and Fire. Laat ons eerst nog maar genieten van deze heerlijke zomer van 2026. Hè.
1: Het weer met Jonas.
0: En of het een heerlijke zomer is, hè. Jonas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Kenneth.
0: Ja, ik hoor al temperaturen tot 30 graden, hoor ik al deze ochtend in het nieuws. Het ziet er weer goed uit vandaag en de komende dagen, denk ik.
2: Ja, absoluut. Het wordt opnieuw een zeer zonnige en vooral warme dag. We gaan dus vandaag naar temperaturen rond de 30 graden, 24 graden aan zee. Dus daar brengt de zeebries wat verkoeling vandaag. Dus in de voormiddag af en toe nog wat wolkwelden, maar zeker dus na de middag veel zonneschijn. Ja, en dat is echt wel het begin van opnieuw een lange periode met de warm zomerweer. Want we staan waarschijnlijk wel aan het begin van een nieuwe hittegolf.
0: Oké.
2: Want ja, ook morgen, het is temperaturen rond de 30 graden. Maar vandaag en morgen staat er ook nog wel redelijk veel wind. Hè. Matige en aan zee is dat vrij krachtige wind. Vanaf woensdag gaat die wind het wat rustiger aandoen. Uh-huh. En dan wordt het ook nog iets warmer. Dus woensdag zijn de temperaturen rond 31 graden. En dan later in de week gaan die temperaturen nog iets hoger, richting 32, 33 graden.
0: Wow.
2: Veel zon. Maar het grote verschil wel met de vorige hittegolf is dat de luchtvochtigheid een pak lager is. Dus dat betekent dat het voor het gevoel wel wat aangenamer zal zijn. Het zal niet zo drukkend warm zijn.
0: Oh.
2: Het zal veel beter te verdragen zijn. En bovendien, de nachten koelen ook wat beter af. We gaan altijd toch naar minima beneden de 20 graden. Dus dat maakt het toch allemaal een pak aangenamer.
0: Ja, daarom dat ik ook zei, ja, oké, een nieuwe hittegolf. Maar ik weet niet of dat iedereen daar zit op te wachten. Maar als je zegt dat het draaglijker wordt, dat is al inderdaad wel fijn.
2: Ja, absoluut. En 40 graden of zo staat er ook niet op de weerkaart. En misschien dat we richting de 35 gaan in het weekend. Mm-hmm. Maar veel meer dan dat zal het waarschijnlijk niet worden.
0: Alright. Zeg Jonas, donderdag even de kust focussen. Paradise Beach opening, hoe ziet dat eruit?
2: Het wordt echt een stralende dag. Ik verwacht donderdag weinig of geen wolken. En op het strand wordt dat een temperatuur van 27, 28 graden. Een verfrissend zeebriesje erbij. Dus dat zijn gewoon schitterende vooruitzichten voor onze Paradise Beach. Dus het ziet er heel goed uit.
0: En dat trekken we door tot het weekend. Ja, zeker met die hittegolf.
2: Ja, absoluut. Okay. Dus ook tot en met het weekend al zeker zonnig, droog en warm. En waarschijnlijk ook zelfs volgende week. Want die zomerse periode zou wel eens 2 weken kunnen duren. Ik zie absoluut nog geen einde aan dat mooie, warme en zonnige zomerweer. Dus we zijn wel voor een tijdje vertrokken.
0: Ik ben jaloers op jou en op je mooie job om alleen maar positief nieuws te mogen brengen. Jonas, heel fijn. We horen elkaar.
2: Heel fijn om te doen.
0: We horen elkaar morgen terug, 9:05. Fijne maandag. Dag Jonas.

Bon Jovi in de ochtend, maar ook in de middag en de avond en de nacht. Altijd goed, hè? Keep the faith. Al een paar jarige Joe-luisteraars die zich melden in de Joe-app. Aitana bijvoorbeeld, die wordt 43 vandaag. Een hele gelukkige verjaardag. Als jij ook jarig bent, dan ben je dat samen met George W. Bush, de 43ste president destijds van Amerika. Die wordt 80. En Sylvester Stallone, die mag ook kaarsjes uitblazen. Even oud als George W. Bush wordt Sylvester Stallone. Hier nog een stukje uit Rocky natuurlijk. Deze Survivor en Eye of the Tiger. En dan een muzikale jarige. Amerikaanse hip-hop artiest 50 Cent, die je regelmatig in de club vindt, die wordt 51 vandaag. Hier hoor je een stukje uit Someone New van Escobar, maar het is Heather Nova die vandaag jarig is. Geboren op de Bermuda-eilanden vandaag in 1967. Geen verjaardag, want hij overleed al in 1971. Hij werd 70 jaar, maar het is vandaag wel zijn sterfdag van Louis Armstrong. Zeg maar de bekendste Amerikaanse jazz- en blues-trompetsonist. Deze die ga ik volledig draaien. We zitten in Italië met Giuseppe Chierchia. Maar wij kennen hem als Pino D'Angio. 41 jaar geworden en hij overleed exact vandaag 2 zomers geleden. Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi so...

0: zaterdag op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. en nu donderdag vieren wij samen met jou de start van een heerlijke zomer.
2: Op Joe Paradise Beach, waar? Op het strand van de Westende.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach, dit is Joe.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
9: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt

Smith. En Stay If You Wanna Dance. En dansen, dat ga je zeker en vast zo meteen kunnen de komende minuten bij Joe. Want we gaan eens terugblikken naar gisteren, hè, naar Rock Werchter. Gisteren werd het festival afgesloten door Moby. Onze Jarne van de redactie was erbij. Hij liet me net een filmpje zien van gisteren. Oei, oei, oei, oei, oei. Het was een feestje. Deze Lift Me Up heeft hij natuurlijk ook gespeeld. Paul Kalkbrenner was ook een van de laatste artiesten gisteren. Dat moet daar ook wel een feestje geweest zijn. Maar natuurlijk de headliner gisteravond en afsluiter van Rock Werchter. Die ga ik zo meteen nog eens volledig draaien. Maar wat mij opvalt in de kranten vandaag is dat er heel veel zebra's, luipaarden en koeien op de festivalweide van Werchter rondliepen. Het leek daar af en toe echt wel een beestenboel. Meer een beestenboel dan een festival. Ik vind het er wel heel fleurig uitzien. Misschien is het wel een idee. Zo'n matching outfit voor Joe Paradise Beach. Hè? Wie weet, donderdag gaan we open in Westende. Misschien kan je met het gezin of met een vriendengroep ook als luipaard komen, of als koe, of als zebra. Ik geef het maar mee. Dit is de headliner nog eens. Cure en Boys Don't Cry.

0: Nieuwe muziek van Aaron Blommaert en Zoe. Tranen van goud. 10:01. Bart, jij hebt het korte nieuws.
1: Goedemorgen. De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat ziek werken door te hoge werkdruk of personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Vakbond waar de Standaard over schrijft. 1 op de 3 werknemers maakt elke week ook overuren. Per maand werken ze zo zelfs tot 40 uur extra. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodentol dus nog op. En de Braziliaanse voetballer Neymar stopt waarschijnlijk bij de nationale ploeg. Dat heeft hij gezegd na de 8e finale tegen Noorwegen. Brazilië verloor die WK-wedstrijd met 2-1. Neymar scoorde wel nog de 2-1, maar dat doelpunt kwam dus te laat. Het was zijn 80ste WK-doelpunt voor de nationale ploeg. En het was ook zijn 130ste wedstrijd voor Brazilië. Neymar is 34 en was op dit WK geen basisspeler meer. We krijgen een zonnige zomerdag, maximaal tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden.
0: Gimme, gimme, gimme van Ryan Michael Walden en Patty Austin krijg je na deze 4 files. Richting Antwerpen op de E19, aanschuiven tussen Mechelen-Zuid en Rumst, plus 11 minuten. Op de A12 ter hoogte van Aartslaar komen er 6 bij. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergse Steenweg nog eens 6 minuten. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningsloo moet je er 5 minuten bij tellen.
2: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

Hoe zeggen ze dat? Drie keer is scheepsrecht. Gimme, gimme, gimme. En jij kan ook drie van jouw favoriete songs aanvragen, want wij sluiten hier elke zomerochtend, elke dag af met jouw muziek, met jouw summer request. Dat zijn drie nummers die voor jou onlosmakelijk verbonden zijn met de zomer. Misschien wel de soundtrack van je vakantie, of een dagje strand of een zonnig terras, of drie nummers die zeker in jouw vakantieplaylist moeten staan. Dat is jouw summer request. Welke drie nummers mag ik straks net voor 10 uur voor jou draaien? Ze moeten wel een zomerse touch hebben, hè? Dat is de enige voorwaarde. Stuur het nu maar door via de Joe-app.

0: donderdag open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. en nu donderdag vieren wij samen met jou de start van een heerlijke zomer.
2: Op Joe Paradise Beach, waar? Op het strand van de Westende.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
0: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Code Yellow!
13: Knaldi!
14: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
12: Code Yellow!
10: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
15: Amai, dat is internetjes.
10: Info op telenet.be.
16: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
17: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: Relax, Take It Easy, dat past natuurlijk ook bij een zomervakantie. Maar deze blijft ook fijn, hè, van Mika Grace Kelly.
1: Joe's Summer Request.
0: En voor het Summer Request van vandaag neem ik je mee naar IJsland. Maar liefst, dag Kelly, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Kenneth.
0: Voor alle duidelijkheid, je woont gewoon in Roeselare, maar je bent op vakantie in het, denk ik, prachtige IJsland.
2: Ja, inderdaad. Het is echt prachtig. Het is eigenlijk nog onderschat. Het is hier echt fenomenaal.
0: Oh, maar zo'n mooie reis, Kelly. Hoe bereid je zoiets voor? Doe je dat? Hoe begin je daaraan?
2: Goh, ja, heel veel opzoekingswerk, filmpjes bekeken, reisbrochures, reisgidsen. Ja, eigenlijk een jaar op voorhand eigenlijk allerlei dingetjes opzoeken.
0: Ja, dat is niet zo last minute, even iets boeken en dan we zien wel. Nee, tuurlijk niet.
2: En waar zit je
0: dan nu bijvoorbeeld?
2: Nu zitten we ergens in een dorpje, als ik het goed uitspreek, Hoffen of Heuven. Mm-hmm. Een havenstadje al meer naar het oosten van IJsland toe.
0: Oké, en trekken jullie dan rond met een camper of hoe moet ik dat zien?
2: Nee, het is gewoon met de auto, maar we gaan eigenlijk van hotel of guesthouses over en weer. Momenteel zitten we in een guesthouse in the middle of nowhere, met het zicht op een gletsjer. Dus
0: fantastisch, fantastisch. Ja, je had ook al een paar foto's doorgestuurd naar onze redactie. Ja, fantastisch is echt, is nog maar sober uitgedrukt eigenlijk, hè.
2: Inderdaad.
0: Maar ik vind het heel fijn, Kelly, dat je ook in IJsland Joe meeneemt op vakantie. Jij wil jouw summer request horen. Madonna, La Isla Bonita, Buena Vista Social Club gaat erbij zitten. En ook Obsession van Aventura nog eens. Waarom die drie?
2: La Isla Bonita is voor mij echt gewoon leuk en ongegeneerd meezingen. De Buena Vista Social Club Chan Chan is voor mij echt op een terrasje, relaxed, in het zonnetje genieten van een cocktailke. Mm-hmm. En La Ventura, ja, dat is een beetje wat we nu aan het doen zijn, hé, op avontuur in IJsland.
0: Absoluut. En ik wens je daar nog heel veel plezier en heel veel mooie ontdekkingen toe. Geniet van IJsland. Hoe lang gaan jullie hier nog rondtrekken?
2: Nog een dag of 10.
0: Oh, wauw, dat zijn nog mooie vooruitzichten. Allee, geniet er daarvan, Kelly. En dikke merci om jouw request door te sturen. Bye bye, salut.
1: Joe's Summer Request.

Als jij ook jouw Summer Request wil horen, stuur dan jouw zomerstop 3 zeker en vast maar door. En dat doe je nu via de Joe-app. Zometeen tussen 10 en 1 Astrid Philips. En bij haar maak je kans op Golden Circle tickets voor 10 om te zien. Want ja, een nieuwe zomer, dat is natuurlijk ook weer een nieuw seizoen. 10 om te zien, vol muziek, vol sfeer en ook meezingmomenten aan zee. Samen met Anne de Baatselier, Willy Sommers, Laura Tesoro, Aaron Blommaert en de grootste artiesten natuurlijk. Straks dus kans op Golden Circle tickets bij Astrid.

0: Request. Goedemorgen, ja, verwelkom ik jou graag de komende weken tussen 10 en 1 met veel plezier en liefde, letterlijk zelfs, want het is hier zo meteen met This Love te doen van Maroon 5. Is voor na het nieuws van 10 met Bart de Meulemeester. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het personeelstekort weegt op ons zorgpersoneel. In Venezuela blijft de dodental oplopen en Neymar stopt waarschijnlijk bij de nationale ploeg. De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat vaak ziek werken. Komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de christelijke vakbond ACV in de Standaard. Michael van den Broeke.
2: Het zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
1: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In Venezuela blijft de dodental na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodental dus nog verder op. En de Braziliaanse voetballer Neymar stopt waarschijnlijk bij de nationale ploeg. Dat heeft hij gezegd na de 8e finale tegen Noorwegen. Brazilië verloor die WK-wedstrijd met 2-1. Neymar scoorde wel nog de 2-1, maar dat doelpunt kwam dus te laat. Het was zijn 80ste doelpunt voor de nationale ploeg en het was ook zijn 130ste wedstrijd voor Brazilië. Neymar is 34 en was op dit WK geen basisspeler meer. Het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot maximaal 33 graden.
0: 1 file dan op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is op de enige 10 richting Antwerpen te doen. Kwartier extra daar tussen Mechelen-Zuid en Rumst.
3: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe
4: met Astrid Philips.

Maroon 5, This Love, dat is zo'n band die zorgt voor de perfecte opstartmuziek. Dat samen met zo'n 4 koffies intussen. Ja, ik moet eraan werken. En ik ben helemaal klaar voor deze ochtend hier bij Joe. Kinderen ook gedropt op de kampjes. En dus klaar om jou te verwelkomen hier in de Joe Summer Hut. Nog een paar dagen gewoon vanuit Vilvoorde. Vanaf donderdag dan weer knallen. En alles uit de kast halen, vooral ook in Westende. Want dan opent ons Joe's Paradise Beach, waar ik jou hopelijk ook eens mag zien. Kom gerust af. Van 10 tot 10 uur zenden we daar live uit. Voorlopig zitten we dus gewoon nog in Vilvoorde. Dat klinkt misschien niet zo sexy, niet zo zomers. Maar jij gaat het niet merken, want ik heb hier de perfecte plaatjes klaarstaan. Dat heb jij ook al door als je dit hier hoort. Dat gitaartje van de Gypsy Kings in Bamboleo.

ontmoet je halverwege of wat dacht je van gewoon elkaar hier en nu te ontmoeten? Dat lijkt mij zeker en vast ook een goede deal. Ik vind het ook wel zo af en toe plezant om met veel volk rond mij te zijn. Dus kom maar af, je bent hier meer dan welkom. Weet ook dat je in ruil hier bij mij nog heel wat krijgt. Voor 1 uur deze middag vallen er bijvoorbeeld nog tickets te winnen voor de Golden Circle van 10 om te zien. Golden Circle, geef toe, dat klinkt al zeer schoon, dus daar ga je bij willen zijn. Mag je ook al op zoek naar de mooiste zin uit een lied, dan weliswaar. We gaan ook op zoek naar de leukere plekjes voor deze zomer. En wat had je dan ook nog gedacht van veel muziek? Ja, want het blijft hier radio. Je wil er toch gewoon veel muziek die straks dan wel een tandje trager gaat, met de nadruk op straks, want nu nog volop gaan hoor, met Wet Wet Wet hier en Sweet Little Mystery.

0: week 1 van de zomervakantie achter de rug. Of het was een halfje, hè. Maar nu dan voor de volle 100% in dat vakantiesfeertje hangen. En dat doen we dit uur dan nog met muziek als Soca Dance. Boney M en Daddy Cool passeert ook nog. En om je daar allemaal klaar voor te stomen, nog een pauzeke pakken. Misschien een koffiepauzeke of iets met thee. Of gewoon eens wegwandelen van je bureau. Dat kan ook, denk ik, hè. We doen dat zo meteen met muziek van Duran Duran, hun Ordinary World. En eerst dan nog het bootje op met Christopher Cross in Sailin'.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu soldeert op -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Solde bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
10: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
11: Ego Keukens.
12: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op kova.be.
13: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Wat wordt het vandaag?
13: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Oh, dat is een makkie.
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Deze zondag extra open.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: fijne morgen. Helemaal zen geworden dan door dat setje van zachte platen net. Leek me wel eens fijn, eerlijk gezegd, om iedere dag toch ook ergens een momentje van rust in te plannen. En waarom ook niet een koffiebreak ervan maken. Of je dat nu effectief met koffie doet of niet, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar het is gewoon jouw signaal om een halt toe te roepen aan alles waarmee je druk bent. Om er zo meteen dan weer volop in te vliegen, hoor. Met Nena en Kim Wilde en ook al Boney M. Na de files dan nog, het is er eentje waar je langer dan 10 minuten aanschuift. Op de enige 10 nog steeds een kwartier extra richting Antwerpen. En dat tussen Mechelen-Zuid en Rumst.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

Please, any timer, als dat voor jou toch allemaal een klein beetje specifieker maakt. Als je nu denkt van oké, zomervakantie, allemaal goed en wel. Maar hoe vul ik dat nu precies in? Wat mag ik zeker niet missen? Al wel, zullen we je er gewoon even bij helpen. Door jou daar helemaal wegwijs in te maken met onze Summer Hotspots. Daar trek ik met jou zo meteen naartoe, naar een fijn plekje dat jij misschien wel wil leren kennen.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus de soldaat, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
6: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: dat het 30 graden wordt vandaag. Daarvoor hoef je niet naar buiten per se te trekken. Daarvoor kan je ook gewoon luisteren naar Joe. En dan weet je het ook wel met de Soca Dance. Charles D. Lewis. Zometeen alweer Luke Combs met Fast Car. En daarmee komen we een klein beetje in de richting voor dit uur.
1: Joe. Summer Hotspot.
0: Ja. De Summer Hotspot die vinden we vandaag in Staden. Dat is bij Roeselare in West-Vlaanderen. En dan kom ik uit bij Louis Lapeyre. Louis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bij jouw achternaam moet ik meteen denken aan hoorapparaten, maar daar heeft jouw Summer Hotspot niks mee te maken, vermoed ik, hè?
2: Nee, inderdaad. Het is iets compleet anders. Ja, het gaat eigenlijk dus over Solexjes. Dus ja, ik weet niet of je dat kent.
0: Dat zijn van die Franse brommerkes. Zit ik in die richting? Zit ik daarmee juist?
2: Ja, dat klopt. Dus dat zijn eigenlijk allemaal brommerkes van de jaren 60, 70.
0: Cool.
2: En ja, die herstel ik, ik restaureer die, ik verkoop ze en ook verhuur uiteraard.
0: Okay.
2: Dus en dat is eigenlijk het belangrijkste voor deze zomer. Dus mensen die eigenlijk graag wel een uniek uitstapje doen met vrienden, familie of collega's. Daarvoor ja, één adres eigenlijk, hè. Dus in Staden.
0: Solex Lapeyre. Maar zeg, hoe kom je daarbij om van die brommerkes vanuit de jaren 60, en volgens mij ben jij zelf niet vanuit de jaren 60 als ik jou zo hoor. Hoe kom je daarbij om jou daarmee bezig te houden?
2: Ja, wel, dat is eigenlijk een lang verhaal, maar sinds kind ben ik eigenlijk al altijd gepassioneerd geweest door alles dat oud is. Dus nieuwe dingen interesseren mij niet.
0: Okay.
2: Ja, ik geniet ervan om oude dingen terug nieuw leven in te blazen.
0: Super.
2: En ja, voor mij is dat van hobby eigenlijk naar mijn fulltime job gegaan. En dat is nu het zesde seizoen dat ik doe in het verhuur. En ik merk wel dat er steeds meer en meer vraag is naar mensen die zo'n ja, unieke activiteit willen ervaren. En ja, ik ben eigenlijk wel trots dat dat zo in de opmars begint te komen.
0: Terecht, lijkt mij ook. En je spreekt vol passie, dus dat straalt volgens mij ook alleen maar uit in die Solex Lapeyre. Ik was even eens naar jullie site gesurfd en dan zag ik de Picon route en een wine tasting route. Dat klinkt heel plezant allemaal, moet ik zeggen. Zijn er nog zo van die toffe routes waar we van alles op kunnen zien bijvoorbeeld? Want in Roeselare, ja, wat kan je? Allee, de buurt van. Waar trekken jullie zoal naartoe met die Solex Lapeyre brommers?
2: Wel, ik heb dus het grote voordeel dat we eigenlijk in het middelpunt van West-Vlaanderen ons bevinden. En vandaar kunnen we eigenlijk vier verschillende richtingen uit. Dus de Picon-route is ja, richting wat dieper in de Westhoek. Dus ja, dan doen we plaatselijke cafeetjes die gekend zijn voor hun Picon. Dan hebben we ook nog de Blankaart-route, dat is ook vrij leuk. Dat gaat richting de Blankaart op, richting Dixmuiden. Dus ja, een uitmonding eigenlijk van de IJzer. Dus ook hele leuke baantjes. Dan de wine-tasting-route. Sedert een paar jaar is West-Vlaanderen toch wel meer gekend om zijn wijndomein, die nu sterk in de opmars zijn.
0: Mm-hmm.
2: En daar doen we dan ook degustaties. Dus ook lokale wijnboeren hier in de streek gaan we daarbij steunen.
0: Mm-hmm.
2: Ook brouwerijen hier lokaal en zo, zoals de brouwerij van Terest, daar gaan we ook een bezoek aan brengen. Rodenbach ligt hier ook niet ver van. Dus dat is eigenlijk ook wel ja, heel leuk voor ons, zodat we kunnen koppelen aan die nostalgische Solexjes.
0: Het is veel met drank te doen, heb ik zo het gevoel, maar jullie passeren bijvoorbeeld ook met een bepaalde route langs de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Ook daarvoor kan je terecht bij jullie dan.
2: Klopt,
0: ja, okay.
2: Klopt. Dat is ook een van onze toproutes. Ja,
0: oké. Okay. Voor ieder wat wil, heb ik dan zo het gevoel. Nu, een brommertje. Ik heb daar zelf eigenlijk nog nooit mee gereden. Moet ik dan schrik hebben? Moet ik iets bepaald kunnen of zo om dat te doen?
2: Nee, dat is eigenlijk vanaf 16 jaar zijn mensen welkom bij ons, tot ja, 100 jaar, laat dat zeggen. Het is eigenlijk niet zo moeilijk, want we hebben eigenlijk een filmpje gemaakt waarin dat ik uitleg hoe dat je met een Solex rijdt. Er zijn ook altijd dus vanaf persoon begeleiding mee, dus mensen die wat schrik hebben in het begin, gaan wij ook gaan bijsturen. Dus het is eigenlijk, ja, we nemen alle zorgen ja, ter harte en we zorgen dat het eigenlijk ja, een aangename ervaring wordt voor iedereen. Stel dat er mensen zijn die bijvoorbeeld ja, absoluut niet kunnen, omdat ze ja, bijvoorbeeld iets aan hun knie hebben of zo, dan hebben we ook twee pk's.
0: Okay,
2: dat zijn zo oldtimertjes, ja, en dan bijvoorbeeld ja, de oma of opa kunnen het dan mee tijdens de rit op, in zo'n heetje. En tijdens de tussenstop zijn ze ook bij de gezellige sfeer.
0: Mm-hmm. Jullie hebben duidelijk aan alles gedacht nu. Solex Lapeyre lijkt mij absoluut de moeite om toch eens te gaan ontdekken als je deze zomer nog iets wil plannen. Bijvoorbeeld iets gezellig, iets leerrijk, wie weet ook wel. Wij zijn iets minder voorbereid, Louis, moet ik zeggen, want ik heb een plaat die niet zo oud is klaarstaan. Het is maar van 3 jaar terug, maar ik hoop dat je vandaag toch een uitzondering maakt voor niet van die oude dingen.
2: Zeker, ja, dat is geen enkel probleem.
0: Alright, fijne dag nog daar.
2: Dankjewel.
1: Dit is Joe Summer.

0: Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Fijne morgen, ik schuif graag opnieuw aan bij jou. Kijk al uit naar de nazomer. Jawel, met Joe Dassin straks. Na eerst nog even mee te brullen, misschien met Alanis Morissette. 11 uur, nieuws, dat hoor je met Bart de Meulemeester. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. 6 minderjarigen opgepakt in Hasselt. De Belgische Voetbalbond wil dat Belgen geschorst blijft en een busincident tijdens de uittocht van Rock Werchter. In Hasselt zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op hun school. Dat meldt het parket van Limburg. In een TikTok-groep dreigden de jongeren onder meer met een aanval met chemische stoffen en brandstichting. Je hoort Anna de Graan van het parket.
5: In die TikTok-groep werd ook gerefereerd naar schoolshootings, extremistische groeperingen. Dus dat werd onmiddellijk wel heel ernstig genomen. En op vraag van parket Limburg heeft politie LRA dan onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden verricht om die leden, die op dat moment nog anoniem waren, van dat TikTok-account te identificeren.
4: Het is niet duidelijk hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat verder. De Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. En bij de uittocht van Rock Werchter vannacht zijn 2 pendelbussen tegen elkaar gebotst. De chauffeur en enkele reizigers raakten lichtgewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Verder verliep de uittocht zonder grote incidenten. Het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen dan tot maximaal 33 graden.
3: 9 files dan op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Maar we zullen die van 10 minuten pakken. Dat is toch iets minder ellende aanhoren dan. 20 minuten extra op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 17 minuten op de Brusselse binnenring dan weer tussen Wezenbeek en Leonard door een defect voertuig daar. Richting Antwerpen op de enige 10 schuif je ook nog altijd 16 minuten aan tussen Mechelen-Zuid en Rumst.
6: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe
7: met Astrid Philips.

Helping You Out. Ja, dat is het eigenlijk helemaal. Dat ik jou wil helpen genieten van jouw dag, die jij hopelijk ook al zonder mijn hulp fijn hebt mogen inzetten. Maar als je bijvoorbeeld net van Rock Werchter komt, om maar iets te zeggen, zou het kunnen dat het op dit moment nog een beetje pijn doet. Ik heb hier ook al een paar collega's zien rondlopen die het ook niet helemaal kunnen wegstoppen, dat het daar misschien wel net ietsje te plezant was. Afleiding, afleiding, dat is wat je moet zoeken als je bijvoorbeeld vandaag toch aan de slag moet. Succes daarmee, maar afleiding, dat krijg je hier met de allerbeste muziek uiteraard. Van Joe met Michael Bublé, zo meteen Haven't Met You Yet. En hier ook al een plezante. Max en Andy Grammer zijn dit met The Thing I Love.

0: Michael Bublé, haven't met you yet, maar ik heb dat hier al met heel wat mensen goed gemaakt. Want ik ben bijvoorbeeld Patricia Moren al tegengekomen in de app, Michiel Hindricks, Altana Duik, Mira Verhelst, Saskia Vervis, Yves Metreins, Mario De Wilde. Allemaal zeer goedemorgen uiteraard. En mag ik hier nu dan een momentje meepakken om de Franse muziek op een piedestalletje te zetten? Omdat gewoon altijd fijn is, toch? Om die joie de vivre even goed te voelen, die de muziek uitstraalt. Dat doen we ook bij Joe op Le 14 Juillet. 100 platen lang zal het dan genieten zijn van La Douce France. En jezelf daardoor zonder verplaatsing tussen de lavendelvelden wanen. Want 14 juli, de Franse Nationale Feestdag, volgt er hier bij Joe ook de Franse Top 100. Daarvoor mag jij al volop suggesties doorsturen via onze website joe.be. Maar als ik jou toch ook nog een kleine tip mag geven. Joe! Wat dacht je van dit hier? Joe, dat is niet te missen toch in die Franse Top 100 met zijn L'été Indien.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

0: ça fait du bien, n'est-ce pas? Deze L'été Indien van Judas zet het zeker en vast ook in de Franse top 100 van komende 14 juillet. Hallo, goedemorgen. Het is op dit moment 20 over 11. Vroeg ik me af, is het al te vroeg eventueel om uit de bol te gaan? Te vroeg om bijvoorbeeld op te warmen voor de Rode Duivels die vannacht om 2 uur spelen. Die ongetwijfeld ook een ongeziene match tegemoet gaan tegen de US of A. Nu daar een hele rode kaartrel is ontstaan. Ik moet wel zeggen, het motiveert mij om daarvoor toch om 2 uur wakker te blijven. Alleszins, een beetje opwarmen, een beetje in feestmodus komen. Wij gaan er toch maar voor gaan, zometeen met Superfreak van Rick James.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Homo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
5: Zo, aangekruist in mijn agenda.
6: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
5: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
6: Zeg, geef die stiftjes.
4: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
7: Meti Market.
8: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti Deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op meti-market.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies. Meti Market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem

working 9-to-5 en dan een dutje misschien doen om dan toch vannacht om 2 uur wakker te kunnen worden voor die match van de Rode Duivels vannacht. Misschien lukt het op die manier toch wel. Het kan een manier zijn, hè. Hey, misschien heb je het vorige week al gehoord hier bij Anne Paulus bijvoorbeeld, dat we tussen 10 en 1 deze hele zomervakantie lang op zoek gaan naar jouw favoriete zin uit een lied. Dat is iets eigenlijk wat ik vroeger zelf zo vaak deed. Hele liedjes teksten of gewoon hier en daar een zin die iets met mij deed. Dat neerpennen op papier en heel mijn kamer daar dan vol mee behangen. Ik denk dat Jeff Buckley, Radiohead, Lauryn Hill, hun songs die passeren daar zeker. Maar alles en welke zinnen precies, dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Misschien dat jij nog eens kan inspireren met een paar leuke zinnen die fijn zijn gewoon om mee te pakken. Een zin die van betekenis is voor jou. Laat het weten uit welk lied ook vooral, want dat draaien we dan. Hè. Wil je het misschien delen met de hele wereld? Doe dat dan nu ook via onze app. Die is er voor jou. En spreek er gerust iets in voor die favoriete zin uit een belangrijk lied voor jou. Maak er gerust dus een audioberichtje van over die favoriete zin. En straks rond 11:45 draaien we, wie weet wel, jouw suggestie. Dankjewel alleszins daarvoor. Hier nu nog genieten van Imagine Dragons. Die misschien ook wel inspirerend kunnen zijn met een complimentje. A bad liar zijn, ik vind het precies toch niet zo slecht.

0: Imagine Dragons, Bad Liar. Ik heb even de app opengedaan en ik zie dat hier al heel wat toffe suggesties binnenkomen voor die mooiste zin die voor jou een bepaalde betekenis heeft. De mooiste zin uit een bepaald lied. Laat ze gerust maar binnenkomen, want we gaan er een hele vakantie naar op zoek. Dikke merci al voor je suggesties nu. En straks plukken we er al eentje uit. Laat ik het horen rond 11:45 ongeveer. Zometeen trouwens de beentjes serieus losgooien met Mambo Number 5. Nadat ik de files nog eens overloop, er zijn er 5 op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file, dat is meteen. En Kloever, 3 kwartier, meer bepaald op de Antwerpse ring richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Daar staat een defect voertuig. Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout door een ongeval. Brusselse binnenring, 25 minuten tussen Wezenbeek en Leonard. Ook daar is een ongeval gebeurd. Brusselse buitenring dan 10 minuten tussen Grimbergen en Jette. Nog eens 20 minuten ook op de enige 10 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst.
1: Dit is Joe
2: met Astrid Philips.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: daar dan een goede stralende zon bij, zoals nu. Van het beste is me dat. Fleetwood Mac en Everywhere tot 20 voor 12. Voor 12 uur deze middag dan nog muziek van de Buggles, van Kings of Leon en ook een waardevol nummer met toch zeker één belangrijke mooie zin in. Dat krijg je ook nog. Hè. Het wordt op deze eerste van de week trouwens een trage van Shania Twain. Ja, laat ik daarop afkloppen. Vandaag dan toch.
1: Nu donderdag open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
2: Hey, wij zijn Milk Inc. En nu donderdag vieren wij samen met jou de start van een heerlijke zomer.
3: Op Joe Paradise Beach. Waar? Op het strand van de Westende.
4: Music is my medicine.
1: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: festivaltickets gescoord, even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
2: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
1: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
3: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt. Die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: suggesties voor die mooiste zin. Ze blijven binnenkomen. Dus echt tof om te zien. En ik snap het ook volledig, want muziek, dat is gewoon zo waardevol, zo betekenisvol. En dat heb jij als geen ander door. Dus blijf ze gerust doorsturen via onze app. Eventueel via een audioberichtje, zoals ook Erika deed.
1: Hallo Joe. Hallo Astrid. Erika hier. Ik wil gewoon even iets meegeven. Onze openingsdans van Shania Twain, From This Moment On. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on. Dat is een liedje van Shania Twain. Onze openingsdans. En dat is een tekst dat voor ons heel veel betekent. Omdat heel veel mensen in ons huwelijk niet geloofden. Maar we staan waar we staan. 14 jaar later, 2 kinderen later. En we are still standing. Oké, dankjewel.

0: Buggles, video killed the radio star. Met die gruwelfeiten in het achterhoofd haal ik er toch maar beter de dokter bij.
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.
0: Van de plezantste dokters ook hoor. Dr. Beat is dit, Miami Sound Machine, nog vlak voor het nieuws van 12.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
6: Goedemiddag, voor 1 uur deze middag tickets voor jou voor 10 om te zien. De zomer van 30 jaar terug, die komt ook nog eens terug. En dat is allemaal voor na het lijflied van een hele generatie. Heb ik het over Werk van Natasha Bedingfield. Eerst nog het nieuws met Bart de Meul.

0: Het arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers liever zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. Sport. Over zo'n 20 minuten begint de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer. Met onderweg ook 4 beklimmingen. Na 2 dagen koersen in Spanje komt de Tour nu ook eindelijk aan in Frankrijk. Al houden ze daar ook rekening met de bosbranden. Collega Stijn Vlaming.
1: De etappe zal vanaf de Franse grens zonder publiek zijn. Dus ook niet de publiciteitscaravaan. Is nog niet heel vaak gebeurd in COVID-periode wel. Maar daarbuiten is dit echt wel heel uitzonderlijk. Het heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de focus van de hulpdiensten, van de brandweer, van de politie ligt bij die bosbranden.
0: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig naar Rockwerchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
2: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt de ergste dag van mijn leven gaat zijn. Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
3: En dit is het enige wat gaat gebeuren voor de rest van de dag. Ga ik gewoon slapen. Dus, goed begin van de vakantie.
4: Ik heb lezen als ik pils ben. Maar ja, het zal goedkoop. Het was het waard.
0: Ja, het was het waard. In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen dan tot net iets meer dan 30 graden.
5: 6 juli vandaag en 7 files toch wel op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is 35 minuten erbij op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem, een kwartier extra dan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 25 minuten extra en ook nog aanschuiven. Kwartier extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel en dat door een defect voertuig daar. E313 richting Antwerpen tussen Rans en Antwerpen-Oost, 20 minuten erbij. E19 tussen Mechelen Zuid en Rumst, een kwartier extra. Nog aanschuiven op de A12, ook daar een kwartier extra tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid.
6: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe
7: met Astrid Philips.

van Natasha Bedingfield, Unwritten. En dat is dan eigenlijk ook meteen perfect voor op zo'n Vlaanderen Zingt eventje. Ik heb dat 2 jaar geleden ook eens meegemaakt bij ons in Opwijk. Heel plezant om dat met een paar vriendinnen, dan in mijn geval was dat toen, te doen. Een hele massa moet je je dan voorstellen die gewoon liedjes zingt en waar niemand zich ook iets aantrekt van een paar valse noten. Dat werkt zeer goed voor de sfeer, voor het plezier. Is dat extra oké, denk ik dan. Nu, 17 juli doen we dat ook aan ons Joe Paradise Beach. Zo'n Vlaanderen Zingt. We doen dat samen met collega Tom de Kok, die dat allemaal in goede banen gaat leiden. Of hij gaat zingen, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou ook niet weten of hij dat kan, maar dat doet er dus niet toe. Hè. Alleszins, hij gaat ervoor zorgen dat het allemaal in orde komt daar. Maar als je Tom graag ondersteunt met jouw bende vrienden of buren of de hele familie, omdat jullie niet eenmaal fan van die echte goede gangmakers zijn, schrijf je dan even in via onze website joe.be en dan mag jij misschien dus wel aan de zijde van Tom de Kok, ambiancemaker van dienst zijn. Het is een grote eer toch wel.

goede 5 minuten en dan is het van dat. Dan wordt er getrokken van Noord-Spanje naar het zuiden van Frankrijk. Dan start de 3e etappe in de Tour de France. Wij gaan nu trekken naar de zomer van 96. Weet je nog, die zomer van 96, dat is 30 jaar geleden. Als je dat eventueel meegemaakt hebt, dat was die zomer waarin we allemaal aan de buis gekluisterd zaten voor de Olympische Spelen in Atlanta. De zomer ook waar de wetenschap geschiedenis schreef met de geboorte van Dolly, het schaap. Dat klinkt alsof dat gigantisch lang geleden is, maar dat is nog maar 30 jaar geleden eigenlijk. Het allereerste gekloonde zoogdier ter wereld. Maar op de dansvloer, wat was me dat toch zeker. Eentje uit 96, waar we ons nog steeds op uitleven. Jij ook hoor, daar ben ik van overtuigd. Het gaat over de Macarena. De absolute koning van de dansvloer was dat in 96, tot op de dag van vandaag. En dat was eigenlijk een nummer dat 3 jaar eerder, in 93, dus al uitgebracht werd, maar dat deed toen niks. Het was toen de Bayside Boys er in 96 dan een Engelstalige remix van maakte, met zo'n goede pompende beat erbij, dat het echt wereldwijd succes werd. Hè. Dat er niet aan te ontsnappen viel. Als je even goesting hebt om de beentjes te strekken, de armen erbij en af en toe een goede... Dan zou ik even plaatsmaken, weg van jouw bureau en gewoon gaan op die Los del Rio met hun Macarena.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ook 30 jaar later is dat toch altijd nog zo. Totaal niet weten wat je aan het zingen bent. En vooral fonetisch zingen, fonetisch meezingen. Met Macarena van Los Del Rio. Meezingen, als je daar even zin in zou hebben, dat zou misschien wel net een tikje beter lukken. Met zometeen Toto en Rosanna.
2: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Van Christopher Nolan.
5: No one could stand between me and home.
4: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
6: Let's go!
4: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
7: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
8: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
7: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
9: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
7: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
10: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
7: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
12: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
14: en Brico Planet
13: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
14: 20% korting op alles.
13: En zelfs 25% voor B-plus leden.
14: Want zelfgemaakt
13: is slim bespaard.
14: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.
18: Dit is Joe.
19: Joe Summer.

richting 12:30 met Rosanna van Toto. Pak er die agenda van jou misschien al maar eens bij. 9 juli tot 9 augustus, dat staat daar wel al even in fluo gearseerd. Hè, want je weet dat intussen wel heel erg de moeite om die periode een heel maand lang dus in Westende te vertoeven. Want dan zitten we daar met onze studio. Planten we ons Joe Paradise Beach neer vanaf nu donderdag dus een hele maand lang. En er valt nog veel meer te doen dan dat daar aan de kust. Want daar in de buurt kan het ook nog eens plezant worden volgende woensdag. Daar kan je om 8:00 in de avond namelijk ook naar 10 om te zien gaan kijken. Je kan daar genieten van heel wat artiesten van op de eerste rij. Je kan dat doen met enige betaling. Of je kan ook gewoon blijven hangen hier bij Joe. Want ik heb daarvoor straks nog tickets uit te delen. Ga je een klein quizje moeten spelen. Kleintje, kleintje. En zeker en vast haalbaar als je iets wat kennis hebt van muziek. En dat denk ik wel dat dat bij jou het geval is. Nu hier muziek van Vanessa Paradis. Be my baby.

0: hele stugge moed dan misschien wel voor jou, maar wel met een zomerskantje. Want Camila Cabello is onderweg met haar Havana. Files dus, zo zijn er 5 exemplaren op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En de langste, dat is die op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 25 minuten extra daar. Kwartier dan op de enige 10 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrelelaan. Daar schuif je 21 minuten aan. Richting Nederland is het ook al aanschuiven. 20 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Deurne. Kwartier dan weer tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

0: Van Havana nu dan naar Middelkerkje.
1: Win Golden Circle tickets voor 10 om te zien.
0: Yes, naar Middelkerken voor 10 om te zien. Want ook zij starten met een nieuw seizoen vol muziek, vol sfeer, vol meezingmomenten waar jij dan weer kan voor zorgen. En dat allemaal dus aan zee. Anne de Batelier, Willy Sommers, Laura Tesoro, Aaron Blomaert, die verwelkomen jou op dinsdag 14, woensdag 15 juli. Met een heleboel artiesten. Ze doen dat trouwens aan het Silt in Middelkerken. Dat is dat hotel in cilindervorm waar je niet naast kan kijken. Dat weet je dan ook weer. Artiesten als Cammy, Meteor, Maxime, Babette, Sam Goris, Bart Kuil, ga ze maar door. Die komen allemaal langs. En jij kan het dus meebeleven van op de eerste rij. Je kan daarvoor tickets kopen. vtmtickets.be, daar moet je naartoe surfen. Of je kan ze hier nu bij mij winnen. Ik heb hier een setje klaarstaan voor jou en nog 3 vrienden. En vandaag maak je kans trouwens op tickets voor de opname op 15 juli. Dus woensdag 15 juli om 6 uur in de avond. Ik zei daarnet 8 uur in de avond, maar het is 6 uur in de avond. Wat moet je daarvoor doen? Wel op zoek gaan naar de artiest en ook meteen de song. En dat doe je dus aan de hand van 3 muzikale tips die ik klaar voor jou heb staan. 3 stukjes muziek en dat zou jou ergens naartoe moeten leiden, naar een bepaalde song van een bepaalde band. En dit is jouw eerste tip en vooral dat eerste woordje hier, dat zou wel eens belangrijk kunnen zijn. Milk and toast and honey. Ik hoop dat je het goed gehoord hebt. Dit was al sinds jouw eerste tip. Ik ga daar verder niks over zeggen. En hier is dan weer een tweede tip. Vooral die band hier, die eerste 3 letters van de band hier, die zijn een belangrijke om mee te pakken. En dan hier de derde tip. Dat ik benieuwd ben dan nu of het jou enige richting heeft kunnen geven. Heb jij een band kunnen bedenken met daar meteen ook een song bij? Laat het mij dan even weten via de app. En wie weet word jij er wel uitgeplukt om met 3 vrienden dus richting de opnames van 10 om te zien te gaan op 15 juli om 6 uur in de avond. Heel veel succes! En terwijl ik hier de appjes even ga checken, de computers een ding laat doen om 1 winnaar eruit te plukken, mag jij genieten van Phil Collins en 2 Hearts.

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
2: Zalando. Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Men kon je spel horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
10: Dag meneer, kan ik helpen?
11: Ja, mijn madame doet graag een terrasje, maar je weet wat dat kost.
10: Oh, een koffie in Erika, wat je daar.
11: Voilà, dus ik wil graag zelf een terrasje aanleggen.
10: Goed idee. Ik heb dat zelf thuis ook gedaan met deze tegeliers. Hè.
11: En content van?
10: Zeker. Na 5 glazen kava denkt mijn vrouw dat ze op de grote markt zit.
11: Ha, verkocht. Zelfbouwmarkt.
9: Tot 50% korting op al onze terrastegels. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Kom ook koken.
14: Wat wordt het vandaag?
12: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Oh, dat is een makkie.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
16: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
17: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
16: In Libelle naar...
17: De 5 beste looks van nu.
16: In Feeling of naar...
17: De hotste adresjes in je buurt.
16: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
18: Dit is Joe.

0: Casey Keno, maar het was vooral Casey voor Jeroen van der Hagen.
1: Win Golden Circle tickets voor 10 om te zien.
0: Yes, Jeroen van der Hagen is de lucky one. Die mag samen met 3 vrienden op onze kosten van op de eerste rij genieten van heel wat artiesten. Voor 10 om te zien, 15 juli om 6 uur in de avond. Want hij wist wie de artiest was, met welke song die we zochten. En dat was niet, ik schreef het van de daken van Toast. Dat is een paar keer binnengekomen, maar je bent het veel te ver gaan zoeken. Clouseau met En Dans was het ook al niet. Ook niks van Bazaar, maar wel Milk Inc. met Madison. Want je moet naar het eerste woordje gaan luisteren van dit hier. En er komt dan wel Toast aan bod, maar het was vooral die Milk die we zochten. Milk en Toast en Honey was het van Roxette. Ook hier zat een tip in. De eerste 3 letters van deze band hier. Always There van Jocelyn Brown, maar vooral ook van Ink Ognito natuurlijk. En dan was er nog die laatste tip die je moest leiden naar de song van Milk Inc. Madison, ja, Madison, dat is toch die nieuwste van Milk Inc. En die krijg je nu ook gedraaid. En Jeroen van Dragen, dikke proficiat met jouw 4 tickets. Veel plezier daar in Middelkerken op 10 om te zien.
1: Good times, great music.

steken er al zo waanzinnig veel goestingen in. Milk Inc. Want nu donderdag 9 juli, dan staan ze ook op het podium van ons Joe Paradise Beach. Ze komen daar nog eens veelvuldig aftrappen. En dat moet wat zijn, hè. Heel dat strand daar, dat helemaal meegaat op de facebeats van Milk Inc. Kom zeker ook af voor die medicine en voor al hun andere hits. En weet trouwens, dat helemaal gratis is, hè. Je hebt helemaal geen ticketje nodig. Gewoon afkomen en feesten, dat is het enige wat we verwachten van jou. Come here, baby.

Smit, tot bijna 4:01. Goedemiddag nog steeds. Ik kuis weliswaar mijn strandschupje af. Geef het door aan de collega die ik eigenlijk net zo goed ook kan aankondigen met muziek. Ja, dat Jan Bosman grote fan is van ABBA. Maar Knowing Me, Knowing You pak ik toch zelf graag even mee. Toedels, veel plezier ook zo meteen.

0: Aldi zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.

0: De Europese voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. Volgens de UEFA heeft de FIFA een rode lijn overschreden. Dat zegt het in een statement. De UEFA spreekt over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Ook onze buitenlandminister, Maxime Prévot, roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter noemt de situatie dan weer verontrustend. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun terug te draaien, waardoor Balogun vannacht tegen de Rode Duivels toch kan spelen. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-werknemers. Ex-medewerkers liever. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent zelf alle beschuldigingen. Vlaams minister van Energie Melissa de Prater wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de Prater.
1: Je hebt relatief goedkope warmtepompen, de lucht-lucht warmtepomp, de airco zoals veel mensen hem installeren, maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering en daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
0: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur of in hun keuze voor het juiste type warmtepomp. En dan sport. Zo net zijn de renners begonnen aan de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer. Met onderweg ook 4 beklimmingen en mogelijk temperaturen tot 40 graden onderweg. Je hoort Remco Evenepoel.
2: Het is sowieso pittig de hitte, maar ik denk als je op de fiets bent, heb je ook iets meer wind. Dus voel je het misschien iets minder dan dat je stilstaat in de vlakke zon. Maar ik denk dat bijna iedereen er zo goed mogelijk op voorbereid is. En vandaag zal het lange etappe worden. Bijna 200 kilometer, veel hoogtemeters, constant licht oplopend. Dus het zal geen snelle etappe worden zoals gisteren. Denk ik. En voor de rest afwachten wat de start zegt. En dan de finale een beetje aanpassen aan de hand van of er een vluchtweg blijft of niet.
0: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig naar Rock Werchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
3: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt het ergste bij familie gaat zijn. Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
4: En dit is het enige wat gaat gebeuren voor de rest van de dag. Ga ik gewoon slapen. Dus goed begin van de vakantie.
5: Ik heb lezen als ik thuis ben. Maar ja, het zal goed komen. Het was het waard.
0: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de volgende dagen blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
6: 10 minuten of meer, dat verlies je in de richting van Antwerpen op dit moment op de E313. Daar staat file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Een half uur komt er daarbij. Op de A12 is een ongeval gebeurd, daardoor file tussen Strombeek-Bever en Wolvertem. Je verliest daar 25 minuten en op de E19 tussen Zemst en Runst komen 20 minuten bij. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Door een defect voertuig verlies je daar 20 minuten. En ook file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, daar komt een kwartier bij. En ook een kwartier in de richting van Gent op die Antwerpse ring, want daar staat file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
7: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende.
8: Dit is Joe.
7: Met Jan Bosman.

Tussen 1 en 2, dat is elke dag zowat het warmste moment van de dag. En dat wordt in de loop van de week nog maar erger, omdat de temperaturen de hoogte ingaan. Dus dan doen we tijdens de zomervakantie een schaduwplaat battle. En het thema van vandaag is fire, om het nog een beetje heter te maken. Dus zoek jij de smeulende warmte op van een zwoele, trage ballad in de schaduw, of mag voor jou de vlam meteen volledig in de pan vliegen met een gloeiend, hete uptempo classic in de volle zon? Twee platen dus tegenover elkaar die ik zo meteen ga zetten. Welke dat zijn, dat hoor je zo meteen. Maar goed.

volgens Supertram de logische gang van zaken. Maar dat moet natuurlijk nog blijken, want ja, we gaan voor de schaduwplaat battle. Eerst eens kijken in welk kamp jij eigenlijk zit. Ben je vandaag dus een schaduwzoeker of een echte zonneklopper? We spelen met het thema vuur, fire, vandaag. En dat zit dus in beide voorstellen die ik jou zo meteen ga doen. Aan de ene kant dus kamp schaduw, voor wie wil chillen met de zwoele, trage power ballads die er zijn. En dan vooral deze I'm on fire van Bruce Springsteen.

dan komen we terecht bij deze Dan Hartman natuurlijk en Relight My Fire. Waar kies jij eigenlijk voor? Daar ben ik dus echt benieuwd naar. Zij kamp schaduw of kamp zon? Vanaf nu staat de battle dus open in de Joe-app en jij kan daar aanduiden waar jij voor kiest. Kamp schaduw voor Bruce Springsteen, kamp zon voor Dan Hartman. Niet dat ze pijn heeft, voor alle duidelijkheid. Ze wil gewoon aan het zingen slaan. Deze Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: Het is een heuse strijd vandaag tussen Kamp Zon en Kamp Schaduw, want het gaat op en af tussen Bruce Springsteen en Dan Hartman. Wat kies jij? Kies je Kamp Schaduw met I'm on Fire of kies je Kamp Zon met Relight My Fire? Je hebt nog één plaat de tijd om jouw keuze aan te duiden en dat doe je natuurlijk in de Joe-app.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Sleep World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak. En plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
6: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
7: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
9: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: dat je vergeten was. Ja.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

centrale thema vandaag in de schaduwplaat battle was Fire. Kam Schaduw kreeg van mij I'm on Fire van Bruce Springsteen. Kam Son mocht het dan weer doen met Dan Hartman en Relight My Fire. Eén van die twee haalde 58% en een andere 42%. Dus dan heb je een winnaar en een verliezer. De poll is nu gestopt en de winnaar die draai ik helemaal.

0: En zo wandelt Bruce Springsteen stilaan weg met I'm on Fire. Net zoals Craig David zo meteen zal doen in de echte Walking Away. Op dit moment staan er 5 files waar je 10 minuten of meer verliest in de richting van Antwerpen op de E313. Gaat het traag tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar komen 35 minuten bij. En op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst zijn dat 20 minuten. In de richting van Brussel op de E19 wordt een ongeval gemeld en daardoor file tussen Comtig en Rumst. Een kwartier komt er daarbij. En op de Antwerpse ring richting Nederland traag tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 10 minuten komen erbij. En ook nog eens een kwartier tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Op andere plaatsen als je daar in de file staat, en dat is best wel mogelijk, maar daar verlies je dan op dit moment wel minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

ik lees net dat Craig David naar de Lokerse feesten komt, hè, dit jaar. Op 31 juli staat hij daar. Dat is wat mij betreft, of ik denk dat toch dat dat meer dan de moeite zal zijn om daarbij te zijn. En er een feestje van te maken, net zoals Los Lobos.

0: donderdag open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. en nu donderdag vieren wij samen met jou de start van een heerlijke zomer.
2: Op Joe Paradise Beach, waar? Op het strand van de Westende.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach, dit is Joe.
5: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
6: Zo, aangekruist in mijn agenda.
5: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
6: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
5: Zeg, geeft die stiftjes? Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
7: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat paste binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Ah, slim.
7: Prachtige keuken, hè?
8: Ja.
9: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
10: Eggo Keukens.
9: Nu solde tot 30% korting.
11: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
12: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Wat wordt het vandaag?
13: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Oh, dat is een makkie.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Over stars, sterren gesproken. Guy, die stuurt mij een bericht. Kan je zijn poll maken wie er morgenochtend om 2 uur gaat opstaan om naar de Rode Duivels te kijken of het gaat opnemen? Opnemen, Guy? Nee, dat gaan we niet doen. Hè. Het is ofwel live kijken ofwel gewoon morgen kranten lezen. Of online bekijken wat de Rode Duivels hebben gedaan. Dat is de beste optie, denk ik.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Het zou misschien een duidelijke boodschap kunnen zijn aan de Amerikanen. Hè? You ain't seen nothing yet. Je hebt nog niks van ons gezien. En dan heb ik het over de Rode Duivels. Guy die had in ieder geval gestuurd. Kan je misschien eens een poll maken om te zien wie er morgenochtend om 2 uur gaat opstaan voor de Rode Duivels of het gaat opnemen. De poll, ja, ik heb die niet meteen gelanceerd, beste Guy, maar er is al wel veel reactie binnengekomen. Bijvoorbeeld, Ariel die had gestuurd, opnemen is ook top hoor. Dat is gewoon opstaan en direct kijken. Maar, zegt ze, ik ga gewoon zelf ook wakker blijven. Linda uit Nederland die stuurt, ik duim mee voor jullie. Carlien laat weten, ik sta op, want dat moet je gewoon live meemaken. Anders is de fun eraf. Ik ga nu nog tot 15 uur voorslapen. Ik zet mijn wekker straks om 1:30. En voor 1 keer heb ik het er helemaal voor over. Svenka laat ook weten, voor de poll van Guy die er niet zal zijn. Ik heb mijn wekker al om 1:55 gezet vannacht om live naar de Rode Duivels te kijken. En ook Karin laat weten, ik ga de wedstrijd ook opnemen. Geen radio aan, geen gsm kijken. En bij het opstaan onmiddellijk naar de wedstrijd kijken. Ja, dat is ook een optie, maar ik denk niet, beste Karin, dat ik het zo lang zou volhouden. Dus ik denk dat ik gewoon ook vannacht live ga kijken. Dat is denk ik de beste optie. En dan weet je het meteen hoe het dus daar aan toe gaat. Het zal waarschijnlijk wel de Belgen tegen 80.000 fans in dat stadion zijn. Maar met wat er gebeurd is, is de rest van de wereld helemaal met ons. Zoveel is duidelijk. In ieder geval, we duimen. Straks aan het einde van het programma ga ik nog eens bij jullie polsen wat jullie denken.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Knaldi.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
7: Dit is jou.
8: Zomerweetjes en citytripweetjes, dat is wat je te wachten staat en wat je sowieso krijgt na het nieuws van 2 uur zometeen. En dat nieuws dat krijg je van Bart de Meulemeester.
9: Goedemiddag. De UEFA reageert op de zaak rond Belleken. De Vlaamse regering wil warmtepompen promoten en een nieuw wereldrecord in het zwemmen. De Europese voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse voetballer Belleken. Volgens de UEFA is er een rode lijn overschreden. Het spreekt dan ook over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Collega Jarno Berto.
10: Die springen gewoon mee op de morele kar op dit moment, maar het is een beetje de dood van het voetbal. Hè. Als ik even uit mijn rol mag vallen en even supporter van de Rode Duivels mag zijn, ik vrees niet Balogun vannacht. Hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen.
9: Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Vlaams minister van Energie Melissa de Prateren wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de Prateren.

0: Dat dateerde al van 2009. McIntosh is nog maar 19 jaar. Het is al haar vierde wereldrecord. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
1: Het is 2:02. De files waar je 10 minuten of meer verliest, staan richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, daar komen 35 minuten bij. En op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je 20 minuten. In de richting van Brussel op de E19 wordt een ongeval gemeld en daardoor file tussen Kontich en Rumst. Daar verlies je een half uur. En op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het traag tussen Antwerpen-West en Berchem 10 minuten erbij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook daar 10 minuten verliestijd. Op andere plaatsen, als je daar in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 10 minuten.
2: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende.
3: Dit is Joe
2: met Jan Bosman.

Geef mij nog een tiental minuten en dan deel ik met jou weer een verrassend zomers weetje. Dat doe ik elke dag in de zomervakantie. Vandaag trekken we trouwens het bos in. En voor mensen die mij een beetje kennen, ik ben afkomstig uit Buggenhout. En we hebben daar het Buggenhoutbos. Altijd fijn om te vertoeven. Zeker als het heel warm weer is, dan is het daar nog altijd redelijk koel. Maar ik ga daar in het vervolg toch wel met een beetje een ander gevoel gaan wandelen. Want als je dacht dat die bomen daar dus zomaar saai naast elkaar stilstaan, dan heb je het helemaal mis. Want die hebben blijkbaar stiekem een eigen razendsnelle internetverbinding onder de grond, waarmee ze dus constant met elkaar in verbinding staan. En hoe dat precies werkt, dat ga ik zo meteen wel even vertellen.

Ik vraag mij dan af, moeten dan iedere keer ook de grond daar opengebroken worden om nieuwe kabels te steken voor de internetverbinding? Dat gebeurt om de haverklap, maar bij bomen duidelijk niet. Die hebben daar een heel ander systeem voor.

Tijd dus voor ons zomerweetje van de dag. En het gaat over het bos en de bomen. En als je door de bomen het bos niet meer kan zien en omgekeerd. Bomen blijken dus achter de schermen ook echte teamplayers te zijn. Ik ga dat even uitleggen. Ze hebben een ondergronds netwerk van schimmeldraden. Zo heet dat dan. En je kan dat ook het Wood Wide Web noemen eigenlijk. Want ze wisselen daardoor constant suikers en voedingsstoffen uit met elkaar. Dus sterke bomen, die steunen eigenlijk de zwakkere exemplaren en die sturen elkaar zelfs chemische waarschuwen als er een insectenplaag of dergelijke aan zit te komen. En ze laten elkaar dus nooit in de steek. Zoveel is duidelijk. En daardoor wordt er ook gezegd, we moeten alsmaar meer bomen gaan planten. Dat lijkt me een heel goed idee. Het is ook goed voor de lucht, voor de mens. En zeker ook om eens in een bos te gaan rondwandelen. Maar daardoor weet je dus ook dat die bomen elkaar ook steunen door dik en dun om groter en sterker te worden. Dat is misschien een idee dat de mensheid ook een beetje meer in het achterhoofd zou moeten houden. In ieder geval, dat verhaal doet mij vooral denken aan een classic van Joe Cocker. With a little help from my friends.

0: Er zijn ook van die goede vrienden waartegen je zegt van ik moet binnenkort verhuizen, ik heb hulp nodig, en die dan niks meer van zich laten horen. Dat zijn niet de vrienden waarover Joe Cocker het hier heeft. Hè? With a little help from my friends. Joe Cocker en zo meteen hier bij Joe over anderhalf minuut Juan Luis Guerra en zijn Burbujas de Amor.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren we.

0: solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

En ik denk dat je ze de komende dagen met die hogere temperaturen wel zal kunnen gebruiken, die liefdesbubbeltjes. Gewoon al ter afkoeling. Softcel zometeen na deze

0: Drie de files waar je 10 minuten of meer verliest. Dat zijn de volgende. Richting Brussel op de E19. Traag tussen Kontich en Rumst door een ongeval. Daar verlies je 25 minuten. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Rumst komen 20 minuten bij. Op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost verlies je 10 minuten. De Antwerpse ring dan. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout komen 12 minuten bij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten. En op de ring rond Gent in de richting van Zelzaten, ook daar staat file, en dat tussen de Brugsevaart en Evergem. Ook daar komen 10 minuten bij.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

De motor is aan het warm draaien en dan heb ik het over mijn hop-on, hop-off bus. Oftewel mijn Best of Belgium Tour bus, want ik neem je zo meteen weer mee naar een of andere Belgische stad waar ook een BV woont. Van mij krijg je een aantal tips als je die stad gaat bezoeken, of dorp natuurlijk, om daar eens langs te lopen en een aantal bezienswaardigheden te passeren. Maar de BV in kwestie, die gaat jou een extra tip geven die misschien nog wel meer impact heeft dan natuurlijk, want de BV die er woont, die weet meer over de stad dan ik dat doe. Maar vandaag gaan we naar Hasselt. Ja, en daar is heel veel te beleven, dus ik zal selectief moeten zijn in mijn keuze en ook luisteren naar wat de BV in kwestie te melden heeft natuurlijk van dingen die daar te beleven en te bezichtigen zijn. Hasselt wordt de plaats waar we zo meteen naartoe rijden met onze bus. De tips die krijg je naar Roxette.

0: De stad waar we naartoe gaan met de Best of Belgium Tour is Hasselt. En Mark stuurt onmiddellijk Anke. Ja, dat klopt helemaal. Die woont daar. Alleen, die zingt niet, Mark. En ik heb een zangeres of een zanger nodig. Voor zo meteen na Inner Circle.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: is soms een beetje zoeken, hè, want die BV's die zijn meestal heel flink verstopt. En het is niet altijd makkelijk om te ontdekken in welke stad of dorp ze wonen. Maar het is voor vandaag ook weer gelukt. Dus met onze Best of Belgium Tourbus rijden we nu richting Hasselt. Om daar te gaan kijken wat er daar allemaal te beleven is. En geloof me vrij, Hasselt, er is altijd wel wat te beleven. Een super toffe stad. Maar ik moet er dan een aantal dingen uitpikken. En de BV in kwestie die ik heb gevonden, voor alle duidelijkheid, die gaat jou zo meteen ook een beetje goede raad nog geven. In ieder geval, want van mij krijg je om te beginnen het Genever Museum. Want Hasselt is natuurlijk dé Geneverstad bij uitstek van België. En in dat museum ontdek je dus hoe Genever vroeger werd gestookt en hoe die traditie vandaag nog voortleeft. En ik veronderstel dat je daar ook zal mogen proeven in dat Genever Museum, of dat zou toch de bedoeling moeten zijn. En naast het Genever Museum is er ook het Modemuseum van Hasselt. Een modern museum met wisselende tentoonstellingen over dus mode en allerlei ontwerpen. En dus ook voor wie geen modekenner is, waaronder ik, is het vaak verrassend interessant om daar eens een bezoekje aan te brengen. Dus ik moet daar misschien toch nog maar eens gaan kijken. En wat ik altijd leuk vind, zijn begijnhoven. En er is in Hasselt dus ook een begijnhof. Hoewel dat kleiner is dan sommige andere Vlaamse begijnhoven, blijft het een heel aangename en rustige plek om er doorheen te wandelen, te vertoeven en zo'n beetje de drukte van de grote stad toch een heel klein beetje te vermijden. Zeg, en Stijn Meuris, jij woont toch ook in Hasselt, hè?
1: Ja, al heel lang en met veel trots woon ik in Hasselt. Ik ben dan nog altijd heel content. Een stad in volle groei, zeg maar. En dat heeft zo ook toeristische gevolgen, denk ik, voor niet-Hasselaren. Veel plekken om te ontdekken. En zeker in de zomer extra interessant. Want als je het dan hebt over één bepaalde spot die je wil adviseren aan mensen, dan bedoel ik buiten Pukkelpop uiteraard, want dat is ook Hasselt, de hoogmis van de festivals. Dan denk ik toch aan ofwel de Japanse tuin. Dat is een beetje voor Limburgers een cliché ondertussen. Maar dat blijft wel een wonderlijke plek. De Japanse tuin, een heel mooi park. Met een heel specifieke botanische aanpak. Maar ook gewoon heel erg mooi om te wandelen. Vlak bij het centrum. Dus die zou ik willen adviseren. Heel makkelijk te vinden, want het staat overal aangegeven. De Japanse tuin. En, misschien ook wel interessant en nieuwer. Veel nieuwer. Dat is heel het complex aan Quartier Bleu. Want we zijn ook een beetje zo kortrijkenaren. We willen ook af en toe een Frans woord hebben. Dus Quartier Bleu, een arm van de kanaal, van het Albertkanaal, die ondertussen heel mooi is ingericht. Hele fijne horeca, zeer goede, hoogwaardige horeca, maar ook gewoon een heel mooie plek. En voor mensen die naar jachten en boten willen kijken, je moet niet per se naar Monaco. Je kunt ook gewoon naar Hasselt.

Voilà, met de kus erbovenop vanuit Hasselt. Stijn Meuris was dat met Noordkaap. Ik hou van u. En Nelly stuurt ook een bezoekje brengen aan Chocolaterie Boon. Super lekkere pralines en chocoladestukjes. Weet je, chocolade, genever. Waarom zit ik hier eigenlijk nog? Ik moet dringend naar Hasselt. Hey.

0: Het nieuws van 3 uur komt eraan om helemaal op de hoogte te zijn van wat er in de wereld gebeurt. Maar daarna de grootste hits die je van ons verwacht.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Gummo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
4: Dit is jouw...
0: En die grootste hits die eraan komen, die komen onder andere van 4 Non-Blondes met What's Up, Blondie met Denis en ook Maxime en Babette doen het nog eens met Hoe Dan Ook. Maar eerst, het is het nieuws van 3 uur met Nico Bosteels.
6: Goedemiddag. Mogelijk opnieuw een staking op Zaventem. Dodelijke brand in Hoogstraten. En er is een nieuwe K3-baby op komst. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem. De christelijke vakbond ACV heeft een stakingsaanzegging ingediend bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. Aanleiding is het ontslag van een vrouw, net omdat ze bij de vakbond ging. Jolinde de Fiew van het ACV.
7: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
6: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers dan zou zijn. In Hoogstraten in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 86 omgekomen bij een woningbrand. Ze woonde daar alleen. Het was een thuisverpleegster die haar vond. Volgens de brandweer ontstond de brand wellicht in de slaapkamer. Het parket onderzoekt dat nog en hoe dat kon gebeuren. Er is een 15e verdachte aangeklaagd voor de dodelijke brand tijdens nieuwjaarsnacht in een skibar in Grans Montana in Zwitserland. Het gaat om een plaatselijk politicus die ook een tijdje voorzitter was van de brandweercommissie. Bij die brand vielen 41 doden en meer dan 100 gewonden. En dan heb ik ook nog leuk babynieuws, want Hanne van K3 verwacht een tweede kindje, maakte ze zelf bekend op Instagram. Studio 100 moet dus opnieuw vervanging gaan zoeken, want op dit moment is ook Marte in verwachting. Ex-K3'tje Klaasje Meijer vervangt haar. Wie Hanne zal vervangen, dat weten we nog niet. De rest van de dag is het

0: Paradise Beach. Het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende.
1: Dit is Joe.
0: Met Jan Bosman.

zit hier te lachen, een smile op mijn gezicht, want ik heb al even vooruitgekeken naar de swipe die ik straks ga organiseren en het thema waarover het gaat vandaag. Het gaat namelijk over divas. Helemaal mijn thema. Ik ben...

Ja, je kent het thema dus al van onze swipe vandaag. Je kijkt daar nu al naar uit, want dat gaat leuk worden. Alhoewel, de keuze blijft gewoon loodzwaar. Ik leg gewoon 5 greatest hits aan iemand van jullie daar naast elkaar. En het concept is simpel. Kies telkens direct jouw favoriet tussen 2 platen uit, tot er uiteindelijk eentje overblijft. Dat is het concept. En vandaag dus pure vocale kracht, kippenvel ook, al dat soort dingen in ons thema vandaag. Absolute divas. Dus absolute divas, zo heet dat dan in het Engels. Maar wie kan ik daarmee vandaag helemaal omverblazen? Dat moet je nu laten weten als jij graag met mij zo meteen wil swipen. Dus ik wil swipen met absolute divas of absolute divas. Je kan het in de juiste manier zelf verwoorden via de Joe-app. Dus ik wil swipen met absolute divas. Ik heb al gekeken naar de voorstellen die ik ga doen straks. Daar zitten echt wel goede dingen tussen. Dus ik denk dat de keuze heel moeilijk zal worden. Maar misschien zit er wel jouw absoluut favoriete diva tussen. Dus laat even van je horen via de Joe-app. Stuur maar een bericht en dan kies ik er voor zometeen iemand uit die met mij mag swipen. Brazilië gisteren uit

0: Swipen met absolute diva's, dat is wat je moet sturen als je met mij de swipe en like zo meteen wil doen. Na de Wheaties en de Teenage Dirtbag, dus je zal je een beetje moeten haasten als jij nog kandidaat wil zijn vandaag.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
4: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: niet meteen de leukste bijnaam om te krijgen. Teenage Dirtbag was dat van Wheatus. Goedemiddag, Veronique.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt mij ongelooflijk nieuwsgierig gemaakt, want je stuurde een bericht van ik wil swipen met de Absolute Divas, omdat ik me gisteren ook een beetje een diva voelde. En meer uitleg stond er niet. Dus ja, je kan je niet voorstellen hoe mijn neus aan het krullen is. Van nieuwsgierigheid.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, nee, maar ik moet wel zeggen, ben ik niet meer zo jong, dus één maar voel mij dan nog jong, maar vorig jaar in september ben ik gestart met pianolessen.
0: Ja.
1: En ja, ik doe dat verschrikkelijk graag. En ik had mij al een heel tijd geleden ingeschreven in het Concertgebouw in Brugge. En gisteren heb ik voor de eerste keer mogen optreden en mijn eigen klein concertje geven.
0: Nee.
1: En dat was zo zalig op dat grote podium met zo'n grote vleugelpiano. En ik heb zo genoten, ook al was ik maar een beginner, dat is zo goed meegevallen. En ik, in plaats van 1,5 meter, waar ik 1,60 meter was, zo
0: ja, maar, wacht, Veronique, want je gaat er heel snel over, hè? Want als je een jaar piano speelt en je mag al in het concertgebouw in Brugge staan, dan moet je toch heel goed zijn? Of wat is er gebeurd?
1: Gewoon, ik heb gewoon mij ingeschreven en zo'n beetje biografie gemaakt, wat dat deed. En zo ben ik daarin geraakt in die poelen en mocht ik ook mijn kans grijpen om dan een keer te tonen wat ik al kon.
0: Ah ja, en hoe hebben ze gereageerd? Wat hebben ze gezegd?
1: Ik heb applaus gehad en een goede intro gedaan en kijk ik gewoon vrij genoten.
0: Ah, cool. En wat heb je gespeeld als ik dat vragen mag?
1: Oh, het waren eigenlijk nog technische stukken. Er zat een harp echo bij, dat is zo'n pianostuk.
0: Ja?
1: Dat eigenlijk de harp aan het verleden is. En plots is er in alle goede manages een keer een goede discussie.
0: Ja?
1: Maar met de happy end en dan hoor je aan de klanken dat dat heel mooi trilt, dat samenkomt.
0: Nou echt, amai,
1: en dan nog een stukje wals en een stukje dancing pieces.
0: En op een jaar speel je dat allemaal?
1: Ja, maar ik ben een goede leerling. Ja,
0: dat is duidelijk. Ik heb trouwens ook ooit piano gespeeld, maar mijn lerares die zat telkens met de handen in het haar. Dus ik zou nooit in het Concertgebouw in Brugge daar moeten gaan staan. Nee. Zeg, we gaan swipen, beste Veronique. Je krijgt van mij in totaal 5 nummers. Telkens 2 aan 2.
1: Okay.
0: En je moet er eentje telkens wegschrappen om uiteindelijk dan eentje over te houden. Ja? Dus je krijgt er onmiddellijk 2. De eerste daarvan is deze.
1: Oké.
0: Okay. Ja, we spelen met diva's vandaag, dus Whitney Houston zit daar sowieso bij. I Have Nothing was dat. En dan zet ik daar ook nog deze bij. En ik hoor niks. Oei, die start.
1: Niet.
0: Die start, gewoon niet. Wacht, hè. Oei, mijn computer is hier vastgelopen. Is het echt waar? Ja, not responding staat er hierop. Dus wacht, hoe gaan we dat hier doen? Ik ga zeggen, mijn tweede keuze was Mariah Carey and Without You.
1: I can't
0: live, living is with... Ik zal zelf zingen, hè.
1: Ja,
0: living
1: is without you.
0: Bij Whitney Houston blijven.
1: Ik denk dat Mariah weggelopen is, ja.
0: Ja, Mariah is weggelopen. Maar ik denk dat iedereen hier weggelopen is. Van kijk, ik ga nu proberen nummer 3 te starten, hè. Kijk.
1: Ja.
0: En daar komt ook niks. Nee. Dus als er mensen zijn die mij horen, de computer is hier helemaal gecrashed, voor alle duidelijkheid. Nummer 3 zou Aretha Franklin zijn met Respect. R-E-S-P-E-C-T. Dat, hè.
1: Ja, ik blijf nog bij ons Whitney.
0: Je blijft nog altijd bij Whitney Houston. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nummer 4 zou zijn The Power of Love van Céline Dion.
1: Maar dat is, we gaan naar Céline.
0: Je gaat naar Céline. Céline Dion met The Power of Love.
1: Ja, ja.
0: Ja? En dan als 5e zou je van mij, ik zeg het, het is hier echt helemaal bleek in mijn computer. als 5e zou het zijn The Best van Tina Turner.
1: Ja, pak maar
0: den dienen. Pak maar den dienen. Nu, ik ga die sowieso voor jou spelen, maar ik heb dus op dit moment niks van... ik kan niks starten, hè. Dus ik kan niks starten.
1: Wacht.
0: Oei, wacht. Daar zijn ze dan toch. Ja, echt waar. Okay. Oh, maar Veronique, echt waar, ineens schiet dat erdoor, zeg. Het was helemaal geblokkeerd. Maar dat is dus respect van. Je hebt ze allemaal gehoord. Wat ga je uiteindelijk kiezen? Zeg dat nog eens, voor alle duidelijkheid.
1: Ons Tina.
0: Tina Turner toch? Allee, oké. Okay.
1: Ja,
0: ik heb terug muziek. Veronique, ik denk dat dat komt omdat de computer ook onder indruk was van wat jij hebt gedaan natuurlijk gisteren in de concertgebouw.
1: Ik ga nu een schitterende werk met
0: de hart,
1: denk ik.
0: Ah ja, oké. Okay. Ik ben blij dat we toch doorgeraakt zijn met ons gesprek en dat ik die Tina Turner met de best kan draaien. En de rest zal dus straks voor de tweede kans zijn. Bedankt voor het meedoen.
1: Oké, dat is goed. Ja,
0: en succes nog met de pianolessen.
1: Dank
0: u. Dag.

0: zonder voorbeelden koos Veronique toch voor deze Tina Turner. En you're the best. Stijn Smets, Anne van Elzen, Maarten, die staan hier allemaal in de studio. Kan iedereen even bevestigen dat het niet aan mij lag dat de computer is gecrashed? Kom. Hallo?
1: Het lag deze keer niet aan Asian.
0: Ah, oef. Ja, het was echt, maar iedereen heeft het hier gehad, hè? Van iedereen lag de computer uit.
1: Sorry. It wasn't me.
0: Ja, nee. Dat is duidelijk. Goed, tweede kansen bestaan er natuurlijk ook om gegeven te worden. En je kan zo meteen kiezen in de app tussen Whitney Houston met I Have Nothing, Mariah Carey met Without You, Aretha Franklin met Respect en Celine Dion met The Power of Love. De stemming staat nu open. Laat weten wat jij graag wil horen en welke diva jij dus absoluut een tweede kans wil geven. Onderweg vier files waar je 10 minuten of meer verliest. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout komen 25 minuten bij. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel verlies je 10 minuten en ook 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Rumst ook een lange file. Daar verlies je om en bij de 25 minuten. En als je nog op een andere plaats in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Dit is Joe
3: met Jan Bosman.

Zomer in je radio met Root Syndicate en The Mockingbird Hill. Even kijken, op dit moment staat Whitney Houston aan kop met I Have Nothing. Gevolgd door The Power of Love van Céline Dion. Je kan trouwens de stand live meemaken in de Joe-app als je gaat stemmen. Dat is altijd fijn om te zien of jouw favoriet het gaat halen. Of net niet, maar dan kan je nog de hele familie of het bedrijf oproepen om snel ook nog voor jouw favoriet te stemmen. Dus het kan nog even tijdens je Rhythmix met When Tomorrow Comes. En dan straks krijg je de winnaar van de tweede kans battle met de Diva's.

0: We hebben een winnaar en de winnares deze keer van die tweede kans battle, die hoor je zo meteen over een kleine minuut.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Van Christopher Nolan. No one could stand between me and home. Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
4: Let's go!
3: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
5: Solden bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
8: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.

Ik heb hier geweldig zitten lipzinken. Ja, ik denk dat ik eigenlijk een goede drag queen zou zijn ook. Misschien is dat iets dat ik in de toekomst kan proberen. En Whitney Houston lipzinken dan tijdens mijn drag queen carrière. In ieder geval, ze won onze tweede kans met I Have Nothing met 53% van de stemmen. En dus heb ik haar nog eens gedraaid.

hoop dat de Rode Duivels er vanavond ook zo over denken. I can't stand losing you. Ik wil niet verliezen. Ik wil jou niet verliezen in dit geval. Maar wat denk jij? Vanavond dus de wedstrijd Verenigde Staten tegen België. Open nu de Joe-app en laat mij gewoon in de berichten even weten. België of VS? Dat is het enige wat je moet sturen om even te checken. Wat denk jij dat er vanavond zal gebeuren? Wie denk jij dat de overwinning zal binnenhalen? Dus gewoon België of VS sturen. En daarmee ben ik al heel tevreden. En dan tel ik dat allemaal samen en kan ik zien wie er uiteindelijk met de overwinning volgens jou aan de haal zal gaan. Dus snel even reageren in de Joe-app. België sturen of

0: Bedankt voor zoveel reactie. En fame zal er zijn voor de Belgen. Want ja, tussen de 5 en de 96% van jullie denkt dat België vanavond zal winnen. Dus dat is overweldigend. Heel veel mensen. En de mensen die dan denken dat het Amerika zal zijn, dan denken die vooral dat het door toedoen zal zijn van Trump. Of van de scheidsrechters die op een of andere manier zijn omgekocht. Stel je voor dat dat ook nog eens gebeurt, zeg. Oh, populaire mening misschien, maar ik vind Infantino zo snel mogelijk buiten. Echt. Die mens, wat is daarmee aan de hand? Ja,
1: ik durf daar niets meer over zeggen, over Trump.
0: Ah, over Trump?
1: Oei, ging het daar niet
0: over? Nee, over Infantino, hè?
1: Ah, ja.
0: De baas van de FIFA.
1: Maar ja, maar dat is ook een beetje Trump dan.
0: Ja, dat is ook een beetje Trump eigenlijk. Anne van Elzen denkt trouwens 6-1. We moeten daar dan telkens eentje aftrekken. 5-0 voor de Belgen vanavond. Ik ben benieuwd. Veel plezier met Anne van Elzen zometeen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
5: Zo, aangekruist in mijn agenda.
6: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
5: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
6: Zeg, geef die stiftjes.
4: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Kom ook koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Ja, er zijn mensen die tegen elke vorm van stress zeggen relax, relax. Maar meestal zijn dat ook net degenen die jou net dat tikkeltje zenuwachtiger maken. Frankie, die neemt ons zo meteen mee naar Hollywood. Na het nieuws van 4 krijg je nu van Nico Bosteels. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Lise Mertens staat bij de laatste 8 op Wimbledon. Mogelijk opnieuw een staking op Zaventem en een steekpartij in Leuven. Lise Mertens staat in de kwartfinales op Wimbledon voor het eerst in haar carrière. Mertens klopte de Tsjechische Marie Bouzková in 2 sets, 2 keer 6-4. Bouzková staat nogthans iets hoger dan Mertens op de wereldranglijst. Het dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem, bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Jorinde de Fiel van het ACV.
3: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
2: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers dan zou zijn. In het centrum van Leuven is een man van 49 neergestoken nadat hij afgelopen nacht ruzie kreeg met een andere man. Die haalde daar plots een mes boven. Slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader is nog niet opgepakt. Politie en parket onderzoeken die zaak nog. En in het zuiden van Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval.

0: Hout en 13 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring, daar doe je er 10 minuten langer over tussen Grimbergen en Jetten.
1: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe.
2: Met Anne van Elzen.

Frankie Goes to Hollywood en Relax. Ja, Wilfried die stuurde je net een bericht. En Anneke, een beetje een relaxed weekend achter de rug. Ja, het is te zeggen, het was wel plezant, maar door die examenperiode van de oudste dochter, dat is nu van eind juni geleden of iets langer geleden, ja, dan stel je zo alle dingen die moeten gevierd worden, bijeenkomsten, aperokes, barbecues, je stelt dat een beetje uit. Dus van het weekend werd er uitgesteld de verjaardag van mijn man gevierd. Die is jarig op 12 juni, maar dat was dus midden in de examens van de oudste dochter. Daar houden wij dus, proberen daar rekening.

rekening mee te houden. Dus ze was nu afgelopen zaterdag met de fietskameraden een barbecue bij ons thuis. En was supergezellig allemaal in de namiddag. Alleen, ik maak altijd dezelfde fout. En mijn man zegt nog op voorhand, niet te veel eten, hè. Niet te veel, hè. Want jij doet altijd voor een gans leger, juist met je pot spaghetti ook altijd. Ja, dat is, ik doe het iedere keer opnieuw, hè. Altijd veel te veel overschot. Dus ik zou zeggen, ja, iedereen die met een hongerke zit, indrongen is te doen, je bent welkom. Ik heb nog eten voor een week of 3, 4, denk ik. Ha, hoe doen jullie dat? Hoe rekenen jullie dat? We waren eigenlijk met niet zo heel veel, maar zo'n barbecue van 10 man. Hoe moet je dan rekenen? Ik weet het niet. Zullen we gaan te beginnen?

Amai, er zitten toch heel veel mensen met hetzelfde probleem. Ik was er straks aan het vertellen dat er afgelopen weekend een uitgesteld verjaardagsfeest was voor mijn man met zijn fietskameraden. Dus we waren eerst de zaterdag voormiddag als een echt amateurpeloton gaan fietsen. Er is iets gaan drinken en dan thuis gekomen, zo iets na de middag. En dan stond ik daar klaar met alles. Ja, dan heb je altijd zo stress en zenuwen dat je te weinig gaat hebben. Ze beginnen er ook van alles van drank te bestellen dat ik niet had. Dus ik voelde mij al ambetant. Maar ja, qua eten veel te veel. Suzie en Christophe die sturen, ja, we hebben dat juist hetzelfde, ook altijd veel te veel. Mario die zegt, 4 stukken vlees de man, dat is eigenlijk meer dan voldoende. Johan stuurt nog een lijstje maken en je daaraan houden. Nooit boodschappen doen met een lege maag. Ja, dat doe ik niet. Ik maak dat ik altijd een koek eet of een boterkoek of weet ik veel wat voordat ik boodschappen ga doen, want anders echt, ik zou het allemaal meenemen. Hè. En dat is ook niet goed. Maar ja, ik had ze bij ons thuis ook al goed volgestoken bij een aperitief. En dan ook, dan nog, de volgende dag trek je die frigo open en dan zie je, verdorie, ik ben dan nog vergeten uithalen en ik ben dan nog vergeten serveren en ga zo maar door. Maar Linda stuurt ook nog, als je alles over hebt, steek toch in de diepvries. Linda, ik heb mij nu echt een alarmbel doen afgaan, want mijn man heeft mij er straks nog gebeld. Ik had mijn kota los, hè? Dus een goed stuk vlees. Dat is niet goedkoop, maar je kunt daarmee veel van eten en goed van eten. En we hebben er dus 1 over, want ik had er te veel. En mijn man had er straks gebeld, vergeet dat niet in de diepvries te steken. Wat ben ik vergeten natuurlijk, om dat in de diepvries te steken. Dus mag ik niet vergeten voor straks. Zeg, dit is ook iets speciaals qua muziek, hè? Want we hebben deze Simarik Tarkan en dat eindigt met een kus. En van die kus van Tarkan gaat het over naar de kus van Prince. Heel plezant, vooral op

0: kiss.
1: Jawel, International Kissing Day is het vandaag. En onze Annieke die heeft mij daaraan helpen herinneren. Ja, Tarkan en dan daarna Prince met Kiss. Dat is natuurlijk een beetje erom vragen. Hè. Goh, kussen, doen jullie nou nog veel? Als je zo heel lang samen bent. Ja, wij geven elkaar nog elke dag een kus. Maar niet zo de French kissing, als je begrijpt wat ik bedoel. Zoals meer in het begin. Ik weet dat er nog veel mensen zijn die dat wel doen. En dat dat best is dat je dat doet. Maar ja, ik weet niet, dat komt er gelijk zo minder en minder van. Niet om te kussen, maar wel voor iets totaal anders, is onze Jan Bosman speciaal een beetje langer blijven hangen rond de studio. Want we hebben jullie iets speciaals te vertellen. Dat is voor straks na Dua Lipa en dit.
2: Nu donderdag opent Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
3: Hey, wij zijn Milk Inc. en nu donderdag vieren wij samen met jou de start van een heerlijke zomer.
4: Op Joe Paradise Beach, waar? Op het strand van de Westende.
5: Music is my medicine.
2: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
6: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
7: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
8: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
9: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
10: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
8: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
11: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
8: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
2: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
14: 30 ideeën voor pastaschotels
13: in Libelle Lekker naar
14: de 5 beste beleggingen van het moment
13: in Trends of naar
14: Belgische politiek achter de schermen
13: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
15: Knaldi! Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Dua Lipa Houdini. Ja. Jan was hier bijna van Houdini. Maar kijk, hij is hier teruggetoverd, zie.
1: Ja, ja.
0: Dat is uw ding, hè, Dua Lipa.
1: Oh ja, helemaal weg van Dua Lipa.
0: Bakkes.
1: Ja, geweldig.
0: Oh,
1: geweldige zangeres.
0: Ik heb iemand gezien van het Belgische showbiz-firmament. César Cazier, kennen?
1: Ja.
0: Topmodel César Cazier, die ooit nog die Armani-reclames en zo. Ik zag op zijn Instagram dat hij dus van het weekend gewoon gezellig ergens getafeld heeft met Dua Lipa.
1: Nee.
0: Ja, ik dacht eerst ook, is dat nu AI of niet? Maar het schijnt echt te zijn.
1: Amai.
0: Maar goed. Ik
1: ben haar in Peru tegengekomen, hè, en ze stond dichter.
0: Nee, nee, het is niet waar.
1: Ja. Jawel, die stond veel dichter dan wij nu zitten. Dat is veel verder. Die stond hier.
0: En wat heb je ermee gedaan?
1: Ja, foto's genomen, ja.
0: Zeker, ja.
1: Ja. Ik heb die op Instagram gezet, maar als je mij niet volgt, Anne van Elze, ja, dan
0: maar
1: kan
0: ik volg
1: je
0: u wel, Jan van Joe. Tuurlijk wel, Jan van Joe 1.
1: Ja, ja, ja. Dan,
0: uiteraard. Ja. Oké, okay. Goed. Ja. Wij zitten hier voor een heel bijzondere reden samen, hè. Want we zijn er al even... Ja, we zijn twee grote dierenvrienden en vandaag is het eindelijk zover... Speciaal voor dit moment de twee grootste dierenvrienden van Joe samengezet. Jan Bosman.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ik kom jou uitdagen.
0: Oh, ja. Oh, ja, tuurlijk. Moet weer competitie aan vasthangen bij u, hè?
1: Tuurlijk. Nee, nee. Het is zo dat we weer een heuse hondenwandeling gaan organiseren op 19 juli.
0: Ja.
1: En dat de inschrijving daarvoor zometeen zal starten via Joe.be of via onze Joe-app. Maar ik zou graag, en misschien wil jij dat ook graag, maar ik zou graag met zoveel mogelijk schnauzers tegelijkertijd gaan wandelen en op de foto staan.
0: Ja, maar ja, ik ben een tekkelmoeder, hè?
1: Ja, dat weet ik.
0: Dus ik zou dus ook graag een kleine oproep doen. Oh, ik krijg het hier al warm, een opstoot. Ja.
1: Om zoveel mogelijk tackles.
0: Om zoveel mogelijk tackles te mobiliseren. Met hun korte pootjes en hun lange lijfjes.
1: Ja, het probleem is gewoon, ik heb twee schnauzers. Ik heb Muts en Wifi. Maar Muts is ondertussen 16 jaar geworden. Hij is nog altijd eigenlijk vrij goed. Maar ik weet niet of hij zo'n lange wandeling aan kan. Wifi, dat zal geen probleem zijn. Die blaft iedereen omver. Maar ik zou gewoon graag heel veel andere schnauzers hebben die samen met mij dan daar gaan wandelen.
0: Ja, maar ik heb drie tackles en één chocolade labrador. Die chocolade labrador, zelfde probleem dan uw oudsten ook. Dus een teefje op leeftijd. Ja. Ook stel dat ik weet niet hoe warm weer is en al, dat gaat niet lukken. Dus die gaan we niet. Maar dan moet ik ene kiezen tussen die drie. Dolly.
1: Dan neemt u alle drie mee.
0: Hottie, Freddy, Manin. Ja, dat overleven uw schnauzers niet.
1: Jawel, jawel. Maar we gaan misschien best niet in dezelfde groep gaan staan.
0: Nee.
1: Ik denk als mensen de oproep waarderen en dus meedoen, dat er heel veel schnauzers gaan zijn die samen met mij gaan wandelen. Hè?
0: Maar ik zou toch graag hebben dat we met iets meer tackles zijn. Kunnen we daarvoor zorgen dat we met iets meer tackles zijn?
1: In ieder geval.
0: Het is plezant om u in te schrijven. Het is sowieso gratis, maar er valt ook iets te rapen, hè, voor uw viervoeter.
1: Ja, want je krijgt zo'n een hele goodiebag ook, hè, achteraf. Als je ingeschreven bent en meewandelt en de hele tocht met ons samen aflegt, dan ga je echt ik heb dat vorig jaar gezien, daar zit serieus wat materiaal in en heel toffe dingen erin.
0: Ja.
1: Dus dat is altijd de moeite waard om met ons mee te wandelen.
0: Vandaar, zeggen, als je dan drie tackles hebt, krijg je dan drie zakjes?
1: Alleen van mij wel. Ja.
0: Ja.
1: Ja, van mij wel, maar ja, ik beslis daar uiteindelijk niet over.
0: Heb je dat zelf al eens geproefd, die slaks?
1: Nee,
0: van
1: man,
0: ik wel. Dat valt mee, zo.
1: Oh, daarom dat jij zo altijd zo al kwijlend rondloopt hier in de studio.
0: Oh, Pavlov. Dat is gewoon als ik u zie, Bosman.
1: Ja,
0: dus met andere woorden, joe.be, schrijf je nu in... Jezelf, je viervoeter en viervoeters. Ondertussen doe ik ook even een oproep als er iemand het ziet zitten om een beetje tackle-oppas mama of papa te zijn wanneer wij in de studio hangen. Wees wel gekomen om onze diertjes bezig te houden. En ja, ik zou zeggen, alle tackles welkom.
1: En schnauzers ook.
0: En natuurlijk alle anderen. En dan kan je ook kans maken op die geweldige goodiebag van...
2: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding.
0: Bosman, merci. Hè. Maar het is nu aan Nico Bosteels voor de hoofdpunten van het nieuws 16:30 geweest. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag. Wereldvoetbalbond FIFA verklaart een beroep van de Belgische voetbalbond rond de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op voorhand onontvankelijk. Dat heeft het aan de KBVB laten weten. Die had om uitleg gevraagd aan de FIFA over de beslissing om de schorsing van Balogun op te heffen, waardoor hij komende nacht toch kan meespelen tegen onze Rode Duivels. Maar die uitleg kwam er niet, zegt de KBVB, en die is wel nodig om geldig beroep te kunnen aantekenen. Balogun speelt wellicht dus gewoon mee met de VS tegen de Duivels. En nieuws dat net is binnengekomen, Donald Trump heeft op een persconferentie toegegeven dat hij met FIFA-voorzitter Infantino heeft gepraat over die rode kaart van Balogun. Ja, krijgt misschien toch nog een staartje straks. Er dreigt een nieuwe staking bij Brussels Airport in Zaventem, bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in. Het protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder dan zou zijn. En Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Bouskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Bouskova staat iets hoger op de wereldranglijst nogthans. De rest van de dag is het zonnig en warm, tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en ook woensdag en daarna zonnig weer en nog wat warmer.
0: Zeg Nico,
3: ja.
0: Je zou even minder verslikken, hè?
3: Ja,
0: maar
3: inderdaad.
0: Jongens toch?
3: Ja.
0: Dat zijn toch praktijken die...
3: Het is een straffe zaak,
0: ik moet daar even echt iets anders voor starten. Jan Bosman.
1: Ja, eerst en vooral even zeggen dat we ongelooflijk trots zijn op Elise Mertens. Wat die op Wimbledon aan het doen is, dat is geweldig. Maar echt wat dat ze daar in Amerika mee bezig zijn, dat tart alle verbeelding.
0: Ik vind dat jij dat nog proper zegt, Nico. Dat krijgt waarschijnlijk een staartje.
3: Ja,
0: een staartje.
3: Dat is mijn taak om dat proper te zeggen.
0: Ja, dat is waar. Maar wij mogen
3: binnenin
0: dat...
3: denk ik iets anders.
0: Ja. Wij mogen een beetje anders spreken. Voilà. Zeg Nico, tot straks.
3: Tot straks.
0: Yo, tadaa.
1: Ik vind gewoon van, of hij nu meespeelt of niet... Mm-hmm. Winnen moeten we sowieso.
0: En weet je wat, hè? Het gaat nog zoveel beter smaken, een overwinning.
1: Ja.
0: En hij staat opgesteld. Want als die niet staat opgesteld en we winnen dan, dan gaan ze zeggen, ja, maar ja, het is omdat je spits niet meedeed.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Dus allee, ja, zie hoe rap dat wij draaien in onze kop.
1: Alles in het voordeel van de duivels.
0: Allee, Bosman, u mag naar huis, u mag een terrasje gaan doen, potverdikke. Ah, 6 files nog op onze snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen, E19, 26 minuten extra tussen Zemst en de Rumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 24 minuten erbij daar. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, doe je er 13 minuten langer over. En nog richting Gent, maar dan op de E17, 21 minuten extra tussen Lokeren en Beervelde door een ongeval. Dan op de ring rond Gent, richting Zuilzaten, daar verlies je 20 minuten tussen de Brugsevaart en Evergem. En nu, muziek, muziek, muziek.
2: Dit is Joe.
4: Met Anne van Elzen. We'll be right back.

0: bezorgde berichten in de Joe-app. Ja, maar met die hitte en de hondenwandeling en de honden... Tuurlijk, dat weten we. Het is op 19 juli, hè, de Lutste hondenwandeling. En ja, voorlopig weten we ook niet echt welk weer het dan gaat zijn. Maar uiteraard zorgen wij voor de juiste voorzorgsmaatregelen. En beseffen wij ook dat als de hitte te groot is, dat er dan natuurlijk ook wel aangepast... dat de Lutste hondenwandeling ook wel zal aangepast worden. Dus geen zorgen daarover maken. Iets anders nu. We kregen via de Joe-app een berichtje van Sophie. Sophie die vertrekt binnenkort, zoals vele anderen, denk ik, met haar gezin naar Zuid-Frankrijk in de buurt van de bosbranden. Ze vraagt zich af wat ze nu het best gaat doen. Hè. Door die bosbranden twijfelt ze of ze haar vakantie nog wel moet laten doorgaan ook. Veel mensen die daar op dit moment vragen over hebben van Zuid-Frankrijk en ook Spanje, dat zijn heel populaire reisbestemmingen. En ook vanmorgen in de HLN Vandaag podcast hebben ze er al over gepraat met weerman David de Hinault.
1: Blijft daar rond 40 graden hoor, in een groot deel van Spanje, delen van Portugal ook. Zuidwest-Frankrijk komt daarbij. Terwijl het ja, ook in de Languedoc, dus waar die bosbranden rond Perpignan zijn, dat daar ook 40 graden blijft de komende week in feite. Dus ik zie eigenlijk niet zoveel verbetering. De wind is er ook nog altijd, dus ik zie eigenlijk niet veel redenen om die bosbranden spontaan te doen stoppen. Natuurlijk, ja, we hopen dat de hulpdiensten, brandweer enzovoort, dat die er wel in slagen om dat onder controle te houden, om misschien uit te doven, maar het weer zal helaas niet meewerken daarvoor.
0: Ja, voorlopig niet veel beterschap op komst. Dus kan je dan je reis ook zomaar annuleren? Zoiets van, ja, sorry, met het risico en met de berichtgeving van de laatste weken, we zien het niet meer zitten. Ja, kan je geld terugkrijgen of wat doe je best? We gaan het zo meteen vragen aan Laura Klaes van Test aan Koop. Of wat we precies moeten doen en of we eventueel, als dat niet kan, voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Olivia Dien die komt eraan en dan dat belletje met Laura Klaes van Test aan Koop.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: Een ideaal hangmatliedje, hè. Olivia Dean en So Easy. We kregen via de Joe-app een berichtje van een bezorgde Sophie, want zij vertrekt binnenkort met haar gezin naar het zuiden van Frankrijk in de buurt van de bosbranden en ze vraagt zich af, wat doe ik nu eigenlijk het best? Door de bosbranden twijfelt ze of ze haar vakantie nog moet laten doorgaan, maar kan je zo'n reis dan zomaar annuleren? Krijg je dan je geld terug? Nu, ik weet die antwoorden allemaal niet, maar Laura Klaes van Testaankoop weet dat ongetwijfeld wel. Dag Laura, goedemiddag.
1: Hey, hallo, dag Anne.
0: Ja, zeg, Sophie is ongetwijfeld niet de enige die met dit probleem zit. Als je nu binnenkort naar een gebied vertrekt waar dat of in de buurt is waar de bosbranden woeden, kan je dan je vakantie nog kosteloos annuleren? Of hangt dat dan van een aantal andere zaken af? Zoals, hey, ik heb er straks nog iets moeten boeken, dan moet je zo dingen bij selecteren. Ja, dan nee, hè?
1: Ja, inderdaad. Echt helemaal kosteloos wordt moeilijk. Mm-hmm. Nu, het is mogelijk hoor. Stel dat je met een reisorganisatie bijvoorbeeld gaat. Mm-hmm. En zij beslissen van ja, we gaan dit niet laten doorgaan, want het is te gevaarlijk. Te dichtbij, het hotel ligt in de zone bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan gaan ze je in principe alles terugbetalen.
0: Ja.
1: Want ja, jij neemt dan de beslissing niet. Mm-hmm. Als jij zelf de beslissing gaat willen nemen, ja, dan gaan er waarschijnlijk kosten aan verbonden zijn. Ook dan weer hangt het een beetje af. Hè. Ga je met een reisorganisatie en zij annuleren niet zelf en jij wil toch niet meer gaan, ja, dan ga je een beetje moeten kijken naar de annuleringsvoorwaarden. Meestal is dat toch een percentage van de totale kost van je reis. En dat kan, als je last minute afhaakt, toch best hoog liggen. Tot zelfs ja, de volledige kost van je reis. Als je zelf hebt geboekt, ja, dan ga je een beetje apart moeten kijken. Hè. Kan je dat vliegtuig nog annuleren? Meestal ja, hangt dat een beetje vanaf welk ticket je gekocht hebt. Hè. Je hebt zo van die flex-tickets, die kan je dan nog van datum laten veranderen. Hotels moet je ook zelf met het hotel eens gaan kijken. Soms kan je annuleren tot kort op voorhand nog, maar ja, soms niet meer.
0: Ja, maar weet je wat ik dan altijd vind als je zo die voorstellen krijgt? Hè? Want ik moest daar straks, de oudste dochter, die gaat binnenkort alleen vliegen naar Frankrijk. Mm-hmm. En dan moest ik zo ook aanduiden van, hey, je kon dan drie soorten economy, zo, hè, de basic, een beetje comfort. Ja. Maar dan denk ik, ja, ik zal dat, je koopt dat dan bij, maar dan als je iets nodig hebt, is dat, ja, maar dat is juist, dat valt naast de verzekering. Dat hebben we nu net niet gedekt. En dan voel ik me toch altijd een beetje belazerd op een of andere manier.
1: Want reisverzekeringen die dekken dat niet altijd, bosbranden. Dus dan heb je een reisannulatieverzekering, dan heb je dit voor ja, en dan is het niet eens gedekt. Dus ja, dat is vervelend.
0: Ja.
1: Ja, inderdaad. Eigenlijk is het alleen maar als je met een reisorganisatie hebt geboekt en die het zelf annuleert, bijvoorbeeld omdat er een negatief reisadvies komt van Buitenlandse Zaken, ja, dan gaat het allemaal kosteloos kunnen. Mm-hmm. En misschien, ja, er zijn misschien een aantal reisannulatieverzekeringen nog, maar ja, die moet je dan apart bijnemen en daar toch ook wel voor betalen. Maar anders ja, zal je sowieso een annuleringskost moeten betalen.
0: Ja. Als ik het goed begrijp, echt wel ja, afwachten wat de reisorganisatie of de luchtvaartmaatschappij zelf beslissen. Uiteraard, als dat negatief reisadvies komt, ja, dan krijg je alles terugbetaald. Maar stel, zonder negatief reisadvies. Hè, hoor ik nu, annuleren is dan niet altijd de beste optie. Maar zijn er dan toch, als je dan toch vertrekt, dingen waar je nu wel best rekening mee zou houden, preventief dan? Want het gaat meer en meer gebeuren, zeiden de weermannen ook.
1: Ja, klopt. Ja, voor nu, dus als je met een reisorganisatie weer gaat, dan check bij hen. Als je zelf alles geboekt hebt en het ligt al vast, ja, zijn er toch een aantal dingen die je op voorhand wel kan doen. Hè. Je kan je bij Buitenlandse Zaken aanmelden om te laten weten, ik ben dan in die regio. Okay. Zodat ze ook weten, oké, jij bent een persoon die we moeten op de hoogte houden als er iets verandert. Bijvoorbeeld als er een negatief reisadvies komt, bijvoorbeeld als we beslissen te repatriëren. Hou ook zeker zelf de communicatiekanalen in het oog van de regio of van de lokale besturen waar je zit. Want ja, zij hebben zelf natuurlijk de directe informatie. Dus ja, probeer die website op te zoeken. Hou die in toog. Eventueel sociale mediakanalen. Zodat je het ook zeker weet van ja, zodat je laat weten van ja, ik ben er en ik kan het allemaal op de hoogte of ik kan het allemaal vinden, de laatste informatie.
0: Ja.
1: als je nog wil iets boeken om naar die regio te gaan, of naar Zuid-Europa in deze tijden, dan weet je dat dat wel eens kan gebeuren. Dus ja, neem dan toch maar misschien die reisannulatieverzekering waar bosbranden bij inzitten. Neem een flexibel ticket, zodat je je daar dan op dat moment ook niet te veel zorgen meer rond hoeft te maken. En dat je weet dat je die reis kan verplaatsen naar een moment wanneer het misschien wat beter is.
0: Oké, het is duidelijk iets waar we in de toekomst meer en meer rekening moeten mee
1: houden. Ik vrees er ook voor.
0: Ja. En vooral ook opletten als je ter plaatse bent. Hè. Rekening houden met de natuur, geen domme dingen doen, denk ik dan. Hè.
1: Geen vuurtje stoken. Nee.
0: Dankjewel, Laura, voor deze heldere uitleg dat we jou even mochten storen tijdens jouw vakantie. Of is het nog niet vandaag?
1: Ik ben nog gewoon aan het werk. Okay. Bij mij is het pas in augustus.
0: Oké, veel plezier dan alvast. Dag Laura.
1: Dankjewel.
0: Salut.

0: Ja, het is wel een klein stadje eigenlijk. Wat wij gebouwd hebben of aan het bouwen zijn. En het gaat open, hè, donderdag. Met een knal gaat het open. Ons Joe Paradise Beach.
1: Nu donderdag opent Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
2: Hey, wij zijn Milk Inc. en nu donderdag vieren wij samen met jou de start van een heerlijke zomer.
3: Op Joe Paradise Beach, waar? Op het strand van de Westende.
4: Music is my medicine.
1: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
5: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
11: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
12: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
13: Dit is jou.
0: Ja, niet Sleep World, maar de Rode Duivels, die houden ons vannacht wakker. Zeg, we moeten het nog eens hebben over zwangere Guy vorige week op de weide van Rockwerchter. 5 uur geweest, het nieuws krijg je nu van Nico Bosteos. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Trump geeft zijn telefoontje naar de FIFA toe. Er dreigt een nieuwe staking op Zaventem en Elise Mertens staat bij de laatste 8 op Wimbledon. Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun. Dat heeft hij daarnet zelf toegegeven op een persconferentie.
15: When they take your best player or just about, they have some great players, and they say you can't play. That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game. But how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
14: Balogun kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportcollega Jarno Berto.
16: Het is een beetje de dood van het voetbal, hè. Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Balogun vannacht, hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
14: De FIFA liet de Belgische voetbalbond KNVB ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. De KNVB zegt dat het om uitleg vroeg, maar die nog altijd niet heeft gekregen. En die uitleg is wel nodig om geldig een beroep te kunnen aantekenen. Balogun speelt komende nacht dus wellicht gewoon mee tegen de Duivels voor een plek in de kwartfinales op het WK. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen de ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Jolinde de Fiel van het ACV.
17: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden, hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding, maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
14: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder dan zou zijn. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen beter naar Frankrijk en Portugal om daar te helpen om de zware bosbranden geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Het gaat in totaal om 7 blusvliegtuigen, 4 voor Frankrijk, 3 voor Portugal. Intussen is in Frankrijk een man opgepakt omdat hij mogelijk mogelijk 9 branden heeft aangestoken. En Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Boskova staat nogthans iets hoger op de wereldranglijst. Het is me eindelijk gelukt, zegt Mertens.
8: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the

0: Op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste vind je richting Gent op de E17. Door een ongeval tussen Waasmunster en Beervelde verlies je 46 minuten. Richting Antwerpen E19 tussen Zemst en Rumst een half uur erbij. Op de A12 11 minuten tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. 10 minuten is dat tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland 22 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. En 14 erbij tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Gent 11 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen de Brugsevaart en Evergem 21 minuten verliestijd daar. En op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette doe je er 12 minuten langer over.
1: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe.
2: Met Anne van Elzen.

0: Sunday. Vandaar dat er regelmatig eens gekust wordt. In de muziek dan toch. Kiss komt er straks aan. I Was Made For Loving You. En ook George Michael, maar eerst. Vandaag kwam het nieuws binnen dat Hanne Verbruggen, het roodje van K3, opnieuw zwanger is. Tweede kindje komt er daar dus aan. Maar ik wil dat ook eens even hebben, trouwens proficiat hè, Hanne, over zwangere Gie. Echt waar, want vorige week, en dat lukt niet zo heel veel mensen, maar heeft toch vorige week de hele Rock Werchterwijs stilgekregen toen hij tijdens zijn optreden op de mainstage zijn hart luchtte.
1: Ik ben echt vrienden aan het verliezen in mijn leven. Ik weet niet hoe dat komt. Is het doordat ik hier sta? Is het doordat ik groei? Is het doordat ik evolueer? Is het ouderdom? Dus aan de oudere mensen, please, hit me up. Is het normaal dat ik vrienden aan het verliezen ben? Of is het gewoon deze carrière? Ik weet niet wat het is, maar ik probeer gewoon een normaal mens te zijn.
0: Ja, ik vraag me dan af van... hadden jullie dat ook? Want ik heb afgelopen week heel wat vriendinnen gehoord ook. En die daar ook naar verwezen. En we zitten eigenlijk allemaal een beetje met datzelfde gevoel. Zo van, je wordt ouder en je merkt van, oké, die vrienden waar ik misschien 10 jaar geleden elke dag... die ik elke dag hoorde of waar ik regelmatig bij zat, dat is nu toch wel geëvolueerd. Ligt dat nu aan mij? Of is het een combinatie? En ja, vanaf wanneer laat je een vriendschap los? Hè? Wanneer zeg je van, oké, ja, goed. Wanneer neem je afscheid van een vriendschap hoe je ze kende? Hè? Hoe is dat bij jou? Ben jij zelf ook al vriendschappen verloren? Of ben je iemand die nog altijd dezelfde vrienden heeft van op de lagere school? En hoe onderhoud je die vriendschappen dan? Laat maar even weten in de Joe-app. Want ik moet ook eerlijk toegeven, ja, life gets in the way. Hè? Ik ben zelf ook niet altijd de gemakkelijkste om mee af te spreken. Ik ben ook altijd heel veel met de kinderen en zo bezig. Dus ja, het ligt ook voor een stuk aan mezelf natuurlijk. Hè. En ik woon ook niet meer op de plek waar ik ben opgegroeid. Dus dat scheelt ook wel in die vriendschappen van vroeger. Maar hoe zit dat bij jou? Ik wil het weten in de Joe-app.

Even kussen, hè. Dat hoort zo op de International Kissing Day. Ja, dat is vandaag. Dat is vandaag, echt waar. Doe je ding, doe je job op deze International Kissing Day. Ik had het daarnet over zwanger Guy op de weide van Rock Werchter, die eigenlijk iedereen stil kreeg door te zeggen van ah, ligt het nu aan mij of niet? Ik word ouder en ik verlies hoe langer hoe meer vrienden. Hoe zit dat bij jullie? Er komen heel wat berichtjes binnen. Ik ga er straks eens even doorlopen. Maar als je er nog een bepaald gevoel bij hebt, heb je nog diezelfde vrienden van op de middelbare of lagere school? Of is het bij jou ook eerder serieel om de 10 jaar een nieuwe bende? Laat het maar weten in de Joe-app.

0: Chris en I was made for loving you op deze International Kissing Day. Maar ook heel veel berichten die binnenkomen over vriendschap en zwangerie. Ja, ik vind het wel knap eigenlijk. Die heeft echt vanuit zijn hart gesproken op dat grote podium van de Rock Werchterweide. En iedereen werd stil en hij vroeg zo'n beetje aan de mensen die een beetje ouder waren dan hemzelf. Ja, is dat hier normaal of niet? Ik ben aan het werken aan mezelf. Ik drink geen alcohol meer. Is het door de job die ik doe, maar ik verlies steeds meer vrienden. Nathalie die schrijft ook, door mijn ziekte veel vrienden verloren, maar ook gewoon met ouder worden, word je selectiever. Anja die stuurt, ik heb een goede vriendschap gehad van 6 jaar en die is dan uiteindelijk kapot gegaan na domme berichten 3 jaar geleden. En Katrien die heeft 2 vrienden. Eentje vanaf het lager al en de tweede vanaf haar 15e. En ze zegt erbij, samen geëvolueerd op gebied van gezin en dergelijke. Ja, daar zit het ook dikwijls. Hè. Welke leeftijden zijn de kinderen? En matcht dat nog? Want Hanne bijvoorbeeld, die zegt, ja, als al je vrienden kinderen krijgen en jij bewust kindvrij bent, dan word je soms wel vermeden, jammer genoeg. En ik heb ook geen zin om elke keer in mijn vrije tijd ofwel babysit te zijn of in een indoor kinderspeeltuin te zitten. Ook heel wat mensen die sturen dat er veel qua vriendschap verandert wanneer je uit elkaar gaat. Hè. Mario die zegt, vooral door de scheiding is er veel veranderd, ook verhuizen naar een andere streek. Ja, en dan verlies je soms ook vrienden, want die vrienden moeten dan helaas ook een kamp kiezen. Heb jij daar nog een bepaald gevoel bij over die vriendschap en vooral ja, nog tips misschien om goede vriendschappen te onderhouden? Altijd iets energie erin steken, hè? Dan mag je die altijd doorsturen in de Joe-app. Coldplay, dat is voor zometeen na dit.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
3: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
2: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
4: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
2: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
5: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
2: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: Lindsay stuurt nog toen ik na levensgevaar na 6 weken uit coma kwam en zag hoe weinig van mijn vrienden en mijn familie mijn gezin gesteund hadden, ben ik zelf uit veel vriendschappen of zelfs familierelaties gestapt. En ik heb er nog geen seconde spijt van gehad, zegt ze. En enkel nog de oprechte mensen in ons leven die overblijven. Eefje die stuurt ook nog: na mijn scheiding heb ik nog maar 2 echte vrienden. In moeilijke tijden leer je je vrienden kennen, dat is echt zo, hè. Mijn beste vriend en ik uit de kindertijd noemen elkaar intussen ook broer en zus. En Nancy zegt: ik heb nog 1 vriendin van het middelbaar met wie ik nog regelmatig contact ben blijven houden. En dat na meer dan 30 jaar nadat we gedaan hadden met onze studies. Maar we hebben elk onze eigen families en zo voor af te spreken altijd is niet evident. Maar we proberen wel. Ja, ik heb ook zo eentje die ik eigenlijk al ken van zolang ik me kan herinneren. Zij heet Tinne. Ik zie haar belangen niet veel. Ik ga zelfs zeggen 1 keer op het jaar of om de 2 jaar. Maar het gekke is, of het plezante is ook, als we elkaar dan zien, dan is het echt waar alsof dat daar nooit een dag of een uur heeft tussen gezeten. En zo moet het, hè. Kwantiteit en kwaliteit, daar valt iets over te zeggen. En is er nog iemand die hier stuurt van: ja, ik ben zelf op een bepaald moment gestopt met te bellen naar vrienden en vriendinnen die mij niet belden. En dan schot er ook maar weinig over. Ja, als het eenrichtingsverkeer is, dan merk je het ook vanzelf. Christophe, die heeft ook nog wel een goede tip, vind ik.
1: Dag Anne. Ik ben 11 jaar geleden veranderd van job en ik spreek nog iedere maand af met mijn ex-collega's en wij gaan steeds gaan eten samen. We spreken af om 19 uur en als we gedaan hebben met eten gaan we wel opnieuw naar huis, dus we blijven niet hangen. Maar soms heeft er de ene of de andere een keer geen goesting en dan zeggen we: nee, we moeten volhouden, want anders, ja, is dat uitstel en van uitstel komt afstel en dan ja, zie je binnen de kortste keer elkaar niet meer. Dus wij houden vol al 11 jaar lang.
0: Dat is een beetje zoals Nico Bosteels en ikzelf. Wij houden ook vol. Hè. 5:30 nu. De hoofdpunten van het nieuws die krijg je nu van mijn vriend Nico. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft zo net de 3e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De 1e bergrit. Pogacar was de sterkste bergop. De Deen Vingegaard werd 2 seconden later 2e voor de Ecuadoraan Carapaz. Lennart van Eefveld werd 6e en Remco Evenepoel 8e. Allebei op 4 seconden van Pogacar. Die ook de gele trui overneemt van Vingegaard als staan die twee wel nog met dezelfde tijd. Evenepoel blijft 3e in het klassement op dik 20 seconden. Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun. Heeft hij zelf toegegeven op een persconferentie. Balogun kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen ons Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots. De FIFA liet de Belgische Voetbalbond ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. En de Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om daar te helpen om de zware bosbranden geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Het gaat in totaal om 7 blusvliegtuigen. Intussen is in Frankrijk ook een man opgepakt omdat hij mogelijk 9 branden heeft aangestoken. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af, minima rond de 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. En ook woensdag en de dagen daarna veel zon en nog wat warmer.
0: Je vraagt je dan af hoeveel cryptodollars dat Trump gekost heeft. Hè? Er staan 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste richting Antwerpen op de E19. 28 minuten extra tussen Zemst en Rumst. Op de A12 16 minuten erbij tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En 11 tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de Brusselse binnenring 20 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Groenendaal. Op de buitenring 10 minuten extra tussen Strombeek-Bever en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 11 minuten lange rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent op de E17 19 minuten extra tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde. En op de ring rond Gent richting Zelzaten 18 minuten erbij tussen de Brugse Vaart en Evergem.
3: Dit is Joe
4: met Anne van Elzen.

0: iedere keer, Freddy. Living on my own. Soms heb ik echt te veel tijd. Allee, op toilet dan toch. Want dan zit je zo te scrollen op je telefoon. En ik word op social media dan overspoeld. Ben er gevoelig aan. Met allerlei van die zomergadgets die mijn leven beter of makkelijker zouden maken. Ik ben echt een goede prooi daarvoor. Zo, een draagbare nekventilator, een zandvrij strandlaken, UV-stickers die je laten zien wanneer je opnieuw zonnecrème moet smeren, vind ik heel interessant voor de kinderen. Je kan het zo zot niet bedenken of het bestaat, hè. Maar doen die dingen nu echt wel wat ze beloven? Want ik ben ook wel, ik ben een makkelijke prooi, maar ook een sceptische prooi. Gaan die dingen mijn zomer effectief beter maken en vooral ook die van jou? Ik word dus nogal snel beïnvloed door zaken op social media, maar ik heb toch voor de zekerheid een object actief proefkonijn gezocht die voor mij zo elke week een gadget gaat uittesten. We beginnen vandaag met iets dat er niet alleen mega handig, maar vooral ook heel plezant uitziet. Een pistool om insecten mee te doden. En ik heb het van doen, want ik zeg het, van het weekend hadden wij barbecue voor mijn man zijn verjaardag. We hebben geen vliegenraam. Dus ik zweer het u, ik ben een grote dierenvriend, maar ik heb er zeker 30 doodgemerkt. Vliegen, hè. Vliegen, hè. Echt waar. Dus als dat werkt, dan gaan we ervoor, hè. Maar wie is nu mijn proefkonijn? Dat ontdek je zo meteen na. Oh, The Cure, die hebben dat goed gedaan, hè, op Werchter. En dit.
1: Vanavond bij VTM zijn het oude bekenden die komen logeren in Met Vier in Bed. En VTM 2 geraakt helemaal verstrikt in een bijzondere diefstal in Will Trent. Vanavond bij VTM en VTM 2. Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
2: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
3: Zo, aangekruist in mijn agenda.
4: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
3: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
4: Zeg, geeft u stiftjes?
2: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
5: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je tuin. Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.

0: Jawel, ik ben geen festivalganger, maar deze heb ik toch wel echt gemist. Hè. Echt, de recensies waren lovend voor deze Cure en Friday I'm in Love. Maar hoe zit het met de recensie voor het insectenpinsel? Penseel ging ik zeggen. Nee, het is geen penseel, het is een pistool. Maar ik ben dus gevoelig voor van die gadgets die iets beloven dat ze doen. Ik ben er gevoelig voor, maar tegelijkertijd ben ik sceptisch. En dus heb ik een objectief proefkonijn. Ja, dat mag ik wel zeggen, denk ik. Hé, Andy Peelman?
1: Goedenavond, goedenamiddag.
0: Goedemiddag. Zeg, je hebt nog eens een pistool vast, schat?
1: Ja, dat was lang geleden.
0: Dat was even geleden. En dat was een pistool deze keer om insecten te attackeren, lieve Andy Peelman. Mijn favoriete gadgetman.
1: Kijk, ik ga beginnen met het begin, hè, want ik ga dat nu een paar keer doen voor jou, gadgets uittesten. En ik beloof op mijn communiezieltje dat ik dat heel objectief ga doen. Dus voor alle duidelijkheid, voor alle luisteraars, wij worden niet gesponsord. Nee. Het is geen promo of reclame die we maken.
0: Het is geen wij bon voor relax zoals... schoenen in Nienhoven, hè? Nee.
1: Ja, wel, goede reclame, denk je wel aan daarvoor. Maar het is vooral echt gewoon, wij willen de mensen een keer duidelijk maken, marcherend of is het Lario Vapenkolder reclame die gevoerd wordt. Uh-huh. En dus kreeg ik van jou de opdracht inderdaad om dat insecten... Ja, pistool, het is eigenlijk echt meer een shotgun eigenlijk. Hè. Het is geen pistool, het ziet er echt uit als een shotgun, like als de mensen kennen vanuit de film van een Terminator. Uh-huh. En anderen hangen ook richtlijnen op, hè. Ik weet niet of je dat weet, hè.
0: Nee, ik, zover raak ik nooit, hè. Ik scheur dat uit die doos, maar ik lees verder niets. Ik begin daar dan zo direct met van alles te doen. En wat zijn de richtlijnen?
1: Ja, maar daar hangt een richtlijn op, daar hangt echt een kleverken op, dat het geen speelgoed is. Dat je het niet mag richten op ogen of lichaamsdelen. En dat je het wapen moet behandelen als zijnde altijd geladen. Ik vertaal nu even rechtstreeks naar het Nederlands. Maar er staat op, consider this firearm as loaded at all times.
0: Dus wat spuit er dan uit, Andy? Ja, ik weet
1: het vreemd.
0: Keukenzout. Echt? Ah, oké.
1: Okay. Ja, dus, je moet daar dus... Eigenlijk is het heel simpel. In principe, je moet keukenzout in een reservoir doen. Mm-hmm. Dan moet je dat wapen klaarmaken dus om insecten te beschieten. En dan schiet dat allemaal keukenzout af op de insecten in kwestie.
0: Dat klinkt eerder als een neuspoelmiddel dan een insectendoodmiddel. Dat doe ik als ik mijn neus moest spoelen met zo'n alpenhoorn.
1: Ja, wel. Anderen moeten het eigenlijk vergelijken als dus echt een shotgun waar hagel uitkomt. Dus een hele spreiding.
0: Oh, wacht. Hij is partie. Kijk, is dat...
1: Ja, je moet dan een hoekje wikken op die vlieg.
0: Maar Andy...
1: Oei, wat zeg je?
0: Ja, je was even in een versneld tempo aan het spreken. Dus, maar het werkte effectief. Heb je geschoten op vliegen? Heb je geschoten op muggen? Op wat heb je allemaal geschoten? Ik schiet nu even op de wifi. Want hij is helaas verdwenen, onze Andy Peelman. Maar als ik het goed begrepen heb, dan werkt het wel echt. Maar moet je het gewoon ook wel echt behandelen als een geladen geweer. Namelijk niet richten op bepaalde lichaamsdelen of ga zo maar door. Ja, Andy.
1: Ja, ik ga er terug aan. Ja.
0: Zeg, waar zat jij?
1: Ja, ik weet het niet, maar ze kunnen in 2026 foto's in 3D van de maan laten afkomen, maar een stabiele verbinding, dat lukt nog niet blijkbaar.
0: Nee. Zeg, maar is dat nu beter dan een vliegenmapper om af te ronden?
1: Ik vind van wel, in die zin, mijn vrouw is een beetje sceptischer omdat dan alles vol met zout ligt, maar het is niet zo heel veel. Maar het is wel een avontuur op zich en je hebt meer beleving dan met een vliegenmapper dat gewoon kloppen. Dus ik ben eigenlijk wel pro, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja. Oké, dus voor iedereen die dat wil, ongeveer €50 en dan ben je gesteld. Zeg, voor volgende week, Andy, ik heb iets gevonden. Ja, het wordt heel warm, hè, dus ik dacht, ik ga jou iets verkoelend opsturen. Twee verkoelende gadgets, weet je, een koel handdoek en magnetisch herbruikbare waterballonnen. Is dat goed?
1: Oei, ja, ik ben heel benieuwd. Oké, ja, laat maar komen, dan gaan we zien. Ik kan zijn dat mijn kinderen deels mee inschakelen, maar ik zie het wel.
0: Ja. Oké. Goed, zeg merci, ja, jongens. Ja, ik wist het, hè. Ik zeg, de Andy, dat is de oprechtheid, de eerlijkheid zelf. Die wint er geen doekjes om, dus ik heb voor u eigenlijk nog een vraag. Wacht, ik ga hier even die intro van Karma Chameleon terugspoelen. Wat vind je van die rode duif, van die kwestie van Trump en dat bellen met Infantino?
1: Maar wat een cinema is dat nu allemaal. Ik hoop dat de spelers zich focussen op de wedstrijd en dat ze die Trump en die Infantino een vlakantje geven, godverdikke.
0: Ja, ah wel. Dan mogen ze dat pistoolje bij... Nee, dat mag ik niet zeggen, zo'n dingen. Maar allez, het is zout geladen, hè. Zout geladen. Maar effectief, ik hoop dat het onze rode duivels extra motiveert. In ieder geval, merci Andy en tot volgende week, hè. Is het goed?
1: Heel graag. Bye-bye.

Culture Club Comma Chameleon. Dus vanaf nu echt waar. Heel content mee. Elke maandag onze gadgetman Andy Peelman. Voor een bloedeerlijke recensie over een soort van zomersgadget dat we deze zomer goed zouden kunnen gebruiken. Of waarvan we zeggen, nee jongens, geef daar je geld niet aan uit. Vandaag was het een insectenpistool. Echt waar, het ziet eruit als een soort waterpistool. Ongeveer 50 euro betaal je ervoor, maar volgens Andy Peelman zelf werkt het effectief beter dan een vliegenmepper. Het is iets met zout dat erin zit, dus ja, maakt wel kleine vlekjes hier en daar, maar het is wel zeer efficiënt. Volgende week weet ik of zo'n koelhanddoek de moeite waard is en of je iets kan doen met die magnetisch herbruikbare waterballonnen. Andy Peelman test ze met heel veel plezier voor ons uit, om te zien of we geen kat in een zak kopen. Er zijn er getrouwd het voorbije weekend. Zeg maar, de trouw van de eeuw. Taylor Swift en Travis zijn getrouwd door die acteur Adam Sandler. Dat was de pastoor van dienst.

0: dat stinkt, hè. Dat stinkt, dat fifoefela, rode kaarten, de bakkelen. Zit al heel de dag in het nieuws. Misschien toch zometeen eens overbellen met iemand die toch wel expert is in dat soort zaken. 6 uur geweest, het nieuws krijg je nu van Nico Bosteels. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ook het parket start een onderzoek naar Seppe Nobels. De toestand van Karel Snoeks is stabiel. En Tadej Pogacar pakt nu al geel in de Tour. Na het arbeidsauditoraat start ook het parket een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nobels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nobels. Het parket start dat onderzoek op eigen initiatief en Nobels ontkent ook alle beschuldigingen. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks is stabiel, dat meldt het parket. Snoeks kreeg eergisteren rake klappen bij een zwaar geval van verkeersagressie in Turnhout. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en belandde in een coma. 2 verdachten werden opgepakt. Een man werd aangehouden voor poging doodslag. Hij komt morgen voor de raadkamer. Een vrouw van 38 werd vrijgelaten onder voorwaarden. Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun. Dat gaf Trump zelf toe op een persconferentie.
2: When they take your best player or just about, they have some great players and they say you can't play. That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
1: Balogun kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren, tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportcollega Jarno Berto.
3: Het is een beetje de dood van het voetbal, hè. Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Balogun vannacht, hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
1: De FIFA liet de Belgische Voetbalbond ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de 3e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen, de eerste bergrit. Pogacar was de sterkste bergop. De Deen Vingegaard werd 2 seconden later 2e voor de Ecuadoraan Carapaz. Lennart van Eetveld werd knap 6e.
4: Content. Het was een doodnijpende dag. Het was vanaf het begin heel hard. En die warmte, en het ging nooit lang naar beneden. En het was altijd een heel hoog tempo. Tegen Pogacar is niet veel te doen op zo'n aankomst. Maar ja, bruin content.
1: Remco Evenepoel werd 8e, net als van Eetveld op 4 seconden. Pogacar neemt ook de gele leiderstrui over van Vingegaard. Die twee hebben wel dezelfde tijd. Evenepoel blijft 3e in de stand op dik 20 seconden. En Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Bovkova in 2 sets, 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
5: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinals. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So, you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
1: En in die kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische Linda Noskova of tegen de Amerikaanse Madison Keys. Die zijn nu nog tegen elkaar aan het spelen. Vanavond en vannacht koelt het maar

0: Peugeot Paradise Beach. Het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe.
1: Met Anne van Elzen.

0: George. En als er nu één girly is waarover je alles echt goed kunt doorbabbelen over het voetbal, dan is dat natuurlijk de geweldige Imke Courtois.
1: Dag Anne.
0: Hey, dag Imke. Ja, het is een soep, hè. Het is een soep. Oh, een soep met balletjes. Allee, mee en een bal dan toch. Echt waar. Dat hele debakkelen van die rode kaart, dat stinkt toch van je welste. Een Trump die je belt naar die een Infantino. Allee, hoe is dat kunnen... De mens begint te denken, oké, was die rode kaart niet terecht? Of hoe?
1: Jawel. Allee, nee. De rode kaart, als we puur sportief kijken, was die rode kaart van Balogun, de spits van Team USA, was niet terecht. Maar goed, ik denk dat het gesprek natuurlijk vooral gaat over hoe kan het dat een rode kaart... ineens wordt een voorwaardelijke schorsing wordt. Met andere woorden, dat die speler straks 9 van de 10 gewoon op het veld staat. Dat is echt, zoals je zegt, dat stinkt van ver. Je voelt dan alles dat een soort van onderrondje is tussen Trump en Infantino.
0: Ja, en dan ook vooral horen wij al de hele tijd in het nieuws van ja, dat eigenlijk de FIFA al gezegd heeft van ja, in beroep gaan, we gaan dat toch niet ontvankelijk verklaren. Dan vraag ik mij af, ja, maar heeft je Trump ook naar de scheidsrechter van vanavond gebeld en zo van die dingen? Denk je dat dit mentaal zorgt voor een tik voor de rode duivel? Of net het omgekeerde?
1: Ik kan eigenlijk alleen voor mezelf spreken, maar ik voel nu waar dat ik voordien had van oké, dat is een wedstrijd 50-50, we zien wel en hopelijk winnen de Rode Duivels, want uiteraard ben ik supporter van de Rode Duivels ook, maar nu heb ik één zo hard van kom aan, echt, probeer die wedstrijd desnoods met 4-0 te winnen, overtuigend te winnen, want dit kan niet, dit is onrecht. En als er iets is waar ik zelf allergisch aan ben, dan is het onrecht. En nogmaals, het is vooral schade aan de geloofwaardigheid en integriteit van het spel. Hoe kun je maar last minute regels veranderen? Dat is toch... Ja. Onwaarschijnlijk. Dus ik hoop dat hen vooral aanvuurt. Dat hoop ik echt.
0: Oké. Is dit ooit al gebeurd in de geschiedenis van het voetbal? Weet je dat?
1: Ja, in niet zo lang verleden eigenlijk. Cristiano Ronaldo, die kennen we wel allemaal. Die had een elleboogstoot uitgedeeld en dat betekent eigenlijk 3 wedstrijden geschorst. Maar ook daar heeft FIFA voor gezorgd dat er 2 van de 3 wedstrijden voorwaardelijk werden gemaakt. Dus dat hij die niet moest uitzitten, zal ik maar zeggen. Zo hoeft hij geen wedstrijden van de groepswedstrijden te missen. Dus het is al gebeurd en ook toen werden er vraagtekens bijgezet van ja, is dat nu niet heel toevallig dat Cristiano Ronaldo gewoon kan spelen tijdens die eerste wedstrijden van de groepsfase. Dus voilà, je ziet, het is al gebeurd, maar het is nu vannacht wel tegen ons dat het een groot nadeel vormt.
0: Ja, maar ik heb ook wel het gevoel dat het nu de hele wereld achter België staat. Hè? Want ook de internationale pers kan er niet over zwijgen en zo. En dan het precedent, hè? Want stel je nu voor dat er straks op het veld plots een rode duivel, om welke reden dan ook, een rode kaart krijgt. Ja, wat gaan wij
1: natuurlijk
0: doen? Gaat Bart de Wever dan bellen naar Infantino? Of hoe zit dat dan? Ik weet dat niet. Moeten we daar regelen?
1: Het zou een interessant gesprek zijn. Maar ja, ik denk ook, dat kan je ook wel niet maken. Hè. Nee. De KBVB heeft een soort van beroepsprocedure ingediend bij de appealcommissie van FIFA. Dus ze geven tegengas, zeg maar. En je voelt effectief dat de hele wereld echt verbaasd is. En het gevoel heeft dat Infantino over een rode lijn is gegaan.
0: Wat betreft die rode kaart alleszins zeker en vast wel, ja.
1: Ja, absoluut.
0: Op deze manier wordt denk ik ook het vuur bij heel wat supporters aangewakkerd. Ik denk dat veel mensen die misschien hun wekker niet zouden gezet hebben, die nu wel gaan zetten, omdat ze zoiets hebben van oeh, die sfeer willen we wel eens voelen. Wat denk jij? Hoe schat jij de kansen in van onze duivels?
1: Ja, wel. Ja. Ik bedoel, voordien dacht ik ook 50-50, want Amerika teert vooral op een momentum en effectief een 12e man. Hè. Al die supporters die hun naar een hoger niveau roepen, maar ik denk dat dit wel helpt om het vuur aan de lont te steken bij de Rode Duivels, waar het voordien misschien allemaal net iets te braaf en te mak was. Hoop ik nu wel intensiteit te zien in die wedstrijd. En als ik dan toch één oproep mag doen, is vooral aan de mensen die naast Infantino moeten gaan zitten in die speciale tribune, laat die stoelen gewoon leeg. Misschien is dat wel het belangrijkste signaal.
0: Een soort van boycott op die manier. In de zin van om echt wel duidelijk te maken van hallo, er zijn regels voor iets en als we zo gaan beginnen, dan haken wij af.
1: Ja. Ja. Hem letterlijk niet flankeren, hem niet steunen. Dat zou ik echt grandioos tof vinden de komende wedstrijden. Niet alleen van de Belgen, maar ook van alle andere landen die nog actief zijn en die dit fout vinden. Laat hem maar alleen zitten in die tribune. Klaar.
0: Ga je zelf kijken vanuit een voetbalstudio? Of,
1: Ja, zeker en vast. Ja. Eerst nog kijken naar Spanje-Portugal en daarna doorrijden naar Brussel om van daaruit de wedstrijd te analyseren.
0: Hoe zit het met jouw slaappatroon de laatste weken, Imke?
1: Wel, het is gek. Het is zoiets tussen een ritme van VS en België. Dus ik heb net al 2 uurtjes geslapen. Hopen dat ik dan gewoon de nacht kan doormaken. En mijn dochter Lief die gaat naar mijn ouders. Dus normaal gezien kan ik ook wel uitslapen. Okay, dus dat valt wel mee.
0: Oké, ik ga de wekker ook zetten. En ik hoop, ik vind dat eigenlijk wel heel tof wat je zegt. In de zin van dat je in Infantino dan een keer niet geflankeerd wordt. En dus hopelijk niet gesteund wordt. En voor de rest het vuur in onze duivels wakker maken. Hè. Dankjewel dat we jou even mochten bellen in verband met dit onder andere. En misschien, wie weet wat er nog allemaal gebeurt, dan bellen we terug.
1: Wie weet, Anne. Dat is goed. Fijne dag.
0: Salukes, hè. Dag Imke. Dag. Salut, dag.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken, 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
7: Amai, schoon.
6: Ja, ja.
7: En dat paste binnen jullie budget?
6: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
7: Mm, slim.
6: Prachtige keuken, hè?
7: Ja.
8: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
9: Eggo Keukens.
8: Nu solde tot 30% korting.
10: Rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Ik was er niet bij, maar het schijnt een geweldig moment te zijn geweest. Ze hadden over Pommelien Thijs gelezen in de New York Times. En daar stond ze bij Mumford & Sons op dat mooie grote podium van Rock Werchter. Ah, misschien staat Imke Courtois binnenkort ook in de New York Times als de dame die opgeroepen had om de stoeltjes naast Infantino leeg te laten. Niet alleen bij deze wedstrijd, maar bij alle komende wedstrijden. Om duidelijk te maken dat wij dit soort gedrag niet tolereren. Goed, iets anders. Het is zomervakantie. Ja, ja, je zou het bijna vergeten. Hè? Maar dan heb je wel eens wat meer tijd tussendoor. Als je niet naar de Tour aan het kijken bent of het WK. Maar toch in het algemeen een beetje meer tijd om een goed boek te lezen op het strand, aan het zwembad. Of gewoon in eigen tuin natuurlijk. De grote vraag is altijd, wat moet ik lezen? Gelukkig heeft onze Heidi van Tielen ondertussen een hele boekenkast vol lees- en luistertips verzameld dankzij haar wekelijkse wegwijzers. Elke week deelde een BV in Heidi haar programma allemaal tips voor een leuk uitje, goede serie, goed restaurantje, toffe vakantiebestemming of een goed boek of een goede podcast. En die tips die deel ik graag nog eens met jou. Vandaag komt de tip van Heidi's eigenste zusje, Erika van Tielen. Dat is een heel sportieve, dus haar boekentip die heeft ook wel met sport te maken.
1: Ik ben op dit moment begonnen in de biografie van Pogačar. Unstoppable heet hij. In het Engels, maar wel heel boeiend, omdat het wel zo wat verder gaat dan hetgene wat we allemaal al wel weten over de grote man in het wielrennen. Het is echt een verhaal over hoe hij de renner geworden is, die wij nu kennen. Het gaat over zijn jeugd en hoe hij in het leven stond en gegroeid is. En op de fiets ook natuurlijk de stappen heeft gezet die hem gemaakt hebben tot wat hij nu allemaal doet en laat zien. Dus ik vind dat wel heel boeiend.
0: Ja. Unstoppable, biografie van Pogačar.

0: een liedje voor van de nacht, zie. Lorraine en Euphoria. Half zeven geweest, de hoofdpunten van het nieuws krijg je nu van Nico Bosteels. Goedenavond.
1: Goedenavond. Na het arbeidsauditoraat start ook het parket een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nobels zal er meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Nobels ontkent alles. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks is stabiel, dat meldt het parket. Snoeks kreeg eergisteren rake klappen bij een zwaar geval van verkeersagressie in Turnhout. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en belandde in een coma. Twee verdachten werden daarvoor opgepakt. Tadej Pogacar heeft de derde rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen, de eerste bergrit daar. Pogacar was de sterkste bergop. De Deen Vingegaard werd twee seconden later tweede. Lennart van Eetveld werd zesde, Remco Evenepoel achtste. Pogacar neemt ook de gele leiderstrui over van Vingegaard. En we zijn ook een eerste Belg kwijt, want Arnaud Delis heeft opgegeven. Hij was ziek aan die Tour begonnen. Vanavond en vannacht koelt het traag af, minimaal rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. En op woensdag en de dagen daarna veel zon en nog wat warmer.
0: Vijf files op onze snelwegen waar je er langer dan 10 minuten over doet. Op de Brusselse buitenring 38 minuten extra tussen Vilvoorde, Koningsloo en Jetten. Op de binnenring 11 voorbij tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuren 4 Armen. Richting Gent op de E40 een ongeval gebeurd. Tussen Nevelen en Sint-Nijs-Westrum doe je er daardoor een half uur langer over. Richting Antwerpen E19 22 minuten extra tussen Zemst en Rumst. En op de E429 10 minuten erbij tussen de ring rond Brussel en de Bergense Steenweg.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: Ja, upside down, dat is het minste wat je gaat voelen straks met onze zomerse mix. Al hier een paar titeltjes voorlezen die erin zullen passeren. Hè? Fats and Small zit erin, The Nightcrawlers, Rihanna, Gigi D'Agostino en Shakira. Ah, dat wordt weer fantastische moeite. Maar eerst een wandelingsken over de Kennedy Boulevard na dit.
1: Nu donderdag open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
2: Hey, wij zijn Milk Inc. en nu donderdag vieren wij samen met jou de start van een heerlijke zomer.
3: Op Joe Paradise Beach, waar? Op het strand van de Westende.
4: Music is my medicine.
1: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
5: Joe Paradise Beach, dit is Joe.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
7: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
9: Zeevogel in 5 letters. Ja. Nee.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

zijn we helemaal opgewarmd voor 14 minuten lang voor een heerlijke zomerse mix. En we vliegen erin met een plaatje. Ja, die dame heeft nu ook wel iets te zeggen in dit WK. Maar het is van in de tijd dat het de grootste ergernis geen rode kaart debacle was, maar een vuvuzela. Hey!

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is jou.
4: Wat een heerlijk weekend was dat toch, hè? Zo het ideale zomerweer, al dan niet met een pintje op de wei van Werchter of gewoon lekker chillen in je tuin of op je terras. En die sfeer die trekken we door vanavond met Nickelback, Bruno Mars en Madonna. Maar eerst nog het nieuws van 7, dat krijg je van Nico Bosteels. Goedenavond, Nico.
5: Goedenavond. Brand in het Kanaalmuseum in Brussel. Extra onderzoek tegen topchef Seppe Nobels. En Arnaud de Ligt moet opgeven in de Tour. De werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel staat in brand. Er hangt een grote, dikke rookpluim die tot ver te zien is. Volgens de brandweer gaat het om een brand in een technische ruimte onder het dak. Ze proberen het vuur daar nu geblust te krijgen. Het is voorlopig niet duidelijk of er slachtoffers gevallen zijn. Na het arbeidsauditoraat start ook het parket een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nobels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Nobels ontkent alles. Tadej Pogacar pakt dan na de derde rit de gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij won de eerste bergrit met aankomst bergop voor de Deen Vingegaard en de Ecuadoraan Carapaz. Lennart van Eetveld werd kort daarna knap zesde.
6: Content. Het was een doodnijpende dag. Het was vanaf het begin heel hard en met die warmte. En het ging nooit lang naar beneden. En het was altijd een heel hoog tempo. Tegen Pogacar is niet veel te doen op zo'n aankomst. Maar ja, belangrijk content.
5: Remco Evenepoel werd achtste en blijft derde in het klassement. We zijn wel een eerste Belg kwijt. Arnaud de Lee was ziek aan de Tour begonnen, zat ver achter vandaag en heeft opgegeven. Een nieuwe dreun voor de Lee na een mager voorjaar en een vroege opgave ook al in de Ronde van Italië. En Elise Mertens speelt in haar eerste kwartfinale op Wimbledon opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova. Dat is de nummer 12 van de wereld. Mertens is 27ste. Noskova schakelde de Amerikaanse Madison Keys uit in 2 sets. Mertens klopte eerder de Tsjechische Marie Boskova ook in 2 sets. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af, minimaal rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. En ook woensdag en de dagen daarna veel zon en nog wat zachter.
4: 4 files staan er nog op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste kun je vinden op de E40 van de kust naar Gent. Tussen Nevelen en Sint-Nijs-Westeren moet je er 52 minuten bij rekenen. Komt daardoor een ongeval waardoor de linkerrijstrook is versperd. Dan op de E40, maar komende vanuit Brussel naar Gent. Tussen Afligem en Aalst 12 minuten extra. Komt daardoor een bermbrand. E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst plus 13 minuten. En de laatste staat op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette, daar moet je er ook 13 minuten bij rekenen.
7: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende.
8: Dit is Joe.
7: Met Stijn Smets.

Voilà, zo koppen we deze maandagavond binnen. Net zoals de Rode Duivel straks de droven. Bye. Oh, het is erg. De Rode Duivel straks ook de overwinning gaan binnenkoppen. Hopelijk dan natuurlijk. Nickelback kreeg je en How You Remind Me. Zeg nog 3 dagen en dan verhuizen we naar Westende voor Joe Paradise Beach. En als je daar graag eens gratis komt pintelieren en tegelijkertijd lekker meezingen met de grootste hits, dan heb ik straks nog een goede tip voor je. Verder gaan we weer een muzikale reis maken en mogen jullie mijn valies opnieuw vullen. Vandaag is Australië onze hitbestemming. En de gouden komkommer, die ligt hier ook nog op een nieuwe eigenaar te wachten. Hij gaat straks naar een Amerikaan die een bijzondere gave heeft. Eentje waarvoor je achteraf alles een boerke moet laten. Wat hij precies gedaan heeft, dat hoor je straks. Goedenavond, dit is Joe.

Trompetjes van Bruno Mars en Risk It All. Zeg, afgelopen vrijdag is het nieuwe album van Madonna uitgekomen. Confessions Part 2, een vervolg op Confessions on a Dance Floor uit 2005. Ze heeft dan ook samengewerkt met dezelfde producer als toen. Ik heb het album dit weekend eens beluisterd. Ja, is een stevige plaat hoor. Komt precies recht uit de discotheek. Het is niet iets wat je zondagsmorgens opzet bij je pistolekes en koffiekoeken. Dit is trouwens een oudere hit van Madonna. Get Into The Groove, hier bij Joe.

0: gezellige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

Got It Going On van de Backstreet Boys. Die hebben zelf een nieuwe single, die Backstreet Boys, Bottle Up, zo heet die. Een nummer dat ze gemaakt hebben voor de nieuwe Paw Patrol film. Maar ook een van de boys zelf heeft een nieuwe single, namelijk Howie. Die heeft voor het eerst een nummer uitgebracht in het Spaans. Howie die heeft roots in Puerto Rico, waar ze Spaans spreken. En om zijn afkomst te eren heeft hij nu dus een solo single gemaakt in het Spaans. Zometeen Magic System, nu eerst bij Joe PhD.

0: Magic System, of zoals we daar in de Ivoorkust zeggen, Magic System, Magic in the Air. Het is zomer, dat zijn zo de hoogdagen van het komkommernieuws. Zo nieuws dat alleen maar nieuws is, omdat er geen ander nieuws is. Want ja, de kranten, de sites en de journaals, die moeten wel met iets gevuld worden. De gouden komkommer delen we daarom elke dag uit. En vandaag is het nieuws dat behoorlijk op de maag ligt. Eén file kun je nog vinden op onze snelwegen. Die staat op de E40, komende vanuit de kust richting Gent. Tussen Nevelen en Sint-Nijs-Westeren moet je er nog een half uur bij tellen. Komt daardoor een ongeval dat eerder was gebeurd, maar dat is net afgehandeld. Dus die file die gaat snel oplossen.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smit.

0: heerlijk. Depeche Mode en Enjoy the Silence. Elke dag reik ik hier bij Joe een prachtige, glimmende gouden komkommer uit aan het beste komkommernieuws. Vandaag gaat die komkommer naar de USA, het land dat we straks in de pan gaan hakken.
1: De gouden komkommer.
0: Maar daarover gaat de gouden komkommer vandaag niet. In de USA, daar wordt elk jaar een World Hot Dog Eating Championship gevoerd. Ja, de naam zegt het zelf al, een wereldkampioenschap hotdogs eten. Ja, zoiets kan uiteraard alleen maar in de USA bedacht worden. De deelnemers dit jaar die kwamen onder andere uit Oostenrijk, uit Zuid-Korea, uit Tsjechië. Ze zijn allemaal naar Ginder gevlogen om hotdogs te eten. Maar de winnaar dit jaar is uiteraard een Amerikaan, namelijk Joey Chess. Die heeft een bijnaam en dat is Jaws, zoals de haai, omdat hij dus hotdogs binnenwerkt als een haai. De deelnemers van dat World Championship die krijgen 10 minuten de tijd om zoveel mogelijk hotdogs binnen te werken en uiteraard ook binnen te houden. En de haai slaagde erin om er 66 te verorberen. Dat zijn dus per minuut bijna 7 hotdogs, kun je dat inbeelden? Ja, ik denk als je daarna een boerke moet laten, dat er toch nog iets anders mee omhoog komt. Oh, ik geef graag die gouden komkommer aan die Joey Chestnut vandaag.
1: De gouden komkommer.

Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

Die merkt op, normaal gezien moet het zijn red card spells danger. Ja, dat is waar, maar dat is dan buiten die corrupte maffia van de FIFA gerekend. Billy Ocean, red light spells danger. Zeg, Rock Werchter is afgelopen, Graspop hebben we ook al gehad. Maar toch is de festivalzomer nog heel jong. Er komen dus nog heel wat festivals aan, kleinere en grotere. En het valt op dat dit jaar niet alleen de Werchters en de Pukkelpops van deze wereld grote namen hebben. Zo is er dit weekend Rock Zottegem in uiteraard Zottegem, met onder andere Kraftwerk, OMD en deze Snow Patrol. We'll

0: ik vind het zo'n plezant nummerke. Gloria Estefan en Oye Mi Canto. Joe Paradise Beach. Vanaf donderdag zitten we weer op onze vertrouwde stek in Westende aan zee. Joe Paradise Beach met de heerlijke ijsjes, cocktails met de beste optredens, maar we hebben ook wel wat leuke dingen tussendoor. Sven Ornelis die een 80's setje komt draaien bijvoorbeeld. We hebben Vlaanderen Zingt en we hebben naar jaarlijkse traditie ook de leukste hondenwandeling. Dit jaar zal die plaatsvinden op zondag 19 juli. En daarvoor kun je vanaf vandaag opnieuw inschrijven op joe.be of via de app. En dat kost je echt helemaal niks. En als je je inschrijft, dan krijg je na de wandeling ook nog een mooie, goed gevulde doggy bag mee. Met dank aan de Euro Premium, het bekende hondenvoermerk. En we hebben ook een fotobooth klaarstaan. Dus die schattige zomerfoto met je hond, die is dan ook meteen gefixt. Nu, je kiest zelf of je gezellig op je eigen tempo de uitgestippelde wandeling doet. Of dat je liever aansluit bij een van onze groepswandelingen. Jan Bosman die start zijn groepswandeling om 2:30 op zondag 19 juli. En die roept alvast om alle dwergschappen van Vlaanderen op om met hem mee te wandelen. En Anne van Elzen die start een uurtje later om 3:30 en zij smeekt dan weer alle tacklebaasjes om haar grote tacklepeloton te komen versterken. Nu, heb je geen tackle of een schnauzer, geen enkel probleem. Voor alle duidelijkheid, of je nu een golden retriever of een chihuahua of een Sint-Bernard hebt, elk ras, groot of klein, is welkom op zondag 19 juli. Ik was er vorig jaar ook en dat is echt supergezellig. Al die honden die zitten te snuffelen over heel dat terras en een leuke wandeling erbij. Dus claim zeker jouw gratis ticket via joe.be of via de app en dan maken we er samen een fantastisch hondenfeest van.
1: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding.

0: treinticket voor een reis naar Australië is al geboekt en jij mag ook weer mee. Je mag samen met mij op zoek gaan naar de beste hits van Down Under in de hitbestemming. En Tina Turner en David Bowie krijg je ook nog. Dat is voor zometeen. Eerste nieuws van 8. Dit is Nico Bosteels.
1: Goedenavond. De federale regering moet nog forser besparen. De brand aan het Kanaalmuseum is onder controle en de klacht van de voetbalbond is verworpen. De federale regering moet tegen 2029 nog eens 7,7 miljard euro extra besparen om de begroting op orde te krijgen. En tegen 2031 is dat zelfs 9,8 miljard. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringscomité. Het worden dus moeilijke begrotingsgesprekken voor premier De Wever en zijn ministers. Je hoort onze politiek collega Hannelore Simons.
2: Dat is heel slecht nieuws. In het vorige rapport van het monitoringcomité, 3 maanden geleden, was nog sprake van maar 5 miljard. Dat was toen al erg. Maar een oorlog in Iran later, stijgende olieprijzen, een zwakkere economische groei, is dat dus alleen nog maar erger geworden, dramatisch toegenomen. Maar dat extra gat moet dicht, zegt Bart De Wever. Er is no alternative.
1: Nu vrijdag komen de topministers samen over dat rapport. De brand op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel is onder controle. Dat zegt Walter De Rieuw van de brandweer. Ze blijven daar wel nog een tijdje nablussen.
3: De brand is ontstaan in een technische ruimte onder het dak. Er waren geen werknemers meer aanwezig op het ogenblik van de brand en zijn er gelukkig geen gekwetsten te betreuren. En het museum is leeg, dus is er ook geen schade aan eventuele kunstwerken. De technische ruimte is wel verlieerd, dus dat zal wel een beetje werk vragen om dat op te knappen.
1: De oorzaak van de brand kennen we nog niet. En de FIFA heeft de klacht van de Belgische voetbalbond KBVB tegen de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien van tafel geveegd. Balogun kan komende nacht dus gewoon meespelen met de VS in de 8e finale op het WK tegen onze Rode Duivels. De KBVB betwist wel zijn speelgerechtigdheid en daardoor blijven alle verdere stappen mogelijk. Zo kunnen de Duivels een forfait-overwinning krijgen als Balogun straks in de Amerikaanse selectie zit en onze bond later nog gelijk zou krijgen. We krijgen een vrij heldere avond en nacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zon en rond 30 graden. En ook woensdag en daarna blijft het zonnig en het wordt nog wat warmer.
4: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende.
5: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smets.

en David Bowie en Tonight. Het is volop zomer, dan is er meestal niet zo heel veel op tv. En op zich is dat waar, maar in de zomer zijn er ook al regelmatig heel goede films nog eens te zien op onder andere VTM 2 en VTM 3. Nu woensdag bijvoorbeeld Django Unchained van Quentin Tarantino op VTM 2. En afgelopen zaterdag was ik zowat aan het rondstappen en toen botste ik op VTM 3 ineens op City of Angels. Die mooie film met Nicolas Cage en Meg Ryan. En toen hoorde ik in die film The Goo Goo Dolls nog eens met Iris en ik dacht, die song moet ik nog eens spelen op Joe. En dat gaat nu gebeuren.

0: vraag blijft nog altijd. Zouden we er het Songfestival mee gewonnen hebben? We zullen het nooit weten, maar blijven hangen blijft het alvast wel. To Fabiola and She's After My Piano.
1: Joe Paradise Beach.
0: Joe Paradise Beach, dat betekent veel optredens van onder andere Mil Kink, Belle Perez en Aaron Blommaert. Dat betekent ook Joe Summer Sessions. Dat zijn kleinere, intiemere optredens. Wie daar naartoe komt, maakt Am nu donderdag bekend. Maar Joe Paradise Beach is dit jaar ook Vlaanderen Zingt. Dat gaan we doen op vrijdag 17 juli. Dat wordt dan één groot meezingfeest met allerlei geweldige klassiekers. Je krijgt dan ook een krantje, zodat je de tekst goed kunt meezingen. Maar bij Vlaanderen Zingt zijn er ook altijd de ambiance-makers, groepjes vrienden of verenigingen die de toon zetten, die de sfeer er een beetje mee inbrengen. Ben jij ook zo'n ambiance-maker met je fietsclub of met het oudercomité van de school van je zoon of dochter? Of ben je met de Giro of de Scouts op kamp in de buurt van Westende en wil je meekomen zingen? Dan schrijf je dan in op joe.be of via de app als ambiance-maker. Wij voorzien dan drank voor je hele gezelschap en je krijgt er ook nog een leuke t-shirt bij. Zie je dat wel zitten zo op onze kosten komen pintelieren en meteen ook lekker wat meezingen, ga dan naar joe.be of de app. Je ziet daar Joe Paradise Beach staan. Daar klik je op en dan ga je door naar Vlaanderen Zingt en daar kun je je aanmelden als ambiancemaker. Wacht niet te lang, want de plaatsen als ambiancemaker zijn beperkt.
1: Kom naar Joe Paradise Beach.
2: Van 9 juli tot met 9 augustus.
1: Op het strand van West

0: vliegen je om de oren hier bij Joe Pinkreesje en So What.
1: Let's go! De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: Je weet ondertussen dat we hier bij Joe elke avond een reis maken naar de hitbestemming. Vorige week zijn we al naar Italië geweest en naar Puerto Rico onder andere. En vandaag maken we een heel lange reis, want we gaan rechtstreeks in één vlucht naar Australië. Het land van de kangaroes, het land van het Great Barrier Reef, het land ook van de Flying Doctors, weet je nog wel. En je weet, als ik op reis ga naar zo'n land, dan pak ik graag al eens een paar muzikale souvenirs mee naar huis. En jullie mogen mijn valies vullen. Ik heb zo tussen mijn t-shirts en vuile onderbroeken nog plaats voor 4 Australische hits die mee naar België kunnen. Wat moet er zeker mee in mijn valies? Dat kiezen jullie. Ik ben dus op zoek naar hits die gezongen worden door artiesten die in Australië geboren zijn. Zo bakenen we een land een beetje af. Ze moeten er dus niet per se nu nog wonen. Er geboren zijn is genoeg. Welke Australische hits moet ik zeker bij in mijn valies steken? Laat het weten via de Joe app.
1: Hit de

Clueless en I Got 500. Zeg, je hebt het vast wel ergens gelezen of foto's of filmpjes die voorbij komen op Instagram of TikTok. Maar Taylor Swift is afgelopen weekend getrouwd en ze zullen vast heel wat cadeaus gekregen hebben. Maar ze hebben ook best wat cadeaus gegeven. Namelijk aan onder andere Dolly Parton. Die heeft 2 miljoen gekregen voor haar eigen organisatie. En die organisatie die heet The Imagination Library. Daarmee stuurt Dolly Parton boeken naar jonge kinderen om er zo mee voor te zorgen dat ze leren lezen. Dit is Dolly Parton nog eens samen met Kenny Rogers hier bij Joe.

0: 2 miljoen dollar kreeg ze dus van Taylor Swift cadeau samen van haar kerstverse man Travis Kelce voor een liefdadigheidsorganisatie van Dolly Parton. En als dank nam Dolly ook een filmpje op en zong ze een stukje van een van haar hits, namelijk I Will Always Love You. Die kreeg ze nog eens, die Dolly Parton, samen met Kenny Rogers en Islands in the Stream. Let's
1: go! Yeah. De hitbestemming.
0: Ja, de hitbestemming, dat is vandaag Australië, helemaal aan de onderkant van onze aardbol. Ze noemen het daarom ook Down Under. Ik kreeg heel veel fijne suggesties binnen van bands of artiesten die geboren zijn in Australië. Dat was zo'n klein beetje waar de platen aan moesten voldoen. Ik kreeg een hele leuke, namelijk 2 vliegen in 1 klap van Bernard uit Deerlijk. Ja, dat zijn er natuurlijk meteen 2 Australiërs, Nick Cave en Kylie Minogue, die samen deze prachtige ballad maakten. Where the Wild Roses Grow, ja, die zou zomaar bij in mijn valies kunnen. Maar, Bernard, er was nog iemand die 2 vliegen in 1 klap had geslagen. Want wat de bekendste Australische Kylie Minogue, die maakte ooit het nummer met Jason Donovan, ook een Australiër. En die zaten dan ook nog eens in een soap die ook in Australië werd opgenomen, Neighbours. Dus het is eigenlijk 3 keer Australië. Sylvie uit Zonhoven stelde die voor. Gie uit Lille en Sven die stelden allebei deze voor. Beds Are Burning van Midnight Oil. En die komen ook vandaar, dus die kunnen ook zomaar in de valies belanden. Annick uit Assen die stuurde, ik vond dit destijds een typische Australische song en een mooi nummer. Down Under van Men at Work. En die Down Under komt dus van het feit dat ze aan de onderkant van de aardbol hangen. Jappla! AC/DC kwam regelmatig binnen. Werner uit Mol stelde deze voor. Highway to Hell. Goh, die moet eigenlijk toch sowieso mee in de valies, hè? I need you tonight. Bruno uit Wommelgem stelde onder andere de Bee Gees voor. Maar ook deze In Excess, ja, die komen uiteraard ook uit Australië. Goh, ik heb opties te veel en ik mag er maar 4 in mijn valies steken. Straks verneem je welke...

Ja, die kunnen eigenlijk ook bij in de valiezen, want die komen ook uit Australië. Savage Garden en Through the Moon and Back. Zo meteen hier bij Joe nog Basti met Pompeii en ook Elton John krijg je nog. Die heeft een paar jaar geleden een afscheidstournee gedaan, maar hij gaat binnenkort toch weer optreden. Al ja, een soort van optreden. Hoe dat precies zit, dat vertel ik je zo. Eerst nog Gary Lowe en La Collegiale.

Blijft een fijn plaatje. Bastille en Pompeii. Zeg, je hebt een Londen ABBA Voyage, waar je naar een show van ABBA kunt gaan kijken. Maar de vier ABBA's zijn dan eigenlijk hologrammen. Een soort levensechte projectie. En ook andere artiesten willen dat nu gaan doen. Want wie ook op die trein springt, is Elton John. Hij zou getekend hebben voor zo'n hologramshow in Las Vegas, in het nieuwe Hard Rock Hotel, dat daar volgend jaar moet opengaan. En naast hologrammen van Elton John zouden er dan ook hologrammen te zien zijn van artiesten waar hij ooit nummers mee gezongen heeft. Zoals onder andere Dua Lipa, maar ook deze Kiki Dee van Don't Go Breaking My Heart. Elton John.

0: Dit is Nieuw bij Joe. Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
1: Hey, ik ben Berre en dit is mijn nieuwe single.

0: Om deze fijne zomerse avond in schoonheid af te ronden heb ik nog Cher, Adele en ILO en de ideale plaat om straks de zonsondergang te vieren. En die mag jij meekiezen. Het is net 9 uur geworden. Nieuws krijg je van Nico Mosteels.
1: Goedenavond. Onze regering moet nog forser besparen. Een man van 78 sterft op het strand van Middelkerken. En ook FIFA-baas Infantino reageert op de hijs rond Balogun. De federale regering moet tegen 2029 nog eens 7,7 miljard euro extra besparen om de begroting op orde te krijgen. En tegen 2031 is dat zelfs 9,8 miljard. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringscomité. Het worden dus moeilijke begrotingsgesprekken voor premier De Wever en zijn ministers. Je hoort collega en politiek journalist Hannelore Simons.
2: Dat is heel slecht nieuws. In het vorige rapport van het monitoringcomité, 3 maanden geleden, was nog sprake van maar 5 miljard. Dat was toen al erg, maar een oorlog in Iran later, stijgende olieprijzen, een zwakkere economische groei, is dat dus alleen nog maar erger geworden, dramatisch toegenomen. Maar dat extra gat moet dicht, zegt Bart De Wever, er is no alternative.
1: En nu vrijdag komen de topministers samen over dat rapport. Op het strand van Middelkerken is een man van 78 overleden in een onbewaakte zone. Toen ze hem daar vonden, probeerden de hulpdiensten hem nog te redden, maar dat lukte niet meer. Het is niet duidelijk of de man in de problemen kwam in het water of op het strand stierf. Het parket onderzoekt dat nog. En president Trump heeft geen enkele invloed gehad op de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun terug te draaien. Dat schrijft FIFA-baas Infantino op X. Hij benadrukt dat zulke beslissingen genomen worden door een onafhankelijke commissie en dat dat belangrijk is voor de geloofwaardigheid en de integriteit van het voetbal en dat we dat altijd moeten respecteren. Infantino bevestigt ook dat hij de zaak besproken heeft met Trump, maar we praten geregeld met elkaar, schrijft hij erbij. We krijgen een vrij heldere avond en nacht, minima rond 18 graden. Morgen dan opnieuw zon, rond 30 graden. En op woensdag en daarna zonnig en nog wat warmer.
3: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende.
4: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smets.

Fire and Believe. En die Cher die kun je deze week weer op je tv zien. Donderdag kun je op VTM3 namelijk kijken naar de film Burlesque uit 2010. Met Cher in een van de hoofdrollen. Maar ook Christina Aguilera die speelt daarin mee. Ik hoef je dan ook niet te vertellen dat er veel gezongen wordt in die film. Donderdag om 8:30 op VTM3. Nu Adele. Hello.

0: streepje violen. Op de maandagavond bij Joe. Electric Light Orchestra, oftewel ELO en Mr. Blue Sky.
1: Let's go. Yeah. De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: Vandaag was onze hitbestemming Australië. Pittig reisje, dat wel. Het was even vliegen. En omdat het niet echt toegelaten is om kangoeroes uit het wild mee als souvenir naar huis te nemen, hou ik het dan maar bij muzikale souvenirs. Vier van jullie suggesties van daarstraks heb ik in die valies gestoken. Maar er is een probleem. Er is er altijd maar eentje die door de douane mag. En jullie zijn zoals altijd de douaniers van dienst. En daarvoor moet je gewoon de Joe-app open doen. Helemaal bovenaan zie je dan de vier platen waartussen je kunt kiezen. En dan moet je gewoon je favoriet aantikken. Het is helemaal gratis, kost geen hol, dus waarom zou je in godsnaam ook niet meedoen? Dit zijn de vier suggesties van jullie die uiteindelijk in mijn valies zijn beland. Ik heb heel veel dingen binnengekregen van Kylie Minogue, maar deze kwam het vaakst binnen, dus die steek ik bij in mijn valies. De Locomotion, daar kun je voor stemmen of je gaat voor het grovere geschut. Jazeker! Highway to Hell van AC/DC. Die zit ook bij in mijn valiesje. Deze is ook een leuke Australische hit. Midnight Oil en Beds Are Burning kwam mij regelmatig binnen, dus ik kon niet anders dan die er ook in steken. En deze kreeg ik achteraf nog een paar keer binnen, dus die heb ik er ook maar bij geduwd. Natalie Imbruglia, de soapster die ook ging zingen ineens. Torn! Dat zijn de vier suggesties. Kylie Minogue, The Locomotion, AC/DC, Highway to Hell, Midnight Oil, Beds Are Burning en deze Natalie Imbruglia. Welke wil je horen? Stemmen kun je nu in de Joe.
1: De hitbestemming.

Patricia die stuurt in de app. Speel maar goede muziek op Joe deze avond, want ik blijf speciaal wakker om de Rode Duivels te zien spelen tegen de USA. Wat dacht je van dit, Patricia? Fleetwood Mac en Hold Me. Stevie Nicks van Fleetwood Mac die heeft afgelopen weekend ook nog gezongen op de bruiloft van Taylor Swift en haar kerstverse echtgenoot Travis Kelce. Dat was een gigantisch feest in Madison Square Garden. Dat is zo'n beetje de vorst nationaal, maar dan van New York. Met een hoop bekende gasten, waaronder dus ook Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Let's go! De hitbestemming. En die hitbestemming die was vandaag Australië. En dat treft, stuurt Frank uit Schoten. Want ik ga in augustus een paar weken naar Australië. Ah wel, Frank, dan kun je misschien ook de winnaar van de hitbestemming poll vandaag meenemen. Jullie hadden de keuze uit Kylie Minogue, AC/DC, Midnight Oil en Natalie Imbruglia. Het was eigenlijk van begin redelijk duidelijk wie er ging winnen. Natalie Imbruglia, nee, het is niet waar. Ondertussen is die ingehaald. Midnight Oil en Beds Are Burning is laatst geëindigd met 12%. Dan een procentje meer. Natalie Imbruglia en Torn. Op de tweede verdienstelijke plaats Kylie Minogue en The Locomotion met 22%. Maar ja, dan blijven er nog 53% over. Dat is veel hoor, in zo'n poll met de vier platen. En die gingen naar deze band, een Australische rockband, AC/DC en Highway to Hell. De plaat die jullie meepakken van de hitbestemming vandaag.

0: zijn evenwicht niet verliest. Eyes Closed van Ed Sheeran.
1: Joe's Sunset Request.
0: Het was een prachtige dag vandaag, zo nog niet te heet. En dus denk ik dat het wel gepast is dat we zo meteen met veel liefde de zon weer te slapen gaan leggen. Om 21:57 uur, dan gaat de zon vandaag onder. En dus ben ik nog op zoek naar het ideale plaatje om de zon te laten zakken onder de horizon. Het Sunset Request. En daarvoor kijk ik weer naar jullie. Dat mag een rustig plaatje zijn, dat de Sunset Request. Maar het hoeft niet. Je kunt de zon ook met een feestplaat uitwuiven. En daar mag zon of sun in de titel zitten, maar dat hoeft ook niet. Ik ben heel open-minded, dus de plaat moet gewoon een klein beetje passen bij dit moment van de dag, de zonsondergang. Laat je suggesties dus maar komen in de Joe-app.
1: Joe's Sunset Request.

0: Jacksons. En can you feel it? En je kunt het ook al een beetje voelen, zo die lichte zeebrees die vanaf donderdag ook via je radio bij je thuis komt aangewaaid. Want vanaf donderdag zitten we weer een maandje in Westende.
1: Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: We hebben al vaak gehad over de concerten die je daar gratis kunt meepikken op Joe Paradise Beach. De hondenwandeling waarvoor je vanaf vandaag kunt inschrijven. Of Vlaanderen zingt waarvoor we trakteren met gratis drankjes voor de ambiancemakers. Kun je voor inschrijven op joe.be. Maar centraal op ons terras staat natuurlijk ook onze heerlijke ijsjesbar. En in die bar kun je ook de nog meer heerlijke bubbelwaffels bestellen. Ik heb mij daar vorig jaar echt compleet in verloren. Zo lekker dat dat is. Zo kun je onder andere de Living La Speculoca dit jaar weer kiezen. Dat is zo'n lekkere bubbelwaffel, maar dan met een bolletje stracciatella en speculoos erbovenop. En dat wordt dan afgewerkt met M&M's en speculoos crumble. Oh, lekker, lekker, lekker. De Living La Speculoca dus vanaf donderdag op Joe Paradise Beach. En bij deze gingen we natuurlijk de mosterd halen voor die titel. Ricky Martin, Living La Vida Loca.
1: Kom naar Joe Paradise Beach op het strand van

Als je naar Werchter Boutique bent geweest en je hebt daar deze Katy Perry helaas niet kunnen zien, dan kun je nu een deeltje van je ticket terugbetaald krijgen. De organisator is niet wettelijk verplicht om dat te doen, maar ze doen het toch. €20 kun je krijgen voor een gewoon ticket of 25 als je een Golden Circle ticket had. Je krijgt dan een mail met daarin de procedure die je moet volgen. Nu hebben ze dus niet live gezien, die Katy Perry hier bij ons in België. Maar later deze zomer komt er misschien een soort van herkansing. Want er komt een concertfilm van Katy Perry in de bioscopen binnenkort. Ik heb alleen nog niet gevonden of je die ook in België zal kunnen bekijken. Maar ik hou het wel voor je in het oog. Zometeen een hele mooie sunset request om de zon

0: rode kaarten ineens uitwissen, dat is ook een klein beetje crazy. Laten we hopen dat het de Rode Duivels geen parten gaat spelen en dat we straks die Amerikanen in de pan hakken. Crazy kreeg je van Seal.
1: Joe's Sunset Request.
0: 21 uur 57, dat is dus zo meteen. Dan gaat de zon vandaag onder. En daar hoort altijd een passend plaatje bij hier bij Joe elke avond. Vandaag is dat eentje van Fien uit Waregem. Goedenavond, Fien.
2: Goedenavond.
0: Ja, we gaan binnenkort naar Westende, dus ik dacht, we trekken zo al een klein beetje richting de kust, richting West-Vlaanderen. En daar woon jij. Maar eigenlijk heb ik je niet gebeld. Daarom gewoon wat je een leuke plaat had ingestuurd. Welke plaat wilde je horen, Fien?
2: Sky and Sand van Paul Kornbrenner.
0: Ja, dat is zo'n heerlijke laid-back plaat die inderdaad perfect hoort bij zo'n zonsondergang. Hoe heb je die plaat leren kennen, Fien?
2: Oh, die plaat is al een paar jaar oud. Ik weet eigenlijk niet van waar ik die heb leren kennen, maar telkens als ik die hoor, dan denk ik dat ik in mijn wagen zit en dat ik aan het trainen ben met de zon op de achtergrond.
0: Ja, heerlijk, hè? Zeg, ben je toevallig naar Rock Werchter geweest, Fien?
2: Nee, ja.
0: Ah, oké, want daar stond hij. Dacht, ja, dat heb je misschien gezien. Maar weet je wat, je krijgt hem dan zo meteen op je radio. Heb je gewerkt vandaag, Fien, of als je thuis, heb je kunnen genieten van deze mooie dag?
2: Ik had mijn vrije dag vandaag.
0: Ah, oké, dus je hebt dan kunnen genieten of je hebt iets anders gedaan?
2: Ik heb een beetje kunnen genieten, maar ook boodschappen gedaan en ook wat gaan shoppen en zo.
0: Dat moet ook gebeuren, Fien.
2: Zeker, ja.
0: Zeg, een heel leuk plaatje dus. Je had trouwens nog een andere collega, Joe-luisteraar, die ook dat nummer wilde horen. Charlotte van Geelen, die had ook die Sky & Sand van Paul Kalkbrenner aangevraagd. Dus ik denk, ja, als ik hem twee keer binnenkrijg, dan moet ik hem eigenlijk gewoon draaien. Morgen werken?
2: Ja, morgen werken.
0: Oké, ik kan je vertellen bij deze dat morgen om 5:38 de zon weer opkomt. Dus als je ze graag wil zien, Fien, moet je dan opstaan. Of ga je supporter voor de Rode Duivels deze nacht?
2: Dat weet ik nog niet.
0: Goed, je kan er nog eens over nadenken, onder andere tijdens je plaatje. Fijne maandagavond nog. Dag, Fien. Je ging nog iets zeggen. Dat was ik vergeten.
2: Ja, ik wil nog eentje gerust doen aan mijn allerbeste vriendin. Die ook mijn getuige zal worden op onze toekomstige trouw. Virginie Rosé.
0: Hoe heet ze?
2: Virginie Rosé.
0: Oh, kijk, en wanneer ga je trouwen dan?
2: Binnen 2 jaar.
0: Oh. En dat ligt nu al vast.
2: Ja, maar dat is niemand anders die dat kan zijn als hij.
0: Ah, oké. Hey, misschien is het ook wel een goede openingsdans voor jou, Fien, die Sky &
2: Sand. Ja, wie weet.
0: Hij komt eraan nu. Fijne avond. Dag, Fien.
2: Super, dankjewel.
1: Sunset Request.

0: En ik stuur nog in de app. De lucht heeft nu de kleurtjes van de René Magritte truitjes. Ik verkies de rode, maar als ze de tegenstander afleiden op die manier, is het oké voor mij. We hakken ze in de pan aan ik, die Amerikanen. 10 uur is het geworden. Nieuws krijg je van Nico Bosteels.
1: Ja, goedenavond. De Duivels spelen tegen de VS onder voorbehoud. Ook in de VS leeft die zaak Balogun. En de brand bij het Kanaalmuseum was een ongeluk. Onze Rode Duivels spelen hun 8e finale op het WK straks tegen de VS onder voorbehoud. Als de Amerikanen spits Valerian Balogun laten meedoen en we verliezen, dan zal onze voetbalbond een officiële klacht indienen bij de FIFA. Als België dan gelijk krijgt, kunnen ze een schadevergoeding eisen. Balogun was eigenlijk geschorst door zijn rode kaart in de vorige ronde, maar de FIFA draaide dat terug zonder uitleg. De KBVB diende een klacht in, die werd verworpen. De bond blijft er wel bij dat Balogun niet mag meespelen en hebben dat ook officieel laten weten. En zo kunnen ze dus later nog stappen zetten. Ook in de VS leeft die discussie. De meeste Amerikanen zijn vooral blij dat hun team straks op zijn sterk staat tegen onze Duivels. Maar zij die meer van voetbal kennen noemen de interventie van president Trump en de beslissing van de FIFA wel schadelijk voor de sport. En het gaat ook verder, zegt Amerika-correspondent Grete Keizer.
2: Je kan je verder vragen stellen en dat lees ik hier in de pers onder president Trump. Worden ook de Olympische Spelen hier in de Verenigde Staten georganiseerd? Zal de president zich daar ook mee gaan moeien? Zullen ze ook daar zulke interventies krijgen? Het stemt allemaal niet tot heel veel optimisme.
1: De Amerikanen zullen de wedstrijd tussen de VS en onze Duivels straks ook massaal volgen. Trump rekent op 50 à 60 miljoen tv-kijkers daar. De brand op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, dat zegt de brandweer. Wat er dan precies fout ging, dat is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt nog. De brandweer had het vuur wel snel onder controle, er vielen ook geen gewonden. De schade moeten ze nog opmeten. Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden, morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. En dat is ook de volgende dagen zo, het wordt ook warmer tot 33 graden vanaf donderdag.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Bijna 4 op de 10 Vlamingen gaan straks naar de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen de VS kijken. Ze zetten hun wekker of blijven wakker. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en Haarlem.
2: Ga je naar de wedstrijd kijken vannacht?
3: 100%, 100%.
4: Ja, gewoon vanuit mijn bed kijken naar de voetbal. Ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen.
1: Het kan ook op café bijvoorbeeld, want veel horecazaken doen speciaal open of sluiten later. Meer dan 5 op de 10 denken dat de Rode Duivels gaan winnen. 1 op de 5 denkt van niet. En ook koning Philip blijft wakker om te supporteren. Dat heeft hij aan de telefoon verteld aan bondscoach Garcia en aanvoerder Tielemans. De koning heeft ook de discussie over de Amerikaanse spits Balogun gevolgd. Hij zei dat hij hoopt dat de wedstrijd eerlijk verloopt en dat de beste mogen winnen. Aftrap straks om 2 uur. In Maasmechelen in Limburg heeft de politie dit WK al meer dan 170 pv's opgesteld voor te uitbundige fans. Ze zaten met te veel mensen in een auto of hingen uit het raam bijvoorbeeld. Of ze luisterden niet naar de agenten. De politie roept supporters op om altijd voorzichtig te zijn en zich aan de verkeersregels te houden. De dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela bijna 2 weken geleden blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 3500 lichamen geborgen. Bijna 16.800 mensen raakten gewond. Tienduizenden anderen blijven vermist. Er zijn ook al meer dan 600 naschokken gemeten. Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. Dat is ook de volgende dagen zo en het wordt ook nog wat warmer.
5: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Op het WK voetbal heeft Spanje zich geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Portugal met 1-0. Het enige doelpunt viel bij de start van de blessuretijd. Spanje speelt in de volgende ronde tegen de VS of onze Rode Duivels. Dat is voor straks om 2 uur. Bijna 4 op de 10 Vlamingen gaan kijken. Ze zetten hun wekker of blijven wakker. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN.
2: Ga je naar de wedstrijd kijken vannacht?
3: 100%.
4: Ja, gewoon vanuit mijn bed kijken naar de voetbal. Ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen.
1: Het kan ook op café bijvoorbeeld, want veel horecazaken doen speciaal open of sluiten later. Meer dan 5 op de 10 denken dat de Rode Duivels gaan winnen. 1 op de 5 denkt van niet. En ook koning Filip blijft wakker om te supporteren. Dat heeft hij aan de telefoon verteld aan bondscoach Garcia en aanvoerder Tielemans. De koning heeft ook de discussie over de Amerikaanse spits Belleken gevolgd. Hij zei dat hij hoopt dat de wedstrijd eerlijk verloopt en dat de beste mogen winnen. De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer, na bijna 20 jaar. Hamas wil zo de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en heropbouwen, zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Midden-Oosten-expert Brigitte Hermans.
5: Het is positief dat Hamas probeert om een civiel bestuur mee mogelijk te maken, maar tegelijkertijd weten we natuurlijk dat Israël nog steeds niet afziet van zijn plan om Gaza verder te vernietigen en om de heropbouw mogelijk te maken. Dus in die zin is optimisme voorbarig, maar het is een eerste stap die getuigt van inzicht bij een aantal leiders van Hamas. Maar de vraag is natuurlijk wat Israël zal doen.
1: Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. Dat is ook de volgende dagen zo. Het wordt dan ook nog wat warmer.

0: is Joe Summer. Good times. Great music. Dit is Nieuw bij Joe. Ik zoek altijd, altijd,
1: altijd naar de nooduitgang. Hey iedereen, ik ben Meteor en dit is mijn nieuwe single op Joe. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.